0: succes.
1: Bombie.
0: Die september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
0: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
0: Wat ook, ja.
1: Dat hadden we ook door.
0: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
2: Oh. Dat hadden wij niet door.
0: Dan is het nu door.
3: Ja, naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: maken zo midden in de nacht, zeg.
1: Maar, wat een topplaat. Waarom zit die voor 6 uur? Gaan we die zelfs nog eens draaien?
0: Nee, dat is...
2: Hallo.
0: Een goedemorgen allemaal. Het is inderdaad 6 uur geworden. We vliegen erin met het nieuws. Met onze Grim. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Er zijn meerdere wapens gevonden in Overasselt. Net geen 3000 hittedoden in ons land. En Union wint in Sint-Truiden. De Nederlandse politie heeft gisteravond meerdere wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten van eergisteren in Overasselt. Het gebeurde na een tip van een inwoner. In de nacht van maandag op dinsdag trokken zo'n 30 gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood. 2 agenten raakten zwaar gewond. In het onderzoek zijn 35 verdachten opgepakt, onder hen ook Belgen. Gisteren dook in die zaak ook nog een dreigvideo op. Er zijn de voorbije zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral tijdens de eerste hittegolf. Toen alleen al stierven er zo'n 2000 mensen. En dat is bijna de helft meer dan normaal. De zwaarste dag was 27 juni. Toen vielen er bijna 650 hittedoden. In ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. Op de US Open tennis is dat Staatsizu Bergs in de tweede ronde. Hij klopte een Spanjaard in 4 sets. In de volgende ronde speelt Bergs tegen een Nederlander. Grijs vandaag, met soms wat lichte regen. Het is wel zacht, temperatuur rond 24 graden. En morgen krijgen we hetzelfde weer.
0: Dankjewel daarvoor, beste Grim. Goedemorgen voor jullie allemaal. Het is alweer donderdag. Donderdag alweer. Morgen is het alweer weekend.
1: Oh, we zijn er aan toe, hè.
0: Zijn we
1: ja, jongen, daar.
0: Zijn er nu alweer.
1: 4 dagen school.
0: In excess, disappear. Goedemorgen.

0: binnen geweest in een bowling in de jaren, ik weet niet wat, stilletjes. Gaat daar ooit nog iemand naartoe?
1: Daar, dat jongen, even dimmig, hè. Ja.
0: Gaan jullie daar naartoe? Zo?
1: Heel leuk.
0: Echt?
2: Om de zoveel tijd, ja. Dat is nu niet elke week, maar
0: wie
2: dat
0: dan?
2: Gebeurt
0: ook. Maar wie ga jij daar naartoe?
2: Dat met vrienden of zoals met de familie, kindjes, vind dat ook heel
1: leuk. Ja, ja.
2: Oh,
1: bowlen is, weet je net, nee, ja. Je hebt een verkeerd beeld. Ja. Bowlen heeft een fout imago.
2: Hoezo?
1: Want eigenlijk als tiener dacht ik ook bowlen, duf, dat vond ik toen al eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar ik ben bowlen met de jaren gaan appreciëren. Het is heel fijn om te doen.
2: Ja. Ja.
1: Je gooit zomaar een strike zonder na te denken.
0: Ja, maar je moet er ook geen talent voor hebben,
1: nee.
0: Denk ik. De bal, je moet gewoon geluk hebben.
1: Ik
0: hè?
1: Gooi, ik ben, dat is de enige sport waar ik echt heel goed in ben. Ik denk niet na, ik zwaai wat en dan ik heb een strike.
0: Soms
1: en,
0: is geluk,
1: en
0: ja.
1: Zonder dat die gootjes omhoog staan. Hè.
0: Wat zijn gootjes? Die bal gaat er dan aan de zijkant weg. Zo.
2: Maar je kan dat omhoog zetten, zodat die bal daar niet in kan.
1: Dat je wel een kegeltje moet omslaan.
0: En ah, was dat, maar mijn, ik herinner mij van vroeger, die ene keer dat ik dat gedaan heb toen ik 22 was of zo, dat je dan vuile pantoffels van iemand anders moest staan.
2: Dat is nog altijd.
0: Is dat nog altijd?
2: Dat is ook heel van de charme. Dat je de schimmel van een ander overneemt. Ja.
1: Die liggen dan allemaal op maat. En je mocht die zelf pakken. Dus je moet er dan eens aan ruiken van welke nog fris ruikt.
2: Ja.
1: Maar en de kindjes hebben een schuifafje waar ze zo een balkje kunnen vanaf laten rollen.
0: Huh?
1: Zodat ze zeker een kegel kunnen omslaan. Want anders dan beginnen die te wenen. Hoe kan dat niet?
2: Ik voel een activiteit voor dit team.
1: Maar gaan we dat eens doen?
0: Nee, we gaan dat niet doen.
1: Disco bowlen.
0: Wat is disco bowlen?
1: Nou, dat is dan op vrijdagavond met disco muziek en felle lichten.
0: Oh.
1: Maar in combinatie met een nacho schotel, een aperolletje of een andere cocktail.
0: Oh, afschuwelijk.
1: En je kunt dat ook als verjaardagsfeestje doen met kinderen.
0: Ja.
1: Dus dan is dat eerst binnenkomen met direct popcorn en suikerspin.
0: Och,
1: kinderen worden allemaal fokswild.
0: Oh.
1: Dan moet je zien dat die elkaars kop niet inslaan met die bal. Dat is wel even
0: collecten.
1: Opletten.
0: Ja.
1: En daarna eindigt het feestje met kipnuggets en frietjes.
0: Oh.
1: Bowlen is top, jongens.
0: Nu ben ik helemaal overstachig. Het lijkt mij al heel leuk om in de vieze pantoffels van iemand anders met discolampen en heel veel lawaai kipnuggets en frietjes te eten. En mijn vingers in die bal van iedereen te steken. Lekker. I heard

0: Een video kill de Radio Star en de Buggles. Ja, er zijn nog wel een paar Boeing-liefhebbers onder onze luisteraars.
1: Een paar. Hip en happening. Dieter stuurt, wij gaan vanmiddag met het werk bowlen. Teambuilding. Francine zegt, ik doe dat ook graag, maar ik eindig wel altijd als laatste. En dan stuurt nog iemand, dat is ook heel herkenbaar, Mark stuurt, Sven in Locristi, kan je dat ook doen, bowlen?
0: Ja?
1: Met vooraf een fondue etentje.
0: Oh, helemaal over.
1: Of steengril, wordt ook vaak gekoppeld aan bowling.
0: En luister, Andy die stuurt dat Philip Geubels in de slimste mensen zijn mop over bowlen verteld heeft. En Grim is er naar op zoek gegaan en heeft die gevonden. Is best wel grappig. Dit is Philip Geubels in de slimste mens ter wereld. En je hoort uiteraard ook Erik van Looij.
2: Bowlen, is dit voor jullie?
3: Mijn vrouw vroeg van het weekend nog van, gaan we bowlen of blijven we gewoon gezellig thuis?
2: Ja?
3: Ik zeg, ik heb echt geen goesting om met mijn vingers in van die gaten te zitten waar dat iedereen al met zijn zweetpollen heeft ingezeten. Kom, we gaan bowlen.

0: hondjes.
1: Hij hangt iets mee. Hij hangt iets mee boven.
2: Ik kan het ook niet van.
3: Wat een mooi verhaal.
4: Yes.

0: In twee talen, in het Frans en in het Engels. Femme like you van Camaro.
1: Zeg, ik ben een beetje in de gaten aan het houden voor dit weekend. Zaterdag, zondag en zelfs maandag. Het ziet er goed uit, hè? Het gaat echt goed worden. We krijgen nog een mooi nazomertje. Zit er nog aan te komen? Ik vind het wel leuk.
0: Dat is prachtig.
1: Ja, maar,
0: het is zondag, autoloze zondag in Hasselt.
1: Oké, okay, tof.
0: Ja, en dan
1: met de fiets.
0: Maar met de step. Maar je moet eens kijken, ofwel is het een week nadien bij jou. Want wij doen altijd een beetje in Hasselt andere dingen. Zo. Ja. Ik denk dat bij ons een week vroeger is dan in de rest van het land.
1: Hallo Christy, doen we dat niet, hè?
0: Hebben jullie geen autoloze zondag?
1: In dorpen gebeurt dat niet, hè? Dat is in steden.
0: Oh. Fuck
2: you. Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus, happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
3: VTM. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together we go further.
6: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
6: Ja, en?
7: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
6: Ah ja.
7: Kijk, wordt net weggesleept.
6: Oh nee.
8: Amai.
9: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Ben jij een ochtendmens
11: die wakker wordt met zachte ballads, maar pas echt op dreef komt met
10: een vette schijf?
11: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Draait wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ricci, citroen met framboos.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Sven en Anke.

0: Op een van die autoloze zondagen die er zitten aan te komen. Walk 500 miles, de Proclaimers.
1: De ochtend van show.
0: Ja, weet je, jij zegt de stad is dan zo leuk als er geen auto's in rondrijden. In Hasselt nu dit weekend, in Gent ook blijkbaar. Ergens de 20ste, zo'n beetje in alle grote steden.
2: Ja, dan is het de officiële autoloze zondag.
0: Maar er is iets aan de hand met onze steden. Het is een groot artikel in de krant vandaag. Nu steden steeds strenger worden voor de auto. Dat heeft te maken met circulatieplannen, weinig parking nog. Je moet met een shuttlebus van de parkings aan de rand van de stad naar binnen gaan. 4 op de 10 zeggen gewoon, wij mijden de stad compleet door gebrek aan parking. En dus mensen gaan niet meer shoppen in de centrumsteden. Het gebeurt minder en minder. Je ziet die winkels dan leegstaan. Veel van de charme verdwijnt dan ook uit die steden daardoor.
2: Maar dat is waarschijnlijk in hele grote steden, hè? Zoals in Gent of zo. Allee, die parkings zijn altijd direct vol. En ja, als je dan ergens zo in het midden van een plein moet zijn en daar zo 100 kilometer voor moet wandelen, snap ik nu wel.
0: Ja, in alle centrumsteden staan. Is het moeilijk op dit moment.
2: Als je niet met de fiets kan, is het moeilijk. Of met het openbaar vervoer. Maar waar jij woont, hè, Svenny, Benny?
0: Ja, waar
2: jij
0: ik woon.
2: Jij woont in de hemel. Producer Sander, je weet dat niet. Maar de eerste keer dat ik bij onze Sven op bezoek ging, ja, dan moet ik natuurlijk door zijn straat rijden. En ik raakte niet uitgekeken. Links en rechts, alle baanwinkels waar ik van hou.
0: Maar zal ik heel eerlijk zijn? Ik was op zoek naar een rustig huis met een mooie tuin ergens in het land. En liefst een beetje een oud huis met wat geschiedenis. En dan maakte mij niet uit waar het was. Nu is het toevallig een heel stuk dichter bij mijn ouders dan waar ik vroeger woonde. En dat was wel een plus, moet ik zeggen. Maar ik had het dan gezien op het internet. En ik dacht, ja, dat zou nu wel eens mijn droomhuis kunnen zijn. Dus een keer na de uitzending, ik heb het jou zelfs toen verteld, reed ik er naartoe. En toen moest ik de R4 afrijden richting ons huis, de ring rond Gent. En toen passeerde ik door die straat waar ik H&M, CNA, JBC, Modemakers, Lola Lisa, Issy Paris XL,
2: Veritas,
0: Schoenen Torfs, Berka, Decathlon, AS Adventure, Dreamland, Seats and Sofa. Ik heb moeten opzoeken nu, hoor.
2: Onze zetel komt vandaar.
0: Ava, Van den Borre, De Schacht, noem het op, Lidl, Action, Colruyt, het zit er allemaal.
2: Ja, het is top.
0: En ik reed daardoor en ik dacht, dit huis wordt het niet. Als dat mijn straat is, ik wil echt niet op zo'n baan.
2: Ik wou dat mijn buren waren. Ik woon tegenover een artisanale kaaswinkel.
0: Ja, dat is mijn droom.
2: Daar kom ik nooit.
3: Misschien moeten jullie huizenruil doen.
2: We doen huizenruil. Ik laat mijn gezin ook achter.
0: Laat ons zeggen dat het huis mij uiteindelijk toch overtuigd heeft. En ik denk, ik neem die straat er nog wel even bij. Ja. Ik vind het altijd
2: maar
0: wel lastig.
2: Kom je in geen enkele winkel?
0: Ja, jawel. Maar
3: iedereen komt toch ooit wel in zijn leven in het kruidvat? Dan moet je nooit echt die
2: kruidvat. Maar waar stond je dan nu tandpasta?
0: Ja. In de supermarkt.
3: Allee, jong, dat is veel te duur.
2: Oh, en gewoon, maar koop je alles? Je hygiënische toiletje zo?
0: Hygiënische toiletje.
3: Er is toch gewoon helemaal niemand die ooit badkamerartikelen in de supermarkt koopt?
0: Nee, koop ik dat altijd.
3: Ja, allee.
0: Ja, tuurlijk. Het enige waar ik daar, er zit ook een supergoeie viswinkel, de Seafood, en daar ga ik naartoe. Ja. Maar, als ik nieuwe sportschoenen of zo nodig heb, dan vind ik het wel leuk dat daar ook van alles is. En als adventure ben ik ook wel eens.
2: Ja, het is goed. Nu wilt je doen alsof je toch een beetje normaal bent.

0: opnieuw Alex Warren en Passenger. En zometeen een tip, een vraag beantwoorden bij die je zelf altijd al hebt afgevraagd. Hoe zie je of een druif rijp is?
1: Oké, dat is de tip van Anke.
0: Wil het toch allemaal?
1: Het is 7:30. We krijgen het nieuws van onze Grim. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De Nederlandse politie heeft gisteravond meerdere wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten van eergisteren in Overasselt. Het gebeurde na een tip van een inwoner. In de nacht van maandag op dinsdag trokken zo'n 30 gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood, twee agenten raakten zwaar gewond. In dat onderzoek zijn 35 verdachten opgepakt. Er zijn de voorbije zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van Cienzano. Vooral tijdens een eerste hittegolf, toen alleen al stierven er zo'n 2000 mensen. Dat is bijna de helft meer dan normaal. En in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Ruiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. Meestal grijs vandaag en soms wat lichte regen. Temperatuur rond 24 graden. En morgen krijgen we hetzelfde weer.
0: Twee files op deze donderdagochtend. Richting Antwerpen gaat het traag op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Verlies je 3 kwartier. En 1 kwartier file op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
3: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbel.
4: 7:30. Ja. Een tip voor een lekker rijp leven.
0: Het zijn de druivenmaanden. Wij eten toch allemaal graag druiven.
5: Dat is lekker, ja.
0: De witte, die eigenlijk groen zijn. Hè? Waarom zeggen wij witte druiven? Dat weet ik niet goed. Ze zijn groen. Maar we hebben ook nog die andere kleur, de blauwe. Maar hoe zie je dat die druiven rijp zijn? Want je kijkt meestal naar de druif zelf, maar je moet kijken
5: naar
0: het stammetje.
5: Steeltje.
0: Het steeltje. En ze noemen dat stammetje. Officieel naam is het stammetje.
5: Stammetje.
0: Het stammetje moet groen zijn.
5: Okay.
0: Hoe groener het stammetje, hoe rijper de druiven.
5: Alright.
0: Ja, dat is een tip die ik eind juni alles had gelezen. Maar toen waren we net in vakantie. Heb ik het aan mezelf gemaild, want ik dacht, ik moet onze luisteraars hierover updaten als we terug op de radio zijn.
5: Okay.
0: Dus een groen stammetje, daar moet je, laat je niet per se alleen afleiden door de druif zelf. Je moet kijken naar het groene stammetje.
5: En wat zijn de lekkerste druiven die er zijn? De allerlekkerste druiven?
0: Die van Overijssel zeker.
5: Die van de Hoeilaart, de Leopolddruiven. Die zijn fantastisch.
0: Oh.
5: Van die hele mooie, blauwe, grote druiven. Die zijn echt uniek.
0: Maar nooit geproefd. En kan je die in een normale supermarkt vinden of ga je dan naar weer een chique winkel?
5: Nee, dan ga naar de groentewinkel. We hebben super, dat Danent niet vertelt. We hebben een fantastische groentewinkel bij ons in de buurt van Bayram. Ja. Dat is een Turkse man die er eerst in had in het centrum van Gent. En die is zo tof, super sympathiek. En als je Leopolddruiven kunt eten,
0: maar
5: aan de dure kant wel, moet ik zeggen.
0: Pak ze, dan moet je ons morgen trakteren. Ja, gaat jij ze maar aan.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: koken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
3: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
9: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
13: Happy bathroom to me.
14: Amai, valt er iets te vieren?
13: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
14: Allee, schaft op, ik kom mee vieren.
13: Oké. Okay.
12: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
15: Happy bathroom to you.
12: Renoveert uw badkamer.
14: In Lier, in Temse
13: en in Roeselare.
16: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
17: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
19: IKEA-tip van de week.
20: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
19: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
21: IKEA.
19: Voorwaarden op IKEA.be.
22: MediMarket.
23: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met MediMarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
24: Lagere prijzen, keuze, advies, MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
25: Amai jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
26: Jaak.
25: Jaak?
26: Chocoladezaakje, slimmetje.
25: Ah.
26: Matinetjes.
25: Oh, wauw, van Jaak.
27: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
28: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: met Smooth Criminal van Michael Jackson. Goedemorgen allemaal, het is donderdag 3 september vandaag.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, we moeten het alles doen. In de spotlight de grote Céline Dion. Want Céline Dion die komt helemaal terug. Vanaf 12 september 16 concerten in Parijs. Die concerten waren in enkele minuten uitverkocht. Weet je nog? Toen hebben we nog tickets weggegeven bij ons.
2: Dat is de actie die het hardst gescoord heeft sinds de start van Joe, denk ik.
0: Ja.
2: Wow.
0: We hebben wat tickets kunnen bemachtigen en sturen twee luisteraars naar Parijs. En binnenkort gaan we ze er ook over opbellen. Maar Céline Dion is ondertussen met haar twee zonen, die eigenlijk nog tieners zijn, die eruit zien alsof ze al 40 zijn of zo.
2: We hebben die niet heel veel lichaamsbeharing.
0: Volbaarden hebben die gasten, ja. Gearriveerd in Parijs in een heel erg luxueus hotel. En de fans die kamperen voor haar hotel. En dinsdag kregen die een verrassing. Met een mini, ja, soort playback optreden van Céline Dion, waar ze dan allemaal mee hebben gezongen. Een soort van karaoke, playback. Je hoort zelf een klein beetje, maar je hoort vooral de fans zingen. En dat was groot nieuws op de Franse televisie. Ja, en op alle social media kon je dit soort filmpjes zien.
3: À 10 jours du début des concerts de Céline Dion, on a eu un petit avant-goût, mais délicieux hier devant son hôtel. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, mais exceptionnel.
4: Joli moment partagé avec les fans qui l'attendaient devant son hôtel. En fait, même un mini-show, vous allez voir, avec chansons karaoké et danse à la pluie.

0: Merci Céline, ja. merci.
1: Je ne compris pas tous les mots. Wat van net heel de dingen, hè?
2: Je ne compris, je ne comprends.
1: Ja, maar.
2: Je
1: ah, ja, compris. Je compris tous les mots.
2: Ah, ja, ja, ja.
1: Dat was een mopje, hè? Je ne compris pas tous les mots. Wat, maar jongens, als ik het uitleg, is het niet gaaf. Als jij het hoort, Sander.
3: Ik had het begrepen, maar ik vond het niet grappig.
1: Echt? Maar kom, we doen de producer niet meer online. Up, weg ermee.
2: Céline Dion, vanaf 12 september daar in Parijs gaat ze optreden. En wij gaan hem draaien, natuurlijk. Pour que tu m'aimes encore. Met de micro dicht mag je mee.

0: was nog eens wanneer ik er met beide voeten vooruit. There's nothing holding me back. Shawn Mendes.
1: Sven en Anke.
2: Ach, we moeten even onze compassie uiten ten aanzien van Vrije Basisschool Sint-Anna Goethe op Linkeroever in Antwerpen. Op de eerste schooldag op de kleuterspeelplaats. Je moet denken, het is al een emotioneel moment. Sommige kleutertjes gaan voor de eerste keer in hun leven naar school. Hoornaarsnest.
0: Nee, dat is niet.
2: Heel die speelplaats moeten afsluiten.
0: Ai.
2: Maar ze bleven toch maar komen op de speelplaats van de lagere school daarnaast. Dus er zit een nest in de buurt. Ze weten niet waar. Kinderen die allergisch zijn, moeten nu altijd binnen blijven.
0: Ja.
2: Stel je voor, ouders zoals ik moeten hun kind daar afzetten. Dat gaat niet gaan, hè.
0: Moeilijk, hè.
2: En nu zegt de brandweer dat ze bij aanhoudende problemen toch overwegen om een drone in te zetten om het nest op te sporen.
0: Ja, mogen ze nu al.
2: Jongens, waarom is dat nog niet gedaan?
0: Wacht.
2: Op 1 september zelf?
0: Ja, dat is niet top,
2: dat
0: hè.
2: Is, dat, weet je wat de moraal van het verhaal is?
0: Dat is de moraal van het verhaal.
2: Laat de kerstballen maar aanrukken. Dat die monsters verdwijnen. Dat er geen last, dat die niet meer elke dag in de krant staan met horrorverhalen.
0: Al die ellende.
2: Met gehad met de Aziatische hoornaar.
0: Ja, volg je daar wel in.
2: Weg.
0: Een kerstbal of nog een heel klein beetje.
2: Kroketjes, cadeautjes.
0: ABBA en SOS.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Hey, die van ons die lust aan alles, hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Bijna 7 uur op deze donderdag. Je mag je nog eens uittrekken of je bed uitspringen. In elk geval, hier is het nieuws met Grim.
6: Goedemorgen allemaal. Ergernis over parkeren in stadcentra. Er zijn wapens gevonden in Overasselt in Nederland en Union Windruim in Sint-Truiden. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden steden omdat je daar nog amper een parkeerplaats vindt. Ze kiezen daardoor vaker voor een winkelcentrum buiten de stad met meer parkeerplaatsen die ook vaak gratis zijn. Dat blijkt allemaal uit een onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring. En er zijn nog ergernissen in de stad, zegt Danny Smagge van Touring.
7: Dat heel wat mensen het onduidelijk vinden om te parkeren. Dus bijvoorbeeld welke criteria gelden er, welke tarieven, de signalisatie, vooral in het van de blauwe schijf, dus de blauwe zone waar dat je de schijf moet gebruiken.
6: Touring vraagt lokale besturen om duidelijker te zijn en meer parkeerplaatsen te voorzien in hun centrum. Tijdens de 3 hittegolven van deze zomer zijn er in ons land bijna 3000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral tijdens de eerste hittegolf, toen vielen er bijna de helft meer doden dan normaal, ruim 2000. De zwaarste dag was 27 juni, toen vielen er bijna 650 hittedoden. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten een man van 51 dood. 2 agenten raakten gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. Collega Katrien Sales.
8: De politie wil wel bevestigen dat er Belgen zijn opgepakt. Ze willen niet zeggen hoeveel, gewoon omdat ze het nog niet helemaal weten. Niet iedereen had een identiteitskaart bij, maar ik hoor wel dat er intussen met de Belgische federale politie contact is geweest om navraag te doen wie die mensen precies zouden zijn.
6: Gisteren dook in die zaak ook nog een dreigvideo op. In ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12 en STVV staat 10e. In het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich opnieuw geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen met 2-1 na de 1-4 ginder. Speelster Alice Bosteels.
9: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat het in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
6: Vorig jaar eindigde OHL zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. En in de eerste voorronde van de Europa Cup, zeg maar de Europa League bij de vrouwen, ligt Anderlecht eruit. Het verloor bij Feyenoord met 3-1. Anderlecht had de heenmatch met 2-1 gewonnen. En op de US Open Tennis staat Sisu Bergs in de tweede ronde. Hij klopte daar een Spanjaard in 4 sets. In de volgende ronde speelt Bergs tegen een Nederlander.
10: Hey Frank, de derde schooldag vandaag. Welke weerfenomenen mogen we verwachten?
11: Wel, wolkenvelden en anderzijds ook wat regen. Hè. Dus zwakke regenzone die nu vanaf het noordwesten ons land gaat binnenkomen. Voornamelijk in het westen, noordwesten, daar is het al wat aan het regenen. Uiteindelijk gaat het overal wel eventjes nat worden. Na de middag wordt het dan eventjes droog met een paar opklaringen. En later in de namiddag is er kans op een enkele bui. En dat bij 23 graden. Morgen wordt dan een grijze dag met wat gemiezer. Het is vooral na de middag dat het ook wat feller gaat regenen bij 23 graden. Ja, het weekend, dat is een weekend om naar uit te kijken. Hè. Dus zaterdag, zonnige periode. periode. 22 graden, zondag, zon en dan gaan we richting 25 of 26 graden.
10: Yes, merci voor die wortel. Richting Antwerpen gaat het traag op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West. Verlies je een uur en een kwartier, drie kwartier file op de E19 tussen Loenhout en Sint-Job door een ongeval. Een kwartier extra op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse bindering tussen Expo en Vilvoorde, 10 minuten vertraging. Ook nog file op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, 10 minuten extra.
5: Donderdagochtend is het, vrienden. Ja, dat is een goeie inderdaad, die wortel voor het weekend met het prachtige weer. Ik heb wat muzikale wortels ook mee van Soul Sister en eerst de Europe.

0: Down. Vandaag nog, morgen en dan is het weekend, zeg.
1: De ochtend van Show.
2: Misschien heb je het gemist de voorbije week omdat je nog in verlof was. En misschien heb je het lastig deze week om er terug in te vliegen. In het leven. No prop, wij helpen jou een handje. Goed geluimd opstaan met de poorten van de dag. Dat is dat muziekje dat we al sinds jaar en dag opzetten als het een zonnige dag wordt. Maar nu kan je dat elke dag zelf opzetten, ook bij scheidweer.
0: Dat is waar.
2: Ja, wat moet je doen? Gewoon die Joe-app openen. Rechterboven ook zie je zo een wekker afgebeeld staan. Dan moet je op duwen. En dan kan je zo eigenlijk een hele menu. Want je hebt ook DJ's waarmee je kan wakker worden. Bijvoorbeeld Heidi vind ik een aanrader om je wakker te worden. Maar de poorten van de dag, die staan er ook tussen. En veel mensen hebben al laten weten dat dat echt een andere sensatie is.
0: Ja, ik kan me zo
2: voorstellen. Om zo wakker te worden. Ja,
0: dus je hoort dan de poorten van de dag. En als die tune helemaal voorbij is, dan begint Joe gewoon te spelen. Ideale manier om wakker te worden. Maar voor iedereen die hem nog niet geïnstalleerd heeft, de wekker. We gaan ze nog eens openzetten, de poorten.

0: 13 voor half 8. En wat Soul Sister en Tell Me What It Takes.
1: Dat is hier netjes, hè. Ik ontdek hier net in de Joe-app dat mijn Svenny Benny vanmiddag gaat vreemd gaan.
0: Vreemd gaan?
1: Niet met één, maar misschien wel met 1000 vrouwen.
0: Met 1000
1: vrouwen? Hoeveel gaan er komen?
0: Oké, ja.
1: Dan ben ik trouwens niet jaloers, want die kan je toch niet de baas.
0: Nee, die kan het niet de baas. 1600 vrouwen. Maar jij zegt vrouwen, maar dat weet ik niet 100%. Er is vanmiddag, het is blijkbaar familiedag van familiehulp.
1: Ja.
0: Dus dat is personeelsdag van familiehulp. En mijn mama die heeft daar ooit nog gewerkt bij familiehulp. Dan heeft ze echt, ja, jarenlang heeft daar zelfs nog een opleiding voor gevolgd toen wij al ouder waren. En dan 1 of 2 jaar heeft ze daar nog les voor gevolgd. En is ze bij familiehulp zo echt in gezinnen waar mensen het moeilijk hadden of oudere mensen of zo.
1: Kraamzorg,
0: alles een beetje van poetsen tot koken, tot gezelschap houden, heeft ze allemaal gedaan. En ik weet dat ze dat met heel veel liefde en plezier heeft gedaan jarenlang. En al die, ik denk toch voornamelijk dames, maar het zal procentueel misschien een aantal mansmensen er ook tussen zitten. Die hebben een feest vanmiddag in Puijenbroek in het Provinciaal Domein. En ik mag DJ'en.
1: Ja.
0: Dus een 6. En ik vind dat echt superleuk om naar uit te kijken.
1: Ja, Sandra stuurt dat. Sandra, laat maar weten wat je wilt horen. En hij stuurt maar wat suggesties door. Dat Sven zeker de juiste liedjes draait.
0: En niks zo leuk als een feest met bijna alleen vrouwen. Hè, want die willen feesten. Hè.
1: Dansen, hè.
0: Ja, je moet eens draaien voor 1600 alleen maar, ik zeg maar iets, metaalarbeiders. Moeilijker om de sfeer in te krijgen, hoor.
1: Als jij een goede DJ bent, dan lukt dat.
0: Ja, moeilijker, hoor. Moeilijker.
2: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
3: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
4: Sven en Anke.
5: Good times, great music.

0: maar de halve waarheid. Girls just wanna have fun. En heel veel kunnen eten zonder bijkomen. Ik zeg het al vaak gezegd, maar het is zo.
1: Sven en Anke.
2: Je hebt het ook al gelezen. Vorige week in de krant. De Noorse koning Harald is vorige week overleden. Op 89-jarige leeftijd. Maar wat er nu aan de hand is, is dat zijn kist staat tot aan de uitvaart op 9 september in de Paleiskapel in Oslo. En de Noren kunnen afscheid komen nemen van een overleden vorst. En ik weet niet of je die beelden gezien hebt, maar het is echt heel straf. Hele lange rijen van mensen die willen aanschuiven om de koning nog even te groeten. En daartussen opvallend veel jonge mensen. En als je dan interviews ziet met hen, dan zijn daar gasten van 17 die staan te wenen en die zeggen de grootvader van het land is overleden. Iedereen is in collectief rouw. Blijkbaar was die man onwaarschijnlijk populair. En dat doet mij dan een beetje denken, en ik denk de iets oudere luisteraars zullen weten waarover ik het heb, aan 1993. Dat is wel wel... Toen was jij 13, 1993. Toen was ik 20. En toen was koning Boudewijn overleden bij ons, in ons land. Dat was, ja, voor de jongere generatie, dat was ook zo'n heel populaire koning. Dat was niet normaal. Iedereen zag die graag. En toen ook echt beelden van duizenden mensen die in Brussel in lange rijen stonden aan te schuiven om nog één keer naar die koning te gaan. Jo de Poorter, goedemorgen. Dat is toch te vergelijken in die twee met elkaar?
3: Dat is absoluut te vergelijken, hoewel het twee zeer verschillende mensen waren en je van een heel andere soort populariteit moet spreken. Boudewijn was een zeer ernstig, zeer serieus, was geen moppetapper. Deze man, deze Harald, die vorige week gestorven is, was een zeer minzame man, was een zeer lieve man, met een ongelooflijk gevoel voor humor en die zichzelf heel goed kon relativeren. En dat is iets wat in Noorwegen heel erg geapprecieerd wordt. Hij wordt daar ook de volkenkongen, wees niet bang, dat is het enige woord wat ik in het Noors zal zeggen vandaag, maar de volkskoning genoemd. En ja, is heel erg met... Hij heeft ook een spectaculaire 10 jaar geleden, ik weet niet of je dat weet, heeft hij onaangekondigd op een tuinfeest een toespraak gehouden waar hij gezegd heeft, Noorwegen is het land van de liefde. In Noorwegen houden jongens van jongens en kunnen meisjes van meisjes houden. In Noorwegen geloven we in God en in Allah en in helemaal niets. Dat is Noorwegen. Ja. En dat heeft bij heel veel jonge mensen heel erg geresoneerd. En dat maakt samen met zijn persoonlijkheid en met het feit dat ze natuurlijk al bijna 90 jaar kennen, dat het een hele geliefde opa is heen gegaan.
0: Ja, want daar zeg je het. Heel eerlijk, hè, als ik nu aan mijn kinderen vraag wie zijn onze koning en koningin? Ik weet niet, die gaan daar niet op kunnen antwoorden, want vroeger hingen die in de klas op, hè? Bouwden wij een Fabiola. Ja, dat is niet meer, hè, joh.
3: Is dat niet meer?
0: Nee, dat is niet meer.
3: Het is heel lang geleden dat ik nog in een klas geweest ben. En ik hou me in om iets te zeggen over klassen, leerlingen.
0: Laat dat maar, hè.
2: Dat heb je ooit te
0: remember.
2: Doen.
3: Dat ga ik niet doen. Maar dat is inderdaad zo. En wat je bij hem hebt en wat bij de koning en koningin bij ons, is dat die mens heeft met die kleinzoon die dan veroordeeld is. En die heeft een dochter die niet helemaal goed bij haar hoofd is. Die heeft in zijn koninklijk gezin heel veel miserie en ellende meegemaakt. En dat is gedeeld met de Noorse bevolking. En ik denk dat dat, ondanks het feit dat dat negatieve dingen zijn, dat dat geholpen heeft om hem te zien als mens, om hem te zien als iemand die ook ellende meemaakt en die daar ook maar doorspartelt. En dat dat bijgedragen heeft aan zijn immense populariteit.
2: Oké, maar het is goed dat hij even vertelt, want ik wist dat hij niet dat hij zo ongelooflijk populair was. Het enige dat wij inderdaad altijd krijgen te horen, is dat dan, wat is het, een stief kleinzoon, dat is het dan, dat die verkrachter is en in de gevangenis zit en allemaal. Want dan eigenlijk de stiefvader is nu de nieuwe koning daar geworden. Die gaat het wel moeilijk hebben. Hè? Hij zit dan met die stiefzoon, dat zo'n kleine ellendeling is. En aan de andere kant zijn vader, die zo ontzettend populair was. Dat is geen gemakkelijke erfenis voor die man nu. Hè?
3: Nee, gelukkig heb je het nu over de man die sinds vorige week koning Haakon de zevende, of wellicht de achtste al is. Is een heel degelijke jongen, heeft goed gestudeerd, is heel sportief, is heel stabiel en betrouwbaar. En heeft op dit moment al een hele hoge populariteit. Noorwegen. Niet zo hoog als zijn vader, maar we spreken over 8 en een beetje op 10 al, wat heel goed is. Maar als je dan kijkt naar de populariteit van het koningshuis of van zijn echtgenote met Marit, die niet boven de helft geraakt. Het grote probleem is, hij wordt als heel goed gezien, maar hij wordt natuurlijk omringd door allemaal mensen die niet zo'n goede scores hebben. En het zal zijn taak zijn, de volgende weken, maanden, jaren, om die allemaal mee te krijgen in het verhaal van het Noorse koningshuis en die populariteit te verhogen voor allemaal. En niet alleen probleem voor zichzelf.
2: Maar goed, dan moeten ze kinderen maar oplossen. Hè. Dat is wel leuk om eens te horen.
3: Ik denk ook wel dat het hen gaat lukken. Als je ziet hoeveel belangstelling er nu is. En hoeveel niet alleen gewone mensen, maar ook koninklijke huizen volgende week woensdag van plan zijn.
2: Mathilde ook? Gaan die ook
3: Alle Europese koningshuizen. En er wordt zelfs gezegd dat Charles, die normaal nooit zo'n dingen doet, dat Charles en Camilla naar alle waarschijnlijkheid ook zullen aanwezig zijn.
2: Allee vooruit. Dat wordt nog wat. Oké, dankjewel, Jodepoorters, om ons bij te praten.
3: Goedemorgen.
0: Doei doei.

0: het liedje van de mooiste film van dit jaar, Toy Story 5. Taylor Swift.
1: Waar jij een rol in speelt, hè?
0: Ja, ja, prachtig, hè? Jullie zijn ook allemaal gaan kijken deze zomer.
1: Zeker, zeker.
0: Naar de Nederlandstalige versie dan
1: 7
0: nog, hè?
1: 7 keer, ik blijf maar gaan.
0: Prachtig, hè?
1: Te zien, inderdaad. Taylor Swift krijg je te horen. Het is 1:08, zometeen het cijfer van de dag na nieuws met Grim.
2: Goedemorgen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden steden omdat je daar nog amper een parkeerplaats vindt. Ze kiezen daardoor vaker voor een winkelcentrum buiten de stad met meer parkeerplaatsen, die ook vaak gratis zijn. Dat blijkt allemaal uit een onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring. Autobestuurders ergeren zich ook aan de regels rond parkeren en ze vinden hen vaak te duur. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overassel bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten toen een man van 51 dood, 2 agenten raakten gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. En in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. Meestal grijs vandaag en soms wat lichte regen. Temperatuur rond 24 graden. En morgen dan krijgen we hetzelfde weer.
0: Richting Antwerpen gaat het traag. Op de E19 tussen Loenhout en Sint-Job verlies je door een ongeval 50 minuten. 20 minuten extra op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West. E313 tussen Massenhoven en Borgerhout een kwartier. 20 minuten extra richting Nederlandse grens. Op de E314 tussen Zolder en Houthalen. Daar staat een brandend voertuig. Heel veel mensen sturen dat ook, heel veel luisteraars. Het gaat ook langzaam op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 20 minuten een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Nijmegen. Steenweg. Richting Brussel E314 tussen Aarschot en Wilselen een kwartier. En nog een kwartier op de E19 tussen Zemst en Machelen. Dat zijn alleen de files boven het kwartier. Het spelletje is terug begonnen.
3: Wij, Vlaamse landbouwers van Vergbellen, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Vergbellen.
4: Het cijfer van de dag.
1: Oh ja. Het cijfer is een kleine 3 weken geleden opnieuw begonnen. Het cijfer dat jullie moeten raden. En het is vandaag 90. 90, meer bepaald, Anke, 90%. En 90% van eigenlijk alle mensen in de wereld, 90%, dat is heel veel, woont op eenzelfde soort plek.
0: Oké.
1: Op hetzelfde soort plek. Er is iets...
0: In een straat.
1: Qua woonplaats dat we met 90% van de mensen gemeen hebben.
0: Wacht.
1: Hetzelfde soort plek.
0: Waar stromend water is en elektriciteit.
1: Dat vind ik al een goede, insteek.
0: Waar internet ligt. Fiber.
1: Fiber. Is uw stoep ook al opengemaakt? Meneer de Chinees.
0: 17 maanden aan een stuk.
1: Nog een keer volgende week.
0: Wacht.
1: Zelfde soort plek.
0: Wacht, hè. Ja, dat wel wacht.
1: Ja, maar als je het straks gaat doorrijden...
0: De aardbol, wereldbol.
1: Ja, natuurlijk, op de aardbol.
0: Maar
1: 90% niet op de aardbol.
0: Waar woont die ander 10 dan? In water?
1: Ja, elders, hè.
0: Dat kan niet.
1: Wat? Nee. Wat zeg je daar?
0: In water.
1: In water? Zou 10% van de wereldbevolking in water wonen, denk je dat?
0: In eilanden. Op eilanden.
1: Ah.
0: Archipels.
1: Nu ben je de goede richting.
0: Eilandengroepen.
1: Archipels.
0: Lang geleden dat ik het woord archipel nog eens in de mond mocht nemen.
1: Nee, maar je bent nu heel slim aan het denken. Dit gaat de goede richting.
0: Dat is altijd, hè? op een boorplatform.
1: Maar nee, maar 10% op een boorplatform.
0: Wacht, ik was even vergeten. Ja, wacht.
1: 90% woont op dezelfde soort plek.
0: Ja, op een landelijk iets.
1: Op een landelijk iets.
0: Ja, en dan wonen er ook nog mensen in een boom.
1: Nee.
0: Of in de lucht.
1: Nee.
0: Waar kun je nog wonen? In een, op de zee?
1: Nee, maar dat is het niet. Het is niet,
0: nee, het is niet zoiets.
1: Op de zee. Nee, ja,
0: maar geef nog een klein tippeke.
1: Ja, maar je zat al heel dicht. Met uw eilanden vond ik dat je heel dicht zat.
0: Ja?
1: Ja, dat waren het geheel
0: bedoelt je zo... 10% woont op één bepaald land?
1: Nee. Nee, dat is het. Nee, maar dat vind ik ook wel weer een slimme gedachte. Je gaat de goede richting uit, maar een beetje hulp van onze luisteraars zal van harte welkom zijn. Hoe zit dat? Wat denken jullie? Raad eens mee, kom aan.

0: Blijf maar lekker bij ons tot 10 uur deze ochtend. Zorgen wij voor de goede muziek hier bij Joe Communards. And don't leave me this way. En elke dag rond 7:30 hetzelfde spelletje wat we hier spelen. Het cijfer van de dag. En jullie doen daar vlijtig aan mee, dankjewel.
1: Het cijfer van de dag.
0: 90% van de bevolking, wereldbevolking, woont op een bepaalde soort plek.
2: Inge stuurt 10% woont op een cruiseschip. Goedkoper dan een rusthuis, alvast.
0: Ja, is dat zo? Cruiseschip goedkoper dan een rusthuis.
2: Net prijzen opgevraagd, denk ik. En Benny zegt het kerkhof.
0: Ja, nee.
2: Ook niet?
0: Nee, dat is
2: het. Marianne zegt in de geboortestad. Nee, ja.
0: Dat mensen blijven wonen, 90% blijft wonen waar ze
2: geboren zijn. Mark stuurt, Anke, in Nederland wonen heel veel mensen op een woonboot.
0: Mm-hmm.
2: 10% dat kan toch nu, daar?
0: Nee.
2: 90% woont op het noordelijke halfrond.
0: Dat is de ene helft van de wereld op
2: ja, dat komt
0: zo.
2: Ja, zo boven de zeespiegel, onder de waterspiegel komt hier binnen. Op overstromingsgebieden. 90% woont op een plek die bereikbaar is met een vliegtuig. 90% woont op vaste grond en 10% op een boot of in een paalwoning, stuurt Bob. Allee, jongens, zeg. Dat kan niet. Wacht even, komt hier nog binnen? Ja, het volgens mij gaat het iets zijn met Evenaar, halfrond, noordelijk, zuidelijk. De kreeftkeerkring, wat is het allemaal? Wat hebben we allemaal geleerd vroeger tijdens aardrijkskunde, wat ik allemaal vergeten ben?
0: Ja, wel, ik kan u al één ding zeggen. Zometeen, als je dat een beetje leuk vond.
2: Steenbokskeerkring.
0: In de middelbare school, we bellen inderdaad zometeen met iemand die wel wat van aardrijkskunde kent en ook van wereldbevolking enzovoort. Ja, inderdaad.
2: Je moet toch niet iets in de atlas gaan opzoeken met de coördinaten en zo, dat kon ik niet goed.
0: Ik wil het niet helemaal uitsluiten meteen. We hebben een demograaf aan de lijn.
2: Och, nee.
0: Oh, mooie term, hè?
2: Even naar het toilet.
1: Ai, ai. Vanavond bij VTM is het eerste gebroken hart een feit in Kot Madame Sarafian. En VTM 2 waarschuwt Keanu Reeves. Laat die twee niet binnen na de knock-knock. Vanavond bij VTM en VTM 2. Van Haren, Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
3: Van Haren, Van Haren.
1: Omdat we van schoenen houden.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
6: Op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl. Op u kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
8: Dit was fantastisch.
7: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
9: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Dit is Joe,
11: Sven en Anke.

0: CNCE en Cake by the Ocean, maar de welke? De stille, de Atlantische, de Indische.
1: Ja.
0: De Indische.
2: En dan nog?
3: Cijfer van de dag.
1: Cijfer van de dag. 90% van de bevolking woont op een bepaalde plek in de wereld. En ik vond het een fascinerend cijfer toen ik het ergens las. Want ik dacht, dat kan toch niet? Dat is zo onevenwichtig. Maar we hebben demograaf Patrick de Bozere aan de lijn van de VUB. Bent u de broer van Frank, Patrick? Of niks mee te maken?
4: Ik ben familie van Frank, maar niet de broer.
1: Ah, toch. Kijk, voilà. Ja, allemaal een beetje wetenschappelijk, hè. Meneer de Bozere, Patrick, zal ik maar zeggen tegen u. 90% van de bevolking woont in het noordelijke halfrond, boven de Evenaar. Ik vond dat bijna ongelooflijk toen ik dat las. Hoe komt dat eigenlijk?
4: Het is een heel interessante vraag, waar dat we zowel naar de demografische processen moeten kijken, als naar de geografie, maar ook naar de geschiedenis, economische en maatschappelijke evoluties. En als we eerst naar de geografie gaan kijken, dan zien we dat het aardoppervlakte voor 71% uit water bestaat en 29% de continentale massa's. En 2/3 daarvan bevindt zich boven de Evenaar.
1: Er is al meer ruimte om te wonen eigenlijk, ja.
4: Dus daar heb je al vanzelf een verhouding die 70-30% ongeveer zou moeten zijn. En dan heb je natuurlijk, waar hebben bevolkingen zich ontwikkeld? Waar zijn mensen zich gaan vestigen? Als we 10.000 jaar teruggaan in de geschiedenis, 10 tot 12.000 jaar de landbouw, de eerste landbouwevolutie, dan zien we dat volkeren zich vooral gevestigd hebben rond de grote rivieren. En sinds dan is Azië eigenlijk altijd in procent, in aantal, het belangrijkste bevolkingsaandeel van de wereld.
1: Ja, China, India, Azië, superveel volk woont daar in al
4: die landen. Dus ja. De Ganges rond India, de gele rivier, de Yangtze, dat waren grote plaatsen van landbouwrevolutie. En daar hebben we eigenlijk altijd ongeveer, begin van onze jaartelling, 60-65% van de wereldbevolking woonden eigenlijk in Azië. En dat is tot op vandaag hetzelfde gebleven.
1: Oké, wow, heel indrukwekkend. En, ja, en als je dan eens een keer kijkt naar een wereldbol, dan begin je het ook te beseffen, want wat zit daar nog onder de Evenaar? Weet jij het uit je blote hoofd, dank? Zo'n beetje Zuid-Amerika.
0: Australië.
1: De punt Australië zit daar ook nog, inderdaad. Nieuw-Zeeland. Ja, zo kan je wel iets bij voorstellen. Maar raakt het hier dan niet te vol op noordelijk halfrond? Gaan we toch een keer moeten zeggen, jongens, verhuis toch rustig naar Australië, of het is misschien ook gezellig, wat is daar beneden, Bolivie?
0: Zonder een politiek standpunt te nemen, laat het duidelijk zijn. Gewoon een kwestie van praktisch. Hè.
1: Gaat hier niet te volgen raken aan de bovenkant, professor.
4: Maar je hebt natuurlijk een historische dimensie die daar een heel belangrijke rol heeft gespeeld in het feit dat zuidelijk halfrond minder bevolkt is. Hè. Als je denkt aan de kolonisatie van Latijns-Amerika, hè? Ja. Columbus, 1492, weten we al te goed. We hadden in het zuidelijke deel van Amerika hadden we een bevolking van ongeveer 50-60 miljoen Indianen die er wonen, de Azteken en zo verder.
1: Ja, ja.
4: En die zijn eigenlijk door de bezetting van de Spanjaarden en de Portugezen gedecimeerd, letterlijk gedecimeerd geworden. We spreken over nog enkele miljoenen die het hebben overleefd, zowel door de oorlog, maar vooral ook door de virussen die de Spanjaarden binnenbrachten, de pokken, de mazelen, waar die bevolkingen geen immuniteit tegen hadden. En dus dat verklaart waarom dat natuurlijk die bevolking in Latijns-Amerika heel klein was, en dat heeft dan een lange tijd nodig om dan aan te groeien, stilaan.
1: Okay.
4: Voor Afrika hebben we eigenlijk hetzelfde verhaal. Daar hebben we het verhaal natuurlijk van de slavenhandel, tot slaafmaken van zwarte Afrikanen. Dat was die befaamde Europese driehandel, hè, waarbij dat de Europese schepen slaven gingen halen in Afrika. En dan spreekt men al gauw over 12 of meer dan 12 miljoen mensen die tot slaaf gemaakt zijn en naar Midden-Amerika werden gebracht, exact, of naar Noord-Amerika. Maar men vergeet soms dat dat ook het leven gekost heeft, naar schatting aan ongeveer 100 miljoen Afrikanen.
1: En zo komen aan die 90% uit. Zo komen aan die 90%
4: dus daardoor heb je ook een enorme decimatie gehad van Afrikaanse bevolking, en dus voordat zo'n bevolking terug aangroeit, dan duurt dat ook wel zeer lang. te meer dat dat koloniale bewind dan na 1880 door Europese landen in Afrika eigenlijk er verder voor gezorgd heeft dat daar ook een aantal landen nauwelijks bevolkingsgroei hebben gekend.
1: Oké. Okay. Professor, hebt u heel goed uitgelegd. Dankjewel. Zo weten we ook weer waar die 90% vandaan komt. Een fijne dag nog gewenst.
0: Doei.

0: En Bellini, het lekkerste dat de zomer altijd te bieden heeft.
1: Straks doen we weer Take van de Week. We gaan dat weer doen, elke donderdag. Ja, kan je van alles mee winnen, hè? Geen Bellini. 10
0: cinematickets kan je winnen. Je moet twee hartverscheurende keuzes maken. Ofwel cinematickets, ofwel een abonnement op streams, ofwel chips, ofwel popcorn. Het gaat niet allemaal samen.
1: Het gaat niet allemaal samen. Mag ik al vertellen dat we nagespeeld hebben een van je favoriete programma's aller tijden?
0: Ja, maar dan gaan ze het nu al allemaal massaal doorsturen.
1: Oké, dan ga ik dat niet verklaren.
0: Wat mag van mij, hè?
1: Ik ga dat niet vertellen.
0: Dan heb je het al getypt, dan is het weg. Dan is het weg in de app.
1: Nee, dat ga ik nog niet zeggen. Nee. Hou de spot.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Goh, misschien ben je rond je werk aan het rondrijden of rond de school om een parkeerplaats te vinden. Je niet ergeren. Zit al in het nieuws, zeker, hè?
2: Ja, veel ergernissen gaan over parkeren in een stadcentrum. De strijd tegen sociale fraude die lijkt te werken. En de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven stoten door in de Champions League. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden het centrum van Stede door parkeerproblemen. Ze vinden er nog amper plaats en gaan daarom eerder naar een winkelcentrum buiten de stad, waar meer dan genoeg parking is en vaak gratis. Dat blijkt uit een rondvraag van mobiliteitsorganisatie Touring. En er zijn nog ergernissen in de stad, zegt Danny Smagge.
3: Dat heel wat mensen het onduidelijk vinden om te parkeren. Dus bijvoorbeeld, welke criteria gelden er, welke tarieven, de signalisatie. Vooral in het gebruik van de blauwe schijf, dus de blauwe zone waar dat je de schijf moet gebruiken.
2: Touring vraagt lokale besturen om duidelijker te zijn en meer parkeerplaatsen te voorzien in hun centrum. De strijd tegen sociale fraude levert onze overheid een recordbedrag op, al 213 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Dat is zowat 1/5 meer dan in de eerste 6 maanden van vorig jaar. Bevoegd minister Beenders verklaart de stijging.
4: Dat komt omdat we ook het aantal controles hebben verhoogd, maar we communiceren ook veel meer dat we controles uitvoeren. We hebben ook extra mensen aangeworven, waardoor ook de pakkans stijgt. We hebben ook een meldpunt opgericht, zodat we nog efficiëntere controles kunnen doen.
2: Er wordt vooral gesjoemeld met de sociale bijdrage. Werkgevers moeten die betalen, maar doen dat dus vaak niet. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overassel bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten een man van 51 dood, 2 agenten raakten gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. In heel Spanje zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de migratiecrisis in Ceuta. Dat is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. De betogers vinden dat de Spaanse overheid die crisis niet goed aanpakt. Vorige maand probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko, Ceuta en dus Europa binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond en veroorzaken veel problemen. In ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich opnieuw geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen. Met 2-1 na de 1-4 ginder. Speelster Alice Bosteels.
5: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
2: Vorig jaar eindigde OHL zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. En in de eerste voorronde van de Europa Cup, zeg maar de Europa League bij de vrouwen, ligt Anderlecht eruit. Het verloor bij Feyenoord met 3-1.
6: Frank, je mag eindigen met het goede weekendnieuws en beginnen met de derde schooldag.
7: Ja, wel, dat valt enigszins tegen in die zin dat er toch redelijk wat bewolking is. Bovendien, vanaf het noordwesten kan het ook wat lichtjes gaan regenen. Na de middag wordt het dan eventjes droog, maar tegen het eind van de dag is er nog wel kans op een enkele bui. Voornamelijk in de oostelijke provincies. Het is zacht, hè? Nu al 18, 19 graden en uiteindelijk wordt het zo'n 22, 23 graden. Ook morgen 23 graden, eerder grijs weer toch, met eerst wat gemiezer. Pas later op de dag gaat het ook feller beginnen te regenen vanaf het noordwesten. Ja, en het weekend, dat ziet er goed uit, hè? Dus met zaterdag zon en stapelwolken 22 graden, zondag veel zon, later wat meer bewolking. Hè. Dan wordt het zomers warm tot 26 graden.
6: Yeah. Oh, zit het op de baan intussen richting Antwerpen. Op de E19 tussen Loenhout en Sint-Job verlies je door een ongeval een uur. Een half uur op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West. A12 tussen Boom en Wilrijk, 20 minuten. 20 minuten extra op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Richting Nederlandse grens op de E314 tussen Lummen en Houthalen. Verlies je door een brandend voertuig een uur. Oh, een half uur richting Brussel. E19 tussen Zemst en Machelen. Een half uur, ook 20 minuten. Op de E314 tussen Aarschot en Wilselen. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 25 minuten. Met mijn vingers draaien ga ik nu niet meer doen. Denk ik. Tot juni.
1: Oh, sterkte in de file, beste.
6: Ah, man.
1: misschien was die eerste schoolweek wat lastig en wil je iets leuk doen in het weekend. We hebben een zeer goede tip voor jullie. Zometeen naar Nena en Kim Wild.

0: Nina en Kim Wilde, in any place, anywhere, anytime.
1: De ochtend van Show.
2: Het wordt mooi weer dit weekend en ik heb een toeristische tip voor iedereen.
3: Uit Limburg.
2: Uit Limburg. Ja. Ik ga jullie allemaal naar onze provincie lokken. Doorgaans lok ik jullie altijd naar Bokrijk.
3: Ja, dat kennen we al.
2: Het is lang geleden dat ik dat nog eens heb gezegd op de radio, maar we love Bokrijk. Ja. Maar er is nog een andere topattractie.
3: Ja, het vast
2: waar ik het nog
3: wel,
2: waar
3: ja.
2: ik het nog nooit over heb gehad.
3: Ja.
2: En Sander, jij bent nu mijn mede-Limburger hier in deze ochtendshow.
4: Maar Limburg.
2: Wij houden in Limburg ontzettend veel van Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.
3: Uh-huh.
2: Dat is iets, die hebben elk jaar open deurdagen, open deur weekends. Dan gaan we daar allemaal naartoe.
3: Ja, oké.
2: Okay. Dus eigenlijk nu gaan alle Limburgers kwaad zijn dat ik West-Vlamingen ook ga uitnodigen. Maar ja. Kom, het wordt tijd dat iedereen het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen leert kennen.
3: Ja, die hoor je al vaak in het nieuws, hè. Het is wel fascinerend
2: die
3: wat
2: doen,
3: allemaal
2: die
3: allemaal wonderen verrichten.
2: Gerenommeerd wereldwijd. Die vangen heel veel dieren uit heel veel landen. En we hebben bioloog Frederik Toele van het Natuurhulpcentrum aan de lijn. Goedemorgen, Frederik.
5: Goedemorgen allemaal.
2: Hey. Dat was al een mooie reclamespot, hè?
5: Fantastisch, we zijn er echt.
2: Ja, maar vertel eens, hoeveel dieren vangen jullie elk jaar op?
5: Afgelopen jaar hebben we er een 12.000 opgevangen.
3: Oh,
5: dat zijn er heel veel, ja.
2: Ja, maar dat 12.000, en wat voor dieren zijn dat dan allemaal?
5: 85% daarvan zijn inheemse wilde dieren. Dus dat gaat van pimpelmezen tot merels, vossen, dassen, reeën. Alle dieren die in België in de vrije natuur voorkomen. Dus een grote meerderheid. En dan 15% zijn tamme en exotische dieren. En dat kan gaan van kippen en geiten, maar tot leeuwen en tijgers en slangen en alles wat er tussenin kruipt, vliegt of loopt.
2: Ja, en dan maken jullie soms van die spectaculaire expedities, hè? Dan gaan jullie, wat is het verste waar je ooit al een dier bent gaan halen?
5: We hebben op dit moment nog een beer uit Kazachstan zitten die daar als huisdier werd gehouden en die daar dringend weg moest. Dat is natuurlijk extreem ver, maar meestal is het in de ons omringende landen, gelijk Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië. Overal waar dat we onze hulp nodig hebben, gaan we kijken waar dat we kunnen helpen. We kunnen niet alles helpen, maar we doen er wel ons best voor.
3: Ja, wat komen er van hier uit ons land? Inderdaad, wat je zegt, leeuwen, tijgers, slangen. Zijn er nog altijd mensen in ons land die met dat soort beesten in huis zitten en er niet meer kunnen voor zorgen of zo? Zijn dat soms de verhalen?
5: Ja, die grote dieren, dat is minder uit ons land. Maar bijvoorbeeld vorig jaar hebben we nog een inbeslagname gehad uit het Antwerpse. Dat was iemand die in zijn tuin 50 stinkdieren, stekelvarkens, rolstaartberen, allemaal zotte dieren had die allemaal illegaal waren. En die worden dan in beslag genomen. En dan proberen wij daar een nieuwe plek voor te vinden. Want voor alle dieren die bij ons toekomen, zijn we maar een tijdelijke opvang. Dus die 85% wilde dieren, die worden terug vrijgelaten als ze in orde zijn. Daar zijn we een ziekenhuis voor. En die exotische dieren, die plaatsen wij dan in diertuinen of opvangcentra, en dat is ook overal ter wereld. We hebben ondertussen bijvoorbeeld al een 25-tal leeuwen herplaatst in een parkje in Zuid-Afrika. Dus we proberen ergens in de wereld een goede plek te vinden voor die dieren die het dan nodig hebben.
2: Dat kost toch allemaal ook heel veel centjes, hè? Want hoe krijg je dat allemaal betaald, die facturen?
5: Ja, ik zeg altijd, onze vrijwilligers, dat is een beetje de ruggengraat van het werk dat er gedaan wordt bij ons in het Natuurhulpcentrum. En onze leden, dat is de financiële ruggengraat. We hebben op dit moment 18.500 leden. En ons doel is om dit jaar aan onze 20.000ste lid te geraken. En dat zijn mensen die allemaal steunen, die geven lidgeld. Daarmee kunnen blijven doen wat we doen. En we hebben natuurlijk ook bedrijven die ons steunen. Af en toe een legaat, een erfenis dat we mogen ontvangen.
2: Oh.
5: En zo doen we heel veel activiteiten. Onze open deurdagen zijn onze belangrijkste dagen op dat vlak van het jaar, de volgende 3 zondagen. En zo proberen we op het einde van het jaar de rekening te doen kloppen.
3: Wow,
2: ja,
3: fantastisch.
2: Maar ik ben ooit lid geweest, want toen was het nog met een krantje. Is dat nog altijd eigenlijk dat je zo...
5: Ja, zeker. Ja? Ja, we vinden dat wel heel belangrijk dat de leden weten wat er dankzij hun kan gebeuren.
2: Ja.
5: En daarom krijgen alle leden elke 2 maanden een boekje met allerlei foto's en verhalen die er altijd gebeuren in het Natuurhulpcentrum. Dat iedereen een beetje op de hoogte blijft van wat er bij ons in het Natuurhulpcentrum gebeurt.
2: Ik ga een nieuw abonnement aanvragen. Hoeveel kost dat over een jaar?
5: Vanaf 10 euro zijn mensen

0: al lid voor een heel jaar.
1: Och,
2: Sven wordt ook lid.
1: Dit weekend, kunnen mensen er nog bij? Dit weekend, volgend weekend, zijn er nog plaatsen vrij?
0: Ja, dus het is niet met inschrijven. De volgende drie zondagen staan onze deuren open vanaf 10:00. En kan iedereen het centrum doorlopend bezoeken. Dus iedereen is meer dan welkom.
1: Elke hete tijger, elke saaie mus is welkom eigenlijk dit weekend.
0: Iedereen is welkom.
1: Oké, het is fantastisch wat jullie ondertussen al 50 jaar doen. Anke kwam er eigenlijk mee leuren op de meeting. Ze zei, daar moeten we ze aandacht aan besteden, want het is van Limburg, maar die doen zo goed werk. En ik had er ook al vaker van gehoord, maar echt fantastisch wat jullie daar doen. Dikke merci.
2: Alleen kleine tip.
0: Ga op tijd.
2: Ze komen van heinde en ver, jongens.
1: Ja, zo is het. Nu zeker. Ja. Frederik Toelen, dank voor het natuurhulpcentrum in, waar was het ook alweer, Anke?
2: Oudsbergen.
1: Dankjewel, hè. Fijne dag gewenst.
0: Jullie bedankt.
1: Heel
2: bedankt.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons straatfeest was stevig.
0: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
1: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
0: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
1: Dit Sarah.
2: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
3: Nu bij Zelfbouwmarkt. Buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
4: Ciao, kus.
3: En terug naar binnen te gaan.
4: Hallo, kus.
3: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
8: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: het leukste liedje van dit moment. On My Soul van Bruno Mars. En over een klein half uurtje kan je weer cinematickets winnen. Of een abonnement op streams met onze poging tot acteerwerk in de take van de week.
1: Ja, het is een van je favoriete programma's. Hè.
0: Programma's. Mensen kunnen nu al de juiste oplossing doorsturen met de tip van Sven.
1: De pin-up club. Ja. Vrienden.
2: De beste luisteraars van de wereld.
1: Ja, dat zijn jullie, dat weten we al lang. Vanaf nu eigenlijk, sinds een paar dagen geleden, doen we op dinsdag altijd deze rubriek waar jullie een oproep kunnen doen. Als er iets is waar andere luisteraars kunnen bij helpen, omdat je iets aan het zoeken bent of zo, dan willen we dat nu eenmalig per week gaan doen op dinsdag. En we hadden een oproep van Inge van den Broek uit Lebbeke. Haar dochtertje met autisme verloor op 27 juli in de Zoo van Antwerpen popcorn, haar lievelingsknuffel.
3: Hij ging overal mee met uitstapjes. In school zat hij eigenlijk op haar bankje, in de pianoles op de vleugelpiano. Hij ging mee naar het ziekenhuis. En overal namen we ook foto's van popcorn. Hè. 2 weken terug zei ze ook van mama, hij was mijn beste vriend, dus ja.
1: Och, ja. Dus wij zijn met z'n allen aan het zoeken, dat zijn jullie ook aan het doen. Hè? Veel van onze luisteraars hebben de beelden ook gedeeld op de social media. Dankjewel daarvoor, voorlopig nog niet echt met resultaat, want ook in de Zoo van Antwerpen hadden we de woordvoerder aan de lijn. Het leeft daar ongelooflijk, ze hebben ook oproepen naar iedereen gedaan, niet gevonden. En toen zei iemand, bel eens naar het Centraal Station, die hebben zo'n dienst, verloren voorwerpen. Dat zit daar net naast de Zoo. En Dimitri Temmerman, de woordvoerder van NMBS, die beloofde ons gisteren dat hij tussen de verloren voorwerpen zou gaan kijken. En beste vrienden, we hebben een reactie van de NMBS over popcorn.
4: Elk jaar vinden we in onze stations en treinen 40.000 voorwerpen terug. Het station bevindt zich ook vlakbij de Zoo. Maar helaas, popcorn hebben we niet teruggevonden. We weten hoe belangrijk zo'n knuffel kan zijn voor een kind en hebben het dan ook voor de zekerheid nagegaan. Sinds eind juli hebben we in totaal 16 knuffels teruggevonden. Maar popcorn zat daar jammer genoeg niet bij.
0: Oh, maar we geven niet op. Hè. We blijven verder zoeken. Totdat we popcorn hebben gevonden.
1: Ja, of tot we een of andere oplossing voor het meisje hebben bedacht. Want stel dat die echt weg is. Mee met een buitenlands kind. Ja? Weet ik veel, Franstalig.
0: Of in de vuilbak gegooid door een stommeling.
1: Je weet het maar nooit. Dan moeten we dat toch ook proberen nog ergens te helpen op een of andere manier. Maar we zijn er en we blijven ermee bezig.
2: De beste luisteraars van de wereld.
5: Dit is...

0: Tech. Dat hele orkest was ingeschakeld. Dus die moesten er op het eind nog een mooi orgelpuntje achter zetten. Electric Light Orchestra met de classic Mr. Blue Sky. Het is 8:30 geworden. We krijgen het nieuws van onze grip. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen aan de Vlaamse Sociale Inspectie voor jarenlange fraude met het opleidingsverlof. Dat schrijft het Nieuwsblad. Zo vroegen bedrijven subsidies aan voor werknemers die een opleiding volgden, waarvan later bleek dat ze niet eens bestaan. Of er helemaal anders uitzien dan gezegd. Het gerecht onderzoekt de zaak. De strijd tegen sociale fraude levert onze overheid een recordbedrag op. Al 213 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Dat is zowat 1/5 meer in de eerste 6 maanden dan in de eerste 6 maanden van vorig jaar. Volgens bevoegd minister Beenders wordt er meer personeel ingezet, waardoor er meer controles zijn. En die verlopen ook gerichter door het nieuwe meldpunt. En in heel Spanje zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de migratiecrisis in Ceuta. Dat is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. De betogers vinden dat de Spaanse overheid die crisis niet goed aanpakt. Vorige maand probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko, Ceuta en dus Europa binnen te dringen. Meestal grijs en soms regen bij maxima rond 23 graden vandaag. En morgen krijgen we hetzelfde weer.
2: Waar gaat het langzaam nog op deze donderdagochtend om 8:30 richting Nederlandse grens op de E314 tussen Lummen en Houthalen? Verlies je 40 minuten. Een 30 minuten extra richting Antwerpen op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West. A12 tussen Boom en Wilrijk, 25 minuten. Een kwartier op de E313 tussen Mossenhoven en Antwerpen-Oost. Brusselse bindering tussen Expo en Machelen, 25 minuten. Een kwartier richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. E40 tussen Heverlee en Zemst-Stevens-Holiwe een kwartier en nog een kwartier op de E314 tussen Aarschot en Herent. En dat zijn alleen de files vanaf 15 minuten.
0: Het is weer bezig.
2: Je hebt werk.
3: Vlaamse landbouwers van Vergbellen nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Vergbellen.
0: Ja, en zo meteen terug van weg geweest. Zoals elke donderdag.

0: weet ik niet of dat al ondertussen weer zal lukken. Dancing on the ceiling van Lionel Richie, maar het gaat er beter mee. Hij is opgenomen in het ziekenhuis vorige week. Op 29 augustus opgenomen. Allerlei dingen met zijn hart. Heeft allerlei testen moeten ondergaan. Heeft er toch een paar dagen gelegen. Maar ondertussen is hij het ziekenhuis weer uit en zou het beter gaan met Lionel Richie.
1: Maar dus een les niet je hele leven lang op zo'n plafonds dansen, want anders gebeurt dat.
0: Ja, een bepaalde leeftijd moet je gewoon stoppen, inderdaad.
1: Voor die
0: goedemorgen allemaal.
1: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
2: goedenavond.
1: Waarbij je de dag wil verteren door te
2: dansen op deze toppers.
1: Voor wie non-stop info zoekt
3: en nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even
4: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Nog voor je kan denken,
6: pas op voor die borduur.
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt,
7: kan dat nu niet doen.
5: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor
7: een zomer met 3 kinderen, dan wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
10: VTM.
11: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
12: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
13: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
12: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
13: Humo!
14: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
15: Schaald, wat denk jij van een jacuzzi?
16: Goh, ik ben meer voor bubbels.
15: Is dat hetzelfde?
16: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
15: Hoe dan?
16: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
15: Oh la!
17: Happy bathroom to you.
14: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
17: Happy bathroom to you.
14: Renoveert uw badkamer.
15: In Lier, in Temse
16: en in Roeselaar.
18: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Vanavond zijn alle boutiques open tot 20 uur. E5, jouw verhaal in stijl.
19: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: De take van de week.
1: Die is helemaal terug dit schooljaar, dit radioseizoen. Elke donderdag spelen we een scène na uit een film of uit een serie of uit een tv-programma. En het is aan jou om te raden over welke film of welk tv-programma het gaat. De prijs mag je zelf kiezen. Dat zijn ofwel 10 filmtickets of een abonnement op streams. En je moet nog de hartverscheurende keuze maken tussen chips en popcorn. Heel moeilijk vind ik dat altijd. Je hebt al 15 keer dezelfde tip gegeven deze ochtend.
2: Ah, ik kan me niet herinneren. Dat is het voordeel van wat ouder worden. Ik weet niet wat ik al gezegd heb deze ochtend.
1: Het zou mijn lievelingsprogramma zijn. Maar
2: heb ik zoiets stoms gezegd?
1: Heb zeker zoiets stoms gezegd? Maar het is een prachtige scène.
2: Prachtige scène.
1: Ja, en het is een voorbeeld van hoe mensen zouden praten met elkaar.
2: Ja.
1: Dat vind ik wel. Zo van...
2: Ja.
1: Hè?
2: Ja.
1: Zo zouden conversaties moeten zijn.
2: Allee, het swingt hier de pan uit, jongens. Joe.
0: De take van de week.
2: Cheers.
1: Oh, dat is wel een lekkere.
3: Ik heb met Isaura gesproken in verband met panseksualiteit. Zegt u dat iets?
1: Ja, tuurlijk.
3: Ik ga eerlijk zijn. Ik ben er niet zo heel erg bekend mee.
1: Ja, maar oké. Identificeer jij jezelf dan eerder als, zeg maar, heteroseksueel?
3: Ja.
1: Ik identificeer mij eigenlijk als lesbische pan-curious persoon. Wat eigenlijk wil zeggen dat ik seksueel ben aangetrokken tot vrouwen. Maar om romantisch ben ik eigenlijk aangetrokken tot een heel scala en diversiteit.
3: Dat is voor 90% Chinees voor mij.
1: Oké. En zou je gendertaal willen leren spreken? Of heb je liever dat Chinees Chinees blijft?
3: Ik hou het liever bij Chinees, ja. Of liever Japans.
1: Oh?
3: Of nee, Tagalogs. Dat is de grootste taal in de Filipijnen.
1: Ah, en spreek jij Tagalogs?
3: Ik heb niet een woord. Maboy of maboya.
1: Oh, en wat betekent dat?
3: Varken.
1: Oh.
2: Zo, kijk. Ik heb zelf niet gezien op televisie.
1: Met respect over alles kunnen babbelen,
2: zeg. Ja,
1: dat zou toch een mooie weer.

0: muziek, zalige muziek van Whitney Houston. Meer van dat op onze Joe 80s en 90s. Love will save the day.
1: De take van de week.
2: Mara, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hey Mara, wat hebben Sven en ik gepoogd na te spelen?
3: B&B zoekt lief.
2: B&B zoekt lief, helemaal juist. Was het ook jouw favoriete programma van de zomer?
3: Eén van de zeker, jawel.
2: Ja. En weet je, ja. En vond je het ook leuk met die Isaura? En weet je nog wie wij waren, onze personages?
3: Ja. Matthias en Isaura inderdaad.
2: En Jamine.
3: Jamine.
2: Voilà.
0: Okay, ik wist het ook niet hoor. Maar.
2: Twee keuzes. 10 filmtickets of een abonnement op streams?
3: Dan ga ik voor de streams.
2: Oké, super. Yes. En wat wil je daarbij voor een zeteltje? Chips of popcorn?
3: Dat is moeilijk. Ik denk popcorn.
0: Oké. Als je liever snoepworteltjes wil, kunnen we ook kijken of we kunnen
3: snoepen. Ja, dat mag ook.
0: Allee, dat werkt. Een gezonde.
2: Dat werkt dus niet, hè. Het woord snoep voor een groente zetten.
0: Jawel.
2: Snoeptomaatjes.
0: Snoepaprikatjes.
2: Snoepkomkommer.
0: Oh, heerlijk.
2: Laat het wel.

0: Weet je hoe de zus van Messi heet?
1: Nee.
0: Forky.
1: Forky?
0: Ja.
1: Goh.
0: Dat was de mop.
1: Ja.
0: Een van mijn 7-jarige heeft die heel de zomer verteld.
1: Ja,
0: met het voetbal en zo. Wie is de zus van Messi?
1: Forky. Ik had eigenlijk niet verwacht dat hij dat zo tijdens de show zou inlepelen.
2: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
4: Wat zit er tussen, mama?
3: Jacques.
4: Jacques?
3: Chocoladezaakje, slimmetje.
4: Ah.
3: Matinetjes.
4: Oh, wauw, van Jacques.
2: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
5: Hoeveel is uw huis meer waard dan pakweg 15 jaar geleden? We gaan het je vertellen het komende half uur in de show. Het nieuws van 9 met Grim.
6: Goedemorgen. Uitzendbedrijven sjoemelden met het opleidingsverlof. De strijd tegen sociale fraude lijkt te werken en spionagealarm in Denemarken. Twee grote uitzendbedrijven moeten zowat samen 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen aan de Vlaamse Sociale Inspectie. Voor jarenlange fraude met het opleidingsverlof. Werknemers kunnen zo opleidingen volgen tijdens hun werkuren en hun baas krijgt daar dan een vergoeding voor. Maar daar wordt regelmatig misbruik van gemaakt. Dat zegt professor Christophe Salomé van de VUB.
7: Dat gaat van inbreuken op de reglementering die eerder administratief zijn of waarvan het aard van de opleiding toch niet helemaal van die aard is dat ze in aanmerking komt voor subsidie. Maar dat men dat niet echt te kwader trouw doet, niet echt met frauduleuze intenties is. Tot dossiers waar dat men subsidie vraagt voor opleidingen die nooit hebben plaatsgevonden en waarbij men zelfs handtekeningen vervalst om te doen alsof dat de werknemers aanwezig waren bij de opleiding.
6: Het is niet bekend op welke manier de twee uitzendbedrijven gefraudeerd hebben. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek. De strijd tegen sociale fraude levert onze overheid een recordbedrag op. Al 213 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Dat is zowat 1/5 meer dan in de eerste 6 maanden van vorig jaar. Bevoegd minister Rob Beenders verklaart de stijging.
8: Dat komt omdat we ook het aantal controles hebben verhoogd. Maar we communiceren ook veel meer dat we controles uitvoeren. We hebben ook extra mensen aangeworven, waardoor ook de pakkans stijgt. We hebben ook een meldpunt opgericht, zodat we nog efficiëntere controles kunnen doen.
6: Er wordt vooral gesjoemeld met de sociale bijdrage. Werkgevers moeten die betalen, maar doen dat dus vaak niet. En de Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. De Russen willen dat tegenhouden en tegelijk Europa wat bang maken. Noorwegen heeft dan weer een Russisch schip aan de ketting gelegd. Een compensatie voor de annexatie van de Krim in 2014.
1: Goedemorgen, Frank. Het weerbericht lekker belangrijk, want het weekend zit er ook zo langzaamaan aan te komen. Wat krijgen we vandaag, morgen en de rest?
9: Wel, vandaag is sowieso bewolkt op dit moment. Een storing trekt ook over het land. Dus vanaf het noordwesten kan het tijdelijk regenen. Dat is nu al in het westelijke deel. Later kan dat ook in het oosten van het land zijn. Na de middag komen we daar stilaan achter. Wordt het wat droger met eventueel een paar opklaringen. Maar dan tweede helft namiddag is het lichtjes onstabiel. Dus dan kan er eventueel nog een bui ontstaan. Het is al zacht op dit moment. Waarde ergens rond de 20 graden. Uiteindelijk wordt het 22, 23 graden. En ja, toch ook redelijk wat wind. Dus, maar al bij al toch wel een iets minder. Dag vandaag. Morgen ook niet zo fameus. 23 graden dat wel. We starten bewolkt met hier en daar wat gemiezer. Daarna wordt het eventjes droog. Dan gaat nog een koufront doorheen het land trekken. Dat zal in de loop van de namiddag zijn vanaf het noordwesten. En dan kan het wat feller gaan regenen. Dus en dat alles bij een graad of 23.
1: Oké, welkom aan het weekend. Ja, ik persoonlijk heb op zaterdagmiddag een etentje waar ik nog altijd niet van weet. Doe het buiten rond de barbecue of binnen. Wordt zaterdag al een oké dag, Frank?
9: Ik denk het wel. Temperatuur ergens rond 22 graden, dus dat is net goed genoeg, denk ik.
1: En voor buitenactiviteiten ook, hè?
9: Ja, sowieso. En de zon die toch bij momenten van de partij zal zijn, het zal geen zonovergoten dag zijn. Hè. Er kan ook wel wat stapelwolken zijn, maar blijft droog. Dus dat is toch al een redelijke dag. En zondag is de beste dag van het weekend, hè, omdat het dan nog zonniger zal zijn. Pas aan het eind van de dag neemt de wolking wat toe. En het zal ook een pak warmer zijn. Hè. Dus dan gaan we echt de zomerse toer eventjes op met ergens temperatuur rond 25, 26 graden.
0: Zeg, houden we dat vol? Gaan we die temperatuur bij ons kunnen houden begin volgende week?
9: Wel, dat gaat maandag nog lukken. Dus dan halen we nog 25 graden. Het zal nog meestal droog zijn. Enkel buitjes niet helemaal uitgesloten. Maar daarna gaat het gaat het volledig verkeerde kant op. Hoor. Met dinsdag 20.
0: Je hebt niet zien aankomen. Wat een plotwist.
9: Donderdag 19. Nee. Ja, maar ja, kijk. Je moet het nu helemaal vermelden gelijk dat het is natuurlijk. Maar voorlopig, laten we ons focussen op het weekend. Wat daarna gebeurt, dat zien we dan.
1: Dat is ook een goede manier. Dankjewel.
0: Kunnen we dan een doodle afspreken met alle ouders? Want we moeten nieuwe herfstkleren gaan kopen voor de kinderen, dat we niet allemaal tegelijkertijd naar de Zara gaan zaterdag. Richting Antwerpen op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord verlies je 40 minuten. Een half uur op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 20 minuten. Een kwartier op de A12 tussen Boom en Wilrijk. Richting Brussel E40 tussen Bert en Mens en Steven-Scholuwe. Een half uur 20 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. En nog een half uur op de Brusselse binding tussen Expo en Machelen.
1: Goedemorgen allemaal. Ik zal maar eerlijk zijn, de prijzen van de huizen gaan echt door het dak. Ja, door het dak. Prijs van de huizen. Maar hoe zit dat gedetailleerd? Zometeen gaan we

0: deze Billy Joel en Tell Her About It. Het is 9:12, vrienden.
1: Sven en Anke.
2: Ah, hoeveel kost je huis? Hoeveel is je huis waard? Staat echt een double spread vandaag in het laatste nieuws. En dat wil je dan weten, hè? Van alle gemeentes, alle steden, Stadbel heeft dat allemaal opgeleid. Ja, dan wil je weten hoe dat zit in jouw eigen hometown.
0: En hoe het geëvolueerd is ook,
2: hè? Hoe het geëvolueerd is en als je huis zou verkopen, hoeveel dat je daarvoor zou krijgen, dit en dat. Maar ik heb het voor jou opgezocht, Svenny.
0: En voor mij opgezocht?
2: Le Christie, okay. Een huis. In 2010 betaalde je 232.000 euro.
0: Oké. Okay.
2: En nu, 2026, zoveel jaar later, 446.000 euro.
0: Dat is bijna een verdubbeling.
2: Je hebt een goede business deal gedaan.
0: Ja, ik heb het wel veel later gekocht, pas in 2020. Hè. Dus die grote winst die hebben we niet gemaakt.
2: Ik denk dat ik wel in 2010 heb gekocht.
0: Ja, is het waar?
2: En in Hasselt kostte toen een huis 205.000 euro. En ja, we zijn geen Le Christie, maar het is nu 355.000 euro.
0: Ja, dat is
2: toch
0: ook al mooi.
2: Het gaat voor gemiddelde huizen,
0: ja,
2: hè, jongens.
0: Ja, inderdaad. Bjorn Kokuit, dat is de HLN vastgoedexpert. Heeft ook het artikel gemaakt. Dag Bjorn, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Mogen we met de deur in het serieus duurder geworden huis vallen? Hoe komt dat eigenlijk dat het in steden precies niet zo ongelooflijk veel sneller gaat dan op het platteland?
3: Ja, in steden daar heb je eigenlijk veel oudere huizen, kleinere huizen. Die kosten natuurlijk niet zoveel geld om te kopen. Wie koopt die huizen? Dat zijn mensen die nadien gaan renoveren. Die steken daar veel geld in. Maar ze blijven er ook wonen. Ze gaan die huizen niet meteen gaan verkopen.
0: Ah, ja.
3: Waardoor dat je dat ook niet ziet in de prijsstijgingen. Hè.
0: Ah ja. Maar het kan zijn dat de Anka-huis ondertussen veel meer waard geworden is, omdat ze er zelf heeft in gerenoveerd. Dat kan dus wel.
3: Ik zou eens moeten langskomen, maar ik hoop dat graag dat het veel meer waard is geworden.
2: Bjorn, en laat het doen, hè. Niet zelf vast te bricoleren, hè. Laat het doen, hè. Dat is het nog meer waard dan.
3: Ja, maar de meeste winst kan je toch boeken als je het zelf doet. Maar dan moet je het wel goed doen, natuurlijk.
2: Zou jij zeggen, als je zo twee linkerhanden hebt, dan kan je het toch maar beter uitbesteden. Anders wordt het nog duurder in die end.
0: En Bjorn, die cijfer, die

0: cijfers zijn wel heel opvallend. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen nu ook hun gemeente aan het opzoeken zijn op HLN. Als je doorklikt naar woon, dan kom je daar terecht. Dat wil iedereen toch even weten hoe dat zit met die cijfers, hè?
1: Ja, dat kan je echt. Vanaf 2010 ben ik dan nagegaan. 5 jaar later, nog eens 5 jaar later, tot op vandaag. Wat kost een huis in jouw gemeente? Kan je heel mooi gaan raadplegen. Maar over het algemeen, als we het eens bekijken. In 2010 betaalde je €195.000. En dit jaar was dat al €335.000. Dat is een stijging met 72%. In de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen is dat zelfs nog meer. Dus Antwerpen 87% duurder, Oost-Vlaanderen 95% duurder. Dus dat is echt wel een pak.
0: Maar is Oost-Vlaanderen dan de provincie waar het meest aan het stijgen is? Ja?
1: Ja, dat was zo sinds 2010, Oost-Vlaanderen. Daar heb je ook de gemeente die er het felst op vooruit is gegaan, Sint-Maartens-Latem, 163% duurder. De mediaanprijs vandaag is net geen €1 miljoen. Ja, ergens in het land heb je een gemeente waar een huis zoveel kost.
2: Maar waarom is dat zo? Waarom is dat eigenlijk?
0: Heel mooi,
2: want, ja, dat is omdat iedereen aan die lijn wilt wonen.
0: Bijvoorbeeld, ja. Het is ook mooi, hè.
1: Dat is een beetje wat je algemeen hebt. De plaatsen waar de vraag groot is en het aanbod beperkt is, ja, daar gaan de prijzen door het dak. We kunnen ons natuurlijk niet allemaal een huis daar permitteren, maar het is wel een tendens die je ook elders ziet. Hè. Mensen gaan naar locaties waar ze niet te ver van de stad wonen, waar een vlotte verbinding is, waar veel voorzieningen zijn. Ja, die druk neemt toe op de prijzen daar en iedereen wil er wonen en daardoor betaal je er ook vandaag een pak meer dan vroeger.
0: Ja, knokken is ook zoiets, hè. Dat is ook geweten. Hè. Knokken, daar is het ook duur.
1: Pas op, knokken is slechts 70% duurder geworden.
0: Dat
1: dus,
0: was al duur.
1: Koopje zou ik nu niet noemen, maar het is er toch veel minder op vooruit gegaan dan andere gemeenten. Nee, er zijn er nog in Sint-Maartens-Latem 163%. Maar ik denk ook aan Boortmeerbeek, Berlaar, Deerlijk. Het zijn toch prijzen die 130% tot 140% omhoog zijn.
2: Boortmeerbeek, sinds jij daar weg bent in die buurt, is dat daar ook ineens gestegen. Ja, valt mij wel op nu, ja.
0: Iedereen wil dat nu ik weg ben. Maar waar is het dan dat je zegt van, goh, daar heb je eigenlijk niet zo'n goede investering gedaan? Wat zijn eigenlijk de zwakke broertjes qua stijgen, qua prijzen?
1: Er is één gemeente, heel opvallend, dat is Staden bij Roeselare. Als je daar in 2010 een huis kocht, is dat vandaag maar kleine 8% meer waard. Dus een goede investering was dat niet. Hè. Maar ja, dat zijn de gemeenten soms die wat meer afgelegen zijn, die vandaag nog betaalbaarder zijn.
0: Ja, en dat is dan weer de keerzijde van de medaille, dat je daar nog iets kan kopen wat betaalbaar is.
2: Maar
0: ja.
2: Moeten wij dan Staden wat populair gaan maken of zo?
0: Staden is leuk, hoor.
2: Kampen met een...
0: Leuk. Ja,
2: ja,
0: ja. Ik had een vriendje daar woonde en dus echt, Staden is echt leuk. Ook niet zo ver van Roeselare, veel platteland, dus dat best oké.
2: Oké,
0: dus alom daarheen.
2: Als je van ginder
0: zijt,
2: je weet waar je nu daad moet gaan fixen.
0: Hey, over het algemeen, als je die cijfers allemaal op één hoop smijt, is het dan eigenlijk wel een goede... Is het dan ook duidelijk echt een goede investering om een huis te kopen? Want wij hebben allemaal een baksteen in onze maag, hè, in ons land.
1: Ja, vastgoed is in principe altijd een goede investering. Waarom het verliest zijn waarde? Nooit. We zien nu tijdens het eerste kwartaal waren er hier en daar wat prijsdalingen. Maar op lange termijn gaan woningen alleen maar duurder worden. Dat is ook logisch. Hè? We zijn met steeds meer mensen. Dus die vraag is groot. Maar het aanbod is ofwel niet aangepast ofwel niet groot genoeg. Dus ja, die prijzen gaan daardoor omhoog, omdat er onvoldoende huizen zijn voor iedereen.
0: Op de website van HLN moet je doorklikken op woon en dan kan je ook eens kijken hoe het zit met jouw gemeente en jouw huis dat je daar hebt.
2: En ondertussen blijven verder speuren op ImoWeb elke dag om toch dat betaalbaar droomhuis te

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
5: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
2: Go Yellow!
0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
7: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
8: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
9: Wauw, ja! Yeah.
10: Maar ja...
8: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
11: Ja! Maar ja...
8: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
11: Ja!
10: Maar ja...
8: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
13: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.

0: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. September is een hele dure maand, vergelijkbaar met december. Alle schoolspullen, dan de hobby's, nieuw voetbaltenuken, busabonnementen. Maar we gaan je helpen, want morgen kan iemand tot 500 euro winnen. In onze quiz niet lullen, gaten vullen. Dan moet je eigenlijk rijm actua vragen juist beantwoorden en je mag je nu al kandidaat stellen.
1: Voilà, doe dat even via de app en dan bestaat de kans dat we je morgen gaan opbellen. Ergens rond 8:45 spelen we dat. Zometeen gaan we koffie tanken. Eerst muziek. Daryl Hall en Giant Oates en Man Eater.

0: Man Eater van Daryl Hall en John Oates. En zometeen in koffietanken bellen met een vrouw die eigenlijk als job heeft heel de dag haar event wegsturen.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Oké. Okay. Dat is voor zometeen.
0: Wil ik weten, moet je maar luisteren. Eerst het nieuws van 9:30.
2: Goedemorgen. Bij autobedrijf Dieteren dreigen 344 banen te verdwijnen. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde vestigingen zouden kunnen sluiten. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. Volgens de directie verandert de automarkt en moet Dieteren zich daaraan aanpassen. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen aan de Vlaamse Sociale Inspectie. Voor jarenlange fraude met het opleidingsverlof. Zo vroegen bedrijven subsidies aan voor werknemers die een opleiding volgden, waarvan later bleek dat ze niet eens bestaan. Of er helemaal anders uitzien dan gezegd. Het gerecht onderzoekt de zaak. En de Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. En de Russen willen dat tegenhouden. En tegelijk wat Europa wat bang maken. Noorwegen heeft dan weer een Russisch schip aan de ketting gelegd. Meestal grijs vandaag en soms valt er wat regen bij 23 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer.
0: Waar verlies je meer dan 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen? 25 minuten. 20 minuten richting Brussel op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. Enige 10 tussen Zemst en Machelen een kwartier. 20 minuten richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E313 tussen Herentals-West en Wommelgem 20 minuten. En nog een kwartier op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. Vielen daar door een defect voertuig.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
0: Atelier SPC in Kasterlee. Goedemorgen, dag Melanie.
5: Hi, goedemorgen.
0: Ah, jij runt een bedrijfje samen met jouw echtgenoot, met jullie twee. En wat doen jullie?
5: Wij hebben een schijnwerkerij in Lichtaard, Kasterlee.
0: Ja, en eigenlijk jij zit op de bureau en de hele dag stuur jij jouw vent weg.
5: Ja. Ja, ongeveer zoiets.
0: Want is dat niet de enige manier om het vol te houden heel de tijd door met je partner een zaak te runnen?
5: Ja, misschien wel.
0: Zeg maar, hoe lang doen jullie dan met jullie tweetjes?
5: Nu ongeveer anderhalf jaar.
0: Oké. Zeg, en als mensen nu denken van een schrijnwerkerij in Kasterlee, wat is de wachtlijst als mensen iets moeten hebben?
5: Oh, hangt er een beetje van af. Momenteel is het bijvoorbeeld een heel drukke periode. Maar het hangt een beetje van het project af. Dus het kan gaan van een volledige keuken, een ingebouwde kast. Dus dat wordt altijd een beetje bekeken samen met de klant. En wat lukt voor ons op korte termijn, dat kan perfect bespreekbaar zijn.
0: Ja, en het is een vakman, hij doet het goed, de Serge.
5: Ja, fantastisch. Het is het beste dat er is, naar mijn mening.
1: Allee, vooruit. Jullie muziek goed gekozen, onder andere Burbujas de Amor, Only the Strong Survive en Zoutelanden. Jullie muziek het komende half uur. Ja, dan moeten wij maar twee mokken sturen eigenlijk.
0: Zijn jullie
1: klanten op bezoek of zo?
0: Of hebben jullie zo een afwasmachine waar die dan een week in staan, die mokken? Nee, want anders leerden we op, hè.
5: Nee.
1: Kom eraan.
3: Koffietanken met Sven en Anke.

0: Dit is Jo.
1: Koffietanken
0: met Sven en Anke.
2: Hallo, ik ben Melanie van Atelier SPC. En samen met mijn man Serge, we hebben eigenlijk al heel wat watertjes doorzwommen. Vandaar dat wij het nummer Only the Strong Survive hebben gekozen. Het is eigenlijk zo, wat er ook gebeurt, wij blijven naast elkaar staan en wij gaan samen verder. En die kracht die nemen wij ook mee in Atelier SPC, waar dat we eigenlijk elke dag

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans.
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
6: Dit was fantastisch.
5: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
8: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
7: Krevel. Leef beter.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Koffietanken met Sven en Anke. We will

0: Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Hallo, een nummer waar wij bij Atelier SPC allebei, zowel Serge als ik, instant blij van worden, is Zoute Landen. Wij zijn samen daar ook al geweest om lekker uit te waaien aan zee. En het gevoel van even alles loslaten, dat blijft wel aan dat nummer hangen. Hoe hard dat wij ook werken aan Atelier SPC.

0: Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Hallo, ik ben Melanie van Atelier SBC. Wij hebben eigenlijk, ik samen met mijn man Serge, die schrijfwerker is bij ons in het atelier, hebben samen gekozen voor het nummer Burbujas de Amor. Dat is eigenlijk echt ons liedje. Wij delen allebei een heel grote liefde voor Spanje en voor de Spaanse taal. En ja, dit nummer voelt gewoon helemaal als wij. Het doet ons ook heel hard denken aan onze liefde samen, aan mooie momenten en alles wat we samen nog willen opbouwen, zowel thuis als met Atelier SBC.

0: koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
3: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
4: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
3: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
4: Dit is Sarah.
5: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
6: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
7: Het is alweer donderdag en het is 10:00. Tijd voor het nieuws. Dit is Niels Rosa Peralta.
8: Goedemorgen. Bijna 350 jobs op de helling bij Dieteren, fraude met het opleidingsverlof en Leander den Donker gaat in Kroatië voetballen. Bij autobedrijf Dieteren dreigen 344 banen te verdwijnen. Vooral op de hoofdzetel in Brussel, dat is gezegd op de ondernemingsraad. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde vestigingen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet Dieteren zich daaraan aanpassen. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen €19 miljoen aan subsidies terugbetalen voor jarenlange fraude met het opleidingsverlof. Werknemers kunnen zo opleidingen volgen tijdens hun werkuren en hun baas krijgt daar dan een vergoeding voor. Maar daar wordt soms misbruik van gemaakt, zegt professor Christophe Salomé.
9: Dat gaat van inbreuken op de reglementering die eerder administratief zijn of waarvan de aard van de opleiding toch niet helemaal van die aard is dat ze in aanmerking komt voor subsidie, tot dossiers waar dan een subsidie vraagt voor opleidingen die nooit hebben plaatsgevonden en waarbij men zelfs handtekeningen vervalst om te doen alsof dat de werknemers aanwezig waren bij de opleiding.
8: Het is nog niet duidelijk hoe die twee bedrijven precies gefraudeerd hebben. Het gerecht onderzoekt dat nog. En in Mainz in Duitsland zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof tijdens een meeting van de extreemrechtse partij AfD. 2 van hen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten daar snel weer vertrekken. De politie onderzoekt om welke vloeistof het precies ging en probeert om de dader te vinden. En dan nog sport. Ex-Rode Duivel Leander den Donker gaat bij Hajduk Split voetballen. Dat is de vice-kampioen in Kroatië. Hij tekent daar een contract voor 2 seizoenen. Den Donker is 31 en zat zonder club. Met Hajduk Split speelt hij in de Conference League onder meer tegen Sint-Truiden. En dan nog het weer. Meestal grijs en soms wat regen. Maxima rond 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig.
7: Op dit moment nog 5 problemen waar je meer dan 10 minuten verliest. Brusselse Buitenring, een kwartier door een ongeval tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de Binnenring ook een kwartier in de file tussen de Expo en Machelen. E19 richting Brussel, 11 erbij tussen Semst en Machelen. Op de E313 richting Antwerpen ook 11 minuten in de file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de Antwerpse ring richting Nederland, ook daar komen er nog 11 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.
7: Iets over 10, tijd om aan het werk te gaan, wat productief te worden. En samen lukt dat 10 keer beter. Zeker als ik onze toffe collega Bobby Williams bijhaal.

Kwart voor elf, binnen een dik half uur weer een nieuwe tip van mijn wegwijzer. Deze week is dat de acterende Romeo Gunther Levy. En daarnet hoorde je al een openhartige Robbie Williams met Feel. En dat is ook exact waar Madonna voor staat in deze song. Uit haar poppy-ethisch periode, zeg maar. Open your heart.

Cat's Eye van... Nee, Cat's Eye is band en Animal natuurlijk. De song Cat's Eye, een beetje de Koreaanse Spice Girl van 2026. Ze zijn met 6 en populairder dan ooit. En ja, klinkt ook internationaler dan ooit. Die K-pop lang iets geweest voor enkel de jeugd. En wat online heel veel terugkwam, maar het is meer en meer mainstream geworden. Als je weet ook dat Ed Sheeran mee aan die song heeft geschreven, die Animal die je juist hoorde, dat ook hoort in die... dat zit in zijn andere songs ook. Dan weet je dat het gewoon ook de rest van de wereld gaat veroveren. Op 15 september staat de Cat's Eye trouwens in de AFAS Dome in Antwerpen. Net nog eens gaan kijken, dat is zo goed als uitverkocht. Dus dan weet je dat het echt wel bij het grote, grote publiek een serieuze hit is geworden. En dan nu een soort van Latin lover die een goddelijk ritme...

0: Bambi.
1: Die september, hè?
2: Ja, dat had we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
0: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
2: Oh. Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
3: Ja, naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
6: Ja, en?
7: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
6: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
7: Zijn dat kleine vrienden?
6: Nee.
7: Videocall dan, hè.
8: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
10: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
11: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
10: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
11: Nee. Eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
10: Ja, tuurlijk.
12: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 6.500 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Vanavond zijn alle boutiques open tot 20 uur. E5, jouw verhaal in stijl.
14: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
15: Ciao kus!
14: En terug naar binnen te gaan.
15: Hallo kus!
14: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: kort in geld op de meest getoonde prijs. Dus even ballen voor een swingende start.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Rudolf stuurt via de Joe-app. De bos, dat doet goed. Bruce Springsteen en Born to Run. En over Born gesproken, zeg maar. Linda uit Sint-Truiden die stuurde net via de Joe-app. Het wordt een mooie dag vandaag, want binnen enkele uurtjes ben ik voor de tweede keer Omi. En ik vind het zo ontzettend spannend. Oh, dat kan ik geloven. Dat is echt aftellen. Nu al heel veel succes met die bevalling daar nog en met die eerste mooie momenten. Want die zijn zo onwaarschijnlijk.

0: in die Hall of Fame is ook een plekje voor jou gereserveerd als beste luisteraar. Maar oh. Het is ondertussen 10:30 geworden. Er zijn twee problemen nog onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse Buitenring 18 minuten in de file tussen Wezenbeek en Zaventem. En op de Antwerpse ring richting Nederland komen er 10 minuten bij tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En van die plekken waar het traag gaat naar de Fast Car van Tracy Chapman.
1: Heidi van Tielen.

Op donderdag hebben we het altijd over lekker eten en drinken en mag mijn wegwijzer een restaurantje tippen. Zometeen gaat Gunter Levy dat ook doen. Bij hem is dat een beetje bijzonder. Wie die Romeo's documentaire heeft gezien, die weet dat hij na jaren wat problemen met alcohol te hebben gehad, dat hij dat volledig heeft afgezworen. Maar wat hij dan wel eet en drinkt, dat kom je zometeen toe.

0: dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
1: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
3: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
2: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
3: Humo!
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: zelf nog niet geweest, maar alleen nog maar positieve dingen over gehoord. Over die Graceland waar Paul Simon over zingt. Maar nu tijd om een andere plek te ontdekken. De Wegwijzer. Ja, Gunther Levy, een heel goede morgen.
1: Een hele goede morgen, Heidi.
0: Gunther, ben jij wat wij noemen een goeie eter?
1: Ik ben een echte bourgondier.
0: Ja.
1: Wat eten betreft, absoluut wel.
0: Ja. Alles erop en eraan, lekker vettig ook, en met drank erbij?
1: Alles.
0: Of, ja, alles.
1: Ja, ik drink geen alcohol, dus dat niet. Maar sinds het uitgebreide gamma aan alcoholvrije bieren, drink ik wel bieren natuurlijk erbij.
0: Ah ja, oké.
1: Maar eten, ja, daar staat geen limiet op. Ik ben ook iemand die voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, alles erop en eraan.
0: En waar eet je dan het liefst? Wat is zo jouw ultieme restauranttip?
1: Oh, er zijn heel veel restaurants. Ik heb al heel veel lekkere restaurants gegaan. Maar als ik hier in de buurt bij ons een beetje kijk, dan ga ik voor de Gouden Muts.
0: Uh-huh.
1: Dat is een keigoed restaurant. Eigenlijk verdient hij een ster, of meer zelfs, wat mij betreft. Ik denk zelfs ooit gehoord te hebben dat ze hem dat willen geven hebben, maar dat hij dat niet heeft willen doen. Maar het is echt sterwaardig, absoluut. Dus de Gouden Muts, Rudy, de patron, ik ga er ook af en toe een keer met tennissen. Dus een beetje een persoonlijk contact. Maar het is gewoon een keilekker restaurant.
0: En je zegt dan bij mij in de buurt, dat is dan waar juist? Waar kunnen we die Gouden Muts vinden?
1: In Westerlo.
0: In Westerlo. Zeg, en als je dan op restaurant gaat, heb je dan zo de dingen die je altijd bestelt, die je zo het lekkerste vindt?
1: Ja, ik ben echt een carnivoor.
0: Ja.
1: Ik heel graag. Ja, ik eet een bourgondier. Ik eet heel graag een goede steak.
0: En goed wat boter gebakken.
1: Maar goed veel boter. Alles wat gezond is eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik ben ook een enorme fan van sabayon.
0: Jij kiest er echt inderdaad zo de luchtige gerechten uit.
1: Ja, luchtig. Nee, maar als ik echt goed ga eten, als wij zeggen van kom, we gaan een keer goed gaan eten, dan ga ik ook altijd overeten naar huis.
0: Ah ja. Maar is dat voor jou ook zo? Ja, voilà. Is dat dan zo van, ik heb hem goed gegeten. Het is nog eens goed
1: echt,
0: geweest.
1: Ik heb echt te veel gegeten.
0: Ja.
1: Dat gevoel zo zalig. Maar de sabayon, als je dat ziet staan op de kaart, staat er altijd bij voor minimum 2 personen.
0: Ja, ja.
1: En dan zie je, ik bestel dat dikwijls alleen dan. Als je 2 personen, dan denk ik altijd, ja, maar dat is oké. Okay,
0: Krijg dat wel op.
1: Ja.
0: Oké, dat wil wel zeggen. Goed, maar een echte bourgondier dan. En gelukkig ben je ook een fulltime Romeo, waardoor dat je dat er ook allemaal wel afwerkt, hè? Toch?
1: Ik denk dat dat een beetje aan de aard ligt. Dat zit wat in de genen. Ik kan gelukkig heel veel eten zonder heel veel bij te komen. Ik ben gestopt met roken nu al een jaar en een half geleden of zo.
0: Ja?
1: Dus nu, ik heb het gevoel dat ik nu wel meer moet opletten dan toen.
0: Ja.
1: Nu komen ze er toch iets gemakkelijker bij en boven de 50 nu. Dus ik schat binnen een jaar of 2 dat ik die sabayons, die een dubbele sabayon, ga moeten skippen.
0: Dat je toch iemand gaat moeten vinden om hem te delen. En dan komt dat in orde. Oké. Okay. De Gouden Muts in Westerlo gaan we toevoegen op jouw lijstje. Gunther, mijn liefste bourgondier, heel graag tot morgen.
1: Tot morgen.
2: De Wegwijzer. Good times, great music.

Je merkt het nu echt als je gaat slapen of opstaat. De dagen worden korter en korter. Daarom zorg ik zo meteen voor een tweede zonsopgang van de dag met Milk Ink. Na eerder de kleur van de zonsondergang. Dit is Gold.

0: schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
0: amai,
1: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
1: Lidl, dat kan tellen.
2: Zometeen gaan we tellen in het Spaans, maar eerst het nieuws van 11 uur. Dit is Niels Rosa Peralta.
3: Goedemorgen. Bijna 350 jobs op de helling bij Dieteren. Een prik tegen RSV werkt ook tegen pneumokokken. En een dodelijke schietpartij in Minneapolis. Bij autobedrijf Dieteren dreigen 344 banen te verdwijnen, vooral bedienden, dat is gezegd op een ondernemingsraad. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde vestigingen zouden kunnen sluiten. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
4: De directie wil zich voorbereiden naar de toekomst toe, onder andere met de digitalisering. En dat brengt tot resultaat dat er, ja, spijtig genoeg, een aantal werkplaatsen zullen verdwijnen. We wisten dat er het een en het ander op til zou komen, want ja, de automobielsector is altijd in beweging. Maar dat het zo groot zou zijn, dat hadden we nooit niet verwacht.
3: Bij Dieteren werken op dit moment een kleine 3000 mensen. Het sociaal overleg wordt opgestart. Een prik tegen de luchtweginfectie RSV beschermt kinderen ook tegen pneumokokken. De kans dat ze in het ziekenhuis belanden daalt met een derde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. Pneumokokken duiken al maar vaker op in ons land, zegt infectioloog Daan van Brusselen.
5: Dat is eigenlijk bijzonder interessant, omdat zo'n ernstige pneumokokkeninfectie veel minder frequent, maar wel veel ernstiger, met soms zelfs kans op overlijden bij kinderen. En anderzijds, omdat de vaccinatie die er tegen bestaat en aangeboden wordt, niet 100% beschermt. Maar dat heeft mogelijk wel een extra voordeel aan die RSV-antistoffen.
3: Baby's kunnen de RSV-prik sinds vorig jaar krijgen. En nu blijkt ook dat de kinderen ook nog de winter daarna tot 60% beschermt. En in het centrum van de Amerikaanse stad Minneapolis zijn zeker 2 doden gevallen bij een schietpartij. Onder hen ook de schutter zelf. Nog meerdere andere mensen raakten gewond, onder wie 3 agenten. Hun toestand is wel stabiel. Het is nog niet duidelijk wat er net is gebeurd en waarom. En het weer nog, veel wolken en soms wat regen bij 23 graden. En dat is ook morgen zo. Het weekend wordt vrij zonnig. Zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
2: 4 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E40 richting kust. 10 minuten in de file tussen Middelkerken en Gistel. Brusselse buitenring 6 erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de E40 richting Brussel sta je 5 minuten in de file tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook 5 erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
6: Dit is Joe
7: met Heidi van Tielen.

Nou, die woppa doet mij echt terugdenken aan de man uit de B&B Zoeklief die de hele tijd woppa vamos riep en dan nu ondertussen ook zijn eigen kledinglijn daarmee heeft. Iets met het ijzersmeden, als het heet is.

Fever Dream van Alex Warren staat ook op die nieuwe plaat van hem die hij een week geleden heeft uitgebracht. Groot succes op die week tijd al. En een paar uur geleden postte Alex Warren nog online een foto van zichzelf. Beetje bizar, hij staat daar in de douche en is van kop tot teen dat hij volhangt met scheerschuim. En je verwacht dan dat daarbij staat waarom. Hè? Want dat gezicht is helemaal onherkenbaar. Hè? Volledig vol met witte spurrie. Enkel zijn ogen en zijn mond zijn vrij. En dan verwacht je dus dat er in die caption staat waarom dat hij dat heeft gedaan. Maar bij die foto staat dan gewoon: wat vinden jullie van mijn nieuwe album? Het is altijd met humor bij Alex Warren. Maar ik begrijp die humor gewoon niet altijd even goed. Dat is ook iets heel persoonlijks waar je mee moet lachen of niet natuurlijk. Zometeen een in de stemming over misschien wel de belangrijkste persoon uit jouw leven. Maar eerst Train en deze van DeBarge.

0: Bambi.
1: Die september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
0: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
2: Oh. Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
3: Ja, naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
7: VTM.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Code Yellow!
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Vanavond iets Italiaans?
11: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Amai, la vita is echt wel bella.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Code Yellow!
8: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
13: Dus ook voor klanten?
8: Yep. Go for info naar telenet.be.
14: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
15: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
14: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
16: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even ballen voor een swingende start.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius. Krevel.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel. Leef beter.
6: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaar

0: stemming.
1: Ik heb hier net een interview gelezen met de mama van Mathieu Bonne. Bonne is een man die door sommige mensen als compleet gek wordt omschreven. Die doet aan ultrasporten en verbreekt echt zo om de paar maanden een nieuw wereldrecord in een of andere zotte discipline waarvan je eigenlijk niet eens wist dat het een discipline was. Ik weet niet hoe lang aan een stuk fietsen op een bepaalde locatie of zwemmen of lopen. Altijd dingen waarbij afzien cruciaal is, maar je hebt het misschien meegekregen. Hij was deze week bezig met alweer een nieuwe wereldrecordpoging, namelijk 161 kilometer non-stop zwemmen in open zee. Maar na 100 kilometer heeft hij moeten opgeven omdat heel zijn mond, zelfs al een klein beetje pijn, als ik erover vertel, heel zijn mond was kapot gegaan van het zoute water. En het was zijn mama die dus er eigenlijk altijd bij is bij die recordpogingen. Zijn eigen mama die heeft gezegd, maar nu is het genoeg Mathieu, nu moet je echt stoppen. En pas dan is hij ook gestopt. Lees ik hier net in een interview, dus zelfs ja, een crazy, zotte ultrasporter van 32 jaar, die luistert nog altijd naar zijn mama, die het natuurlijk gewoon ook altijd goed weet en het beste met hem voor heeft. Daarom twee mama-songs in de stemming, maar echt twee compleet verschillende. Dit is de eerste, lieve logische mogelijkheid.

Dit is wat mijn mama zijn. Eerbetoon aan de mama van Meteor. Maar als het toch wel wat rauwer mag voor jou, dan is er nog een andere mogelijkheid in de stemmingen. Want je weet, dat zijn twee platen die compleet uit elkaar liggen. En dat is deze hier.

compleet andere stemming, hè, en een compleet andere stijl. Jij mag bepalen voor wie jij in de stemming bent. Het kan dus ook deze Genesis zijn en Mama. Dus voilà, bij deze is die stemming geopend. Twee toffe artiesten met een soort mama-complex. Meteor of Genesis. Jij bepaalt wie ik draai. Nu in de Joe-app.

0: Zometeen Laura Tesora en Gianna Nannini. Het is ondertussen 11:30 geworden. En er zijn op dit moment geen plekken waar je meer dan 5 minuten verliest.
1: Heidi van Tielen.

0: De pressure van Laura Tesoro. Laura die zich ondertussen wel om zeer terechte redenen wat distancieert van het Songfestival. Hè, maar ze had er 10 jaar geleden natuurlijk wel die toffe hit aan te danken. Ondertussen wordt er hard gestemd bij In de Stemming. Naar aanleiding van het verhaal dat het de mama van Mathieu Bonne was. Die heeft gezegd van stop maar met die wereldrecordpoging. Eerder deze week dat crazy kilometerlange zwemmen. Want je bent echt, echt niet goed. Daarom, dit is wat mijn mama zei van Meteor. Of mama van Genesis. Een heel bizar, heel straf nummer. Ik leg er straks nog wel iets over uit. Maar dat zijn dus de keuzes die je hebt nu in de Joe-app. Op dit moment Genesis aan de leiding met 60% van de stemmen. Dat is best stevig, maar nog zeker niet alles bepalend. Ik krijg nog 5 minuten om te stemmen. En dan draai ik dus Meteor of Genesis.
1: Quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.

0: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelig.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Medi-market.
6: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet?
9: Zottekes? Wakko?
8: Gek! Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
10: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
10: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
14: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
15: Denk ik jarig?
14: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
15: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
14: Dat is zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
15: Oh.
13: Happy Bathroom to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
15: Happy Bathroom to you.
13: Renoveert uw badkamer.
16: In Lier, in Temse
14: en in Roeselaren.
16: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
17: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
18: Ciao kus!
17: En terug naar binnen te gaan.
18: Hallo kus!
17: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
19: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
20: Knaldi.
21: Nu bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: in de stemming.
1: Het moederhart van de mama van de ultrasporter Mathieu Bonne ziet af. Dat kan niet anders. Hè. Haar zoon is gespecialiseerd in recordpogingen die altijd te maken hebben met afzien en je kind pijn zien hebben. Dat is het ergste dat er is. Ook al kiest dat kind ervoor, dat moet heel erg moeilijk zijn. En het was de mama, las ik vanochtend in een interview, die eerder deze week eigenlijk voor haar zoon de knoop doorhakte om zijn recordpoging van 161 kilometer non-stop zwemmen in open zee stop te zetten wegens echt veel te veel pijn. Daarom twee mama-songs bij In de Stemming. Het vrolijke, dit is wat mijn mama zei van Meteor, en het donkere mama van Genesis. En met 59% van de stemmen is dit hier de winnaar. En ik vroeg net aan ChatGPT, ChatGPT, waarover gaat mama van Genesis? En die antwoordde, ik citeer, het gaat over een jonge man met een moedercomplex die een obsessie heeft voor een oudere prostituee die hij dan mama noemt. Kortom, er zit heel... Het gaat over een jonge man met een moedercomplex die een obsessie heeft voor een oudere prostituee die hij dan mama noemt. Kortom, er zitten heel veel lagen in deze song en we gaan die nu stuk voor stuk kunnen afbellen, want jullie hebben besloten...

Willow Sage, de dochter van Pink, die was amper 9 jaar toen ze een grote hit scoorde samen met haar mama Pink, die cover mee in Sunshine. Ondertussen is Willow 15 jaar oud en werkt ze echt aan een musical carrière op Broadway. Ze zit op de theaterschool en al. Om maar te zeggen, kleine kindjes die worden groot. Maar op deze single blijft Willow wel altijd heel schattig klein.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
2: Renault. GIX merkt je op.
3: Mode voor haar,
2: voor hem
4: en voor ons.
2: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
4: Bij GIX.
2: GIX, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
4: Dat is GIX.be, want...
2: GIX merkt je op.
5: Het is donderdagmiddag, 12 uur op de klok en dit is het nieuws met Niels Rosa Peralta.
6: Goedemiddag. Ons grondwaterpeil blijft erg laag, onrust bij autobedrijf Dieteren en moeten we ons zorgen maken over aanvallen op burgervliegtuigen. Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit de resultaten op 4 van de 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort Katrien Smet.
7: We hebben natuurlijk een heel lange periode ook van droogte en hitte gekend. Dus dat grondwater staat zeer laag en dat moet aangevuld worden met heel veel regen. En het heeft wel wat geregend, maar ruim onvoldoende. En dat is heel belangrijk omdat zoveel sectoren dat water nodig hebben.
6: Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte en dat blijft voorlopig zo. Personeel en vakbonden bij autobedrijf Dieteren reageren verrast op de plannen van de directie. Die zou 344 banen willen schrappen, vooral bij de bedienden en in de carrosserieafdeling. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
8: De directie wil zich voorbereiden naar de toekomst toe, onder andere met de digitalisering. En dat brengt tot resultaat dat er, ja, spijtig genoeg, een aantal werkplaatsen zullen verdwijnen. We wisten dat er het een en ander op til zou komen, want ja, de automobielsector is altijd in beweging. Maar dat het zo groot zou zijn, dat hadden we nooit niet verwacht.
6: Bij Dieteren werken op dit moment een kleine 3000 mensen. Het sociaal overleg wordt opgestart. En een prik tegen de luchtweginfectie RSV beschermt kinderen ook tegen pneumokokken. De kans dat ze in het ziekenhuis belanden daalt met een derde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. Pneumokokken duiken al maar vaker op in ons land, zegt infectioloog Daan van Brusselen.
9: Dat is eigenlijk bijzonder interessant, omdat zo'n ernstige pneumokokkeninfectie veel minder frequent, maar wel veel ernstiger, met soms zelfs kans op overlijden bij kinderen. En anderzijds, omdat de vaccinatie die er tegen bestaat en aangeboden wordt, niet 100% beschermt. Maar dat heeft mogelijk wel een extra voordeel aan die RSV-antistoffen.
6: Baby's kunnen die RSV-prik sinds vorig jaar krijgen. En nu blijkt ook dat de kinderen ook nog de winter daarna tot 60% beschermt. Twee Joodse organisaties in ons land starten een opleidingscentrum voor besnijders. Het eerste in Europa trouwens. Het moet ervoor zorgen dat wie besnijdenissen uitvoert daar genoeg voor opgeleid is. Want dat is nu soms niet het geval en daar kwam de voorbije maanden veel kritiek op. Er loopt zelfs een gerechtelijk onderzoek. Amerikaanse ambassadeur Bill White zette onze regering zelfs onder druk om de wet aan te passen. De kans dat commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones en lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuwing van Oekraïns president Zelensky. Want die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland door de vele drone-aanvallen vanuit Oekraïne. En een domper voor Jesse Bisiwu van FC Barcelona. Dat is de aanvaller van 18 die pas werd weggeplukt bij de jeugd van Club Brugge. Bisiwu kreeg gisteravond in een wedstrijd met de tweede ploeg van Barcelona een stevige trap op zijn enkel. Hij werd afgevoerd en dook wat later op krukken. Het is nog niet duidelijk hoe erg zijn blessure is. En dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
5: 3:12 op dit moment één plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. 7 minuten daar in de file tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
3: Dit is Joe
10: met Heidi van Tielen.

Elton John en I'm Still Standing. I'm Still Standing, iets wat je niet kan zeggen van het cadeautje dat Bart De Wever mee had naar India. Onze premier Bart De Wever die is daar vanochtend gearriveerd om te babbelen met de premier van India, om te bekijken hoe België en India in de toekomst nog nauwer kunnen samenwerken. Dat zijn van die diplomatieke gesprekken. En om die Indiaanse premier meteen een goed gevoel te geven, had Bart De Wever het idee, of toch zijn entourage, om een chocoladeversie mee te nemen, typisch Belgisch, van een triomfboog, een monument dus in New Delhi in India. Super, super mooi was dat, maar het heeft de lange reis niet overleefd. Heeft het niet kunnen afgeven. Het is volledig gesneuveld tijdens de verplaatsing. De Wever heeft wel gezegd tegen de Indiaanse premier, er is in België nog een reserve-exemplaar en dat ga ik proberen tot bij jou te krijgen. Cadeautjes allemaal goed en wel, maar het belangrijkste is natuurlijk dat daar een goed gesprek ontstaat. En daarover gaat dit ook, hè, over communicatie. A Great Big World, samen met Christina Aguilera.

0: Dirk uit Wemmel die stuurt via de Joe-app. Is dat nu toeval? Daarnet mama van Genesis over een prostituee. En dit natuurlijk ook, de police en Roxanne. Maar dat krijg je natuurlijk als dat het oudste beroep is van de wereld. Dan zijn daar uiteraard ook al heel wat liedjes rondgemaakt.
1: Ah, ik

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
6: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
7: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
6: En heb je de stekker ingestoken?
7: Nu werkt het. Merci.
6: Graag gedaan.
5: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Go Yellow!
11: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
12: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
11: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
13: Eurostar. Together we go further.
10: Yellow.
8: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Echt, een heel jaar.
8: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
15: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
16: Yuzu.
15: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
17: Mannekes, het is september, hè?
18: Ja, dat hadden we ook door.
17: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
18: Dat ook, ja.
17: Wat ook, ja.
19: Dat hadden we ook door.
17: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
18: Oh! Dat hadden wij niet door.
17: Dan is het nu door.
10: Ja, naar Gamma.
20: Hoe maak je het?
21: Samen met Gamma. Gamma.
20: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
22: Want we gaan weer terug naar school en het werk van Brood.

0: euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Good times.
4: Great music.
5: Dit is Joe.

Mijn liefste collega Anne van Elzen die vindt het altijd heel fijn om als ze presenteert haar schoenen uit te doen in de studio. Twee voetjes krachtig op de grond, dat is soms ook zo wat psychologisch. Ik heb het hier zelf nog nooit gedaan, maar thuis uiteraard wel. Dat is ontspannend en voor mij is dat ook als ik mijn schoenen uit heb, dan weet je, de moedjes voor die dag die zijn voorbij. Maar er staat een man klaar die altijd zijn schoenen uitdeed als hij moest performen, wat ook wel risico's inhoudt. Je hoort Ozark Henry zo meteen na deze Lorca.

0: En met Ozark Henry werd het 2:30. Er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Brusselse buitenring 11 erbij tussen Strombeek en Jette komt door een ongeval. Op de binnenring schuif je 8 minuten aan tussen Wezenbeek en Leonard. Op de Antwerpse ring richting Nederland 8 minuten in de file tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. En richting Gent is dat ook achterbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
1: Heidi van Tielen.

Ja, ik heb zelf altijd een gezonde vorm van jaloezie gehad voor mensen die zo goed kunnen fluiten. Echt heldere melodieën, minutenlang, dat kan ik zelf totaal niet. Maar ik kan wel al in- en uitademend fluiten. En dat vind ik ook een talent. Probeer het gerust zelf ook eens een keer.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was het tevige.
0: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
1: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
0: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
1: Dit is Sarah.
2: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Vanavond zijn alle boutiques open tot 20 uur. E5, jouw verhaal in stijl.
8: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
9: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
8: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
9: Humo!
10: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
11: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Ja, je mag dit eigenlijk echt wel een soort van zuiplied noemen. Het gaat over echt veel drinken, chumbawamba en tubthumping.
1: Dit is Joe.
0: Ja, en wij Belgen, wij worden wereldwijd natuurlijk nog altijd geassocieerd met bier. We zijn daar very famous voor, maar vandaag in de krant en het nieuws dat België niet langer bij de 5 grootste bierproducenten van Europa hoort. Want dat zijn dan wel Duitsland, Spanje, Polen, Nederland en Frankrijk. En dan denk je direct, goh, we zijn niet goed bezig, economisch gezien, maar eigenlijk is dat een vertekend beeld. Want voor het eerst is die ranking gemaakt op basis van zowel bier met alcohol als bier zonder alcohol. En een klein detail, ze hadden de cijfers van het alcoholvrije bier van ons land niet meegeteld. Ze hadden die cijfers niet. Dus eigenlijk telt die ranking totaal niet. Er is een heel groot, belangrijk alcoholvrij deel niet meegeteld. En ja, dat is natuurlijk jammer, want België zet ook absoluut vol een bak in op die alcoholvrije bieren. En gelukkig maar. Dus ik eis een hertelling en vooral ook een eerherstel voor het al dan niet alcoholische Belgische bier. Zometeen Clouseau na deze Tina Turner.

Luister zeker straks vanaf 4 uur naar Tom de Kok, want die heeft maar liefst 3000 euro in de pot zitten van de 15 seconden quiz. Een quiz die, de naam zegt het al, letterlijk 15 seconden duurt. En als je wint, is dat dus, ik heb dat even uitgerekend, een mogelijke winst van 200 euro per seconde. Ik weet niet exact of dat meer is dan Ronaldo of Messi, maar het is zoveel meer dan de gemiddelde mens. En het zou zo leuk zijn uiteindelijk om dat te kunnen winnen. Dus heel veel succes daarmee. Geniet vanmiddag eens nog van de hits van Schmitz. En nu ook nog van Dermot Kennedy met Power Over Me. En deze enthousiaste song van Candy Statham.

0: podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
1: Dit was fantastisch.
0: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
2: Dit is Joe. Goedemiddag, het is 1 uur. Joe Nieuws krijg je van Niels Rossa Peralta.
3: Goedemiddag. Er is een man met een Kalashnikov opgepakt in Brussel-Zuid. Premier De Wever is op bezoek in India. En het Argentijnse voetbal huldigt Lionel Messi. Dit nieuws hebben we net binnengekregen. In het station van Brussel-Zuid is een man met een Kalashnikov opgepakt. Dat meldt de Franstalige krant La Dernière Heure online. De man kwam uit Frankrijk. Toen de politie hem zag, grepen ze meteen in. Veel informatie is er nog niet. Ook niet over wat die man precies van plan was. Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit de resultaten op 4 op de 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort Katrien Smet.
4: We hebben natuurlijk een heel lange periode ook van droogte en hitte gekend. Dus dat grondwater staat zeer laag en dat moet aangevuld worden met heel veel regen. En het heeft wel wat geregend, maar ruim onvoldoende. En dat is heel belangrijk omdat zoveel sectoren dat water nodig hebben.
3: Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte en dat blijft voorlopig zo. De stroomnettarieven die we allemaal betalen kunnen meer dan verdubbelen door plannen van hoogspanningsnetbeheerder Elia. Daar waarschuwt de energiewaakhond Kreg voor in de tijd. Het nettarief, dat is de prijs die je betaalt om het elektriciteitsnet te gebruiken. Elia wil dat net de komende jaren versterken, maar dat gaat veel geld kosten en dat zouden we met z'n allen dus voelen. Premier Bart De Wever heeft in New Delhi meer dan 3 uur gepraat met zijn Indiase collega Modi over meer samenwerking de komende jaren, zeker nu de relatie met de VS moeilijker ligt. De Wever benadrukte dat België en India elkaar veel te bieden hebben en noemde het gesprek achteraf zeer openhartig. Je hoort collega Isolde van den Einde.
5: India is natuurlijk een enorm groot land, dus daar liggen gewoon heel veel opportuniteiten voor ons land concreet. Onder meer het verstevigen ook van alles rond de diamant. En dan heb je ook nog wel het opwekken van windenergie op zee. Daar zijn wij eigenlijk al jaren zeer bedreven in. India moet daar eigenlijk nog aan beginnen.
3: De Wever is de eerste Belgische premier in 20 jaar die in India ontvangen wordt. Hij en Modi ondertekenden ook al 4 principesakkoorden. De kans dat commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones en lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuwing van Oekraïns president Zelensky. Want die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland door de vele drone-aanvallen vanuit Oekraïne. En sport in het voetbal in Argentinië brengen ze op de volgende speeldag hulde aan sterspeler Lionel Messi. Die is 39 en kondigde maandag aan dat hij stopt bij de nationale ploeg. Daarom zullen alle matchen, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, na 10 minuten even stilgelegd worden voor een minuut applaus voor Messi. En voor elke wedstrijd wordt in alle stadions een filmpje van hem getoond. En dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maximaal rond de 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
2: Er staan 2 files op de snelwegen waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Op de buitenring in Brussel tussen Grimbergen en Jette 17 minuten. En op de binnenring hinder door een defect voertuig tussen Wezenbeek-Oppem en Leonard 11 minuten extra. Daar gaan we. Tijd om in te checken, dus welkom. Je bent in goed gezelschap van Eagles, Hotel California en Soul Sister, Dude.

Wat een energie toch dit. John Newman en Love Me Again. De hits van Smith. Let's go. En dan gaan we op deze donderdag.

0: for me. Yeah, Backstreet Boys. Welke wereldster is ook de beroemdste wedding crasher? Ik heb hem voor je klaargezet en je hoort hem zo meteen al.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, Staf, met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van de verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
7: Kies je voor.
8: Even een fun fact.
7: Of met de collega's voor.
9: De meest foute ethisch hit.
7: Gelijk heb je. Want voor elke mood
10: is iets anders goed.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be. Krevel.
11: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel. Leef beter.
12: IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

Die vriendelijke guy next door, Ed Sheeran. Je kan hem ook vragen voor al je feesten en partijen. Dus stel dat je binnenkort een verjaardagsfeest of een huwelijksfeest hebt. En als Ed in de buurt is, stuur dan zeker een mail, want hij doet dat dus regelmatig. Hè. Dan springt hij nog net niet uit de huwelijkstaart. Heeft hij het onlangs ook weer gedaan. Celestial. Dit zijn de Bangles met jou. Eternal.

die mooie love songs over de eeuwige waakvlam. En de Bangles scoorden daarmee een nummer 1 hit. In 1989 was het. Het is ondertussen 2:30. Valt voorlopig mee. Onderweg 1 file te melden op de buitenring in Brussel. Tussen Strombeek, Bever en Gitte staat die 6 minuten. De hits van Schmitz. En Céline Dion, ze is al gesignaleerd in Parijs. Daar geeft ze binnenkort 16 shows. Ook volgend jaar al 10 extra shows aangekondigd. Nu hier bij ons met I'm Alive. Good time.

back in full force, Celine Dion en I'm Alive. Binnen minder dan 10 minuten kan je die zware lunch een beetje verteren. Want dan is er de zin van Schmidt, het rustpunt in de middag. Eerst komt Bobby Brown nog wat droppen.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
1: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
0: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
1: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
0: Oh, maar kijk, ja. Kijk eens aan.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja!
5: Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja! Maar ja...
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
4: Ja!
5: Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
7: VTM.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Pas op voor die een borduur!
8: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
10: Nee, schat, het is meun.
8: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
11: Een zomer met drie kinderen, dat wordt een ramp.
8: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
12: En mijn broer zijn scheve tanden.
8: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
13: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
14: Carrefour. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
16: Ciao, kus.
15: En terug naar binnen te gaan.
16: Hallo, kus.
15: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
17: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
18: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Good times.
21: Great music.
22: Joe!
20: Dit is Joe.
23: I'll show you.

0: Cameron Wetkamp in The Kingdom of Fear. Hoor je het? Het is 2:15. Dat is altijd het moment dat de deur van onze zenvolière op een kier staat.
1: De zen van Schmidt.
0: Het moment om even lekker te chillen. Ik draai non-stop voor jou twee heerlijke platen. Roxette, It Must Have Been Love. Een van de toppers uit de 90's. Maar beginnen doen we met een country-icoon, een echte klassebak. Wat denk je van Lady van Kenny Rogers? Het is dé slow waarop zelfs stoere mannen plots iets in hun oog krijgen. Lady.

elke middag rond 14:15. Dan leggen we het ritme even neer. Dat is ook de bedoeling van de Zen van Schmidt. Ideaal om de lunch wat te verteren met Roxette. It Must Have Been Love. We begonnen met het bloedschone Lady. En shout-out naar heel wat luisteraars die reageerden. Dankjewel. Iedereen blij met die Kenny Rogers. En dan nu wat tempo met zometeen de Kids. Dit is Shakira.

0: schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
0: amai,
2: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is Goedemiddag, het is 2:00. De Joe News krijg je van Niels Rossa Peralta.
4: Goedemiddag. Een gewapende man in het station van Brussel-Zuid. Premier De Wever is op bezoek in India. En er komen extra agenten aan de Franse kust. In het station Brussel-Zuid is een man van in de 20 opgepakt met een geladen Kalashnikov. Die zat verstopt in een tas met kinderkleren. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Collega Rosalie Pieters.
5: De man kwam vanuit een Eurostar. Zelf zegt hij dat hij vanuit Frankrijk kwam. En in zijn bagage vonden ze dan een geladen wapen, een Kalashnikov. De douane heeft daarna de spoorwegpolitie erbij geroepen. Die konden de man arresteren. Het is niet duidelijk wat hij met die Kalashnikov van plan was.
4: Er loopt een onderzoek. En premier Bart De Wever heeft in New Delhi meer dan 3 uur gepraat met zijn Indiase collega Modi. Over meer samenwerking de komende jaren. Zeker nu onze relatie met de VS moeilijker ligt. De twee ondertekenden al 4 principesakkoorden. De Wever benadrukte dat België en India elkaar veel te bieden hebben en noemde het gesprek achteraf zeer openhartig. Het ging onder meer over defensie, waarbij Belgische bedrijven stukken leveren voor militair materiaal in India. Maar er is meer, zegt collega Karel Latree.
6: Neuhaus bijvoorbeeld kan daar nu al 2 chocoladewinkels openen in de luchthaven van Mumbai. Moet een eerste stap zijn. Premier De Wever wil nog meer van dat soort dingen. En de diamanten, ja, India-Antwerpen enorm verstrengeld. Maar India kijkt ook graag naar Rusland, naar Amerika. En De Wever moet de blik op Antwerpen houden.
4: De Wever is trouwens de eerste Belgische premier in 20 jaar die in India ontvangen wordt. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voeren de strijd tegen bootmigranten op. Ze zetten allebei extra agenten in aan de Franse kust, wat het totaal nu op meer dan 1000 brengt. Ze moeten vermijden dat smokkelaars al maar vaker grote boten inzetten, waarmee ze meer migranten in 1 keer naar de UK kunnen brengen. Het aantal oversteken deze zomer op het kanaal is wel gedaald tot het laagste niveau in 7 jaar. En het weer nog. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
3: Er staan 4 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de A12 in de richting van Brussel tussen Wilrijk en Aartselaar 7 minuten. Op de buitenring in Brussel tussen Strombeek-Bever en Jetten, defect voertuig 6 minuten. Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel ook 6 minuten. En op de ring rond Gent tot slot richting Oostakker tussen Skaldestraat en Gentse haven 5 minuten.
7: De hits van Spits.
3: Geen Kalashnikov, maar wel U2 en Pride in the Name of Love. Straks in de schatkamer het verhaal dat je moet gehoord hebben. En toplaten van Harry Styles en J-Lo.

terecht de nummer 1. Het was het 1988. Womack & Womack & Teardrops. En als je de 80s en de 90s wil ontdekken, dat kan. We hebben ook een van de digitale themazenders. Joe 80s en 90s. Die kan je beluisteren op DAB+. Maar blijf maar hier hoor. Het is hier iets meer mix. Met zometeen 5 en ook Barry White. En dit is The Voice. Bas Serra.

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en

0: 30 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
9: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Dit is Joe.
11: De hits van Schmidt.
12: I've heard people say that too much of anything.

Echt waar, ik denk dat hij subsonische trillingen veroorzaakt met die muziek die zo goed blijft. Barry White. En I can't get enough of your love, babe. Straks een U2-klassieker die begon als een aanval op Amerikaans president Ronald Reagan, maar eindigde als een ode aan Martin Luther King. En er zit zelfs een verrassende gaststem in de song. En dan heb ik het over Pride in the Name of Love. Want die zit in mijn schatkamer straks, 3:15.

niet kapot te krijgen, deze klassieke van Bryan Adams en Somebody. Het is wel grappig, je krijgt net een foto binnen in de app van Joe van vriend van de show, Jens, wafelbakker Jens, die zegt, hey Karel, vandaag zijn het wafels met rozijnen. Dan stuurt hij een foto, het is lekker hoor, het ziet er goed uit, Jens. En dan, als uitsmijter, nog 113 dagen tot kerstmis, als je maar weet. Ja, Jens houdt dat nu al bij. Er staat op dit moment één file op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En dat is op de Buitenring in Brussel een half uur extra. En dat komt door een ongeval tussen Wezenbeek-Oppem en Zaventem. Met onder andere Pommelien, maar ook Lolita.

0: klaar voor een swingende start.
1: Mannekes, het is september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
3: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
2: Oh. Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
4: Ja, naar Gamma.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
9: Zottekes, wakko.
8: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Good times.
13: Great music.
14: Dit is Joe.

0: Ik niet hoe ik zonder moet.
1: Pommelien en ongeboren, het is 3:15.
2: De schatkamer van Schmidt.
1: En die schatkamer is tot aan de nok gevuld met topplaten en verhalen uit de muziekgeschiedenis. Het is de 3 september. En vandaag in het jaar 1984 dropt U2 de single Pride in the Name of Love. Dat was de eerste single van hun LP, The Unforgettable Fire. LP geproduceerd door Brian Eno en Daniel Lanois. Met andere woorden, een groot geluid. Maar ook een single met een boodschap, vrienden. U2 wilde eigenlijk een song maken tegen de nucleaire wapenwedloop. En de bedoeling was eerst om Ronald Reagan in de tekst aan te spreken. Reagan, toen president in Amerika. Maar Bono dacht, nee, als ik iemand aandacht geef, dan liever iemand die het wel verdient. Dus Reagan verdwijnt uit beeld. En zo komt Martin Luther King centraal te staan. U2 beslist dat nadat ze een expo over Martin Luther King bezoeken in Chicago. In datzelfde museum liep er ook een Hiroshima-tentoonstelling die Unforgettable Fire heette die. Toeval? Misschien, maar het past wel perfect. Het wordt een nummer over trots en liefde. Dat staat als een huis. En nog een speciaal detail. Chrissy Hynde, zangeres van The Pretenders, zingt ook mee in de achtergrond. Toen nog getrouwd met Jim Kerr van Simple Minds. Op de plaat staat ze netjes vermeld als Mrs. Christine Kerr. Pride kreeg toen gemengde kritiek, maar het publiek besliste anders. Het werd een klassieker. Het is een ode aan de strijders voor vrede en gelijkheid.

throwback naar 1993 met Ace of Base en All That She Wants. Joe in de hits van Schmidt, straks gaan we swipen en liken tussen 3 en 4. En nu nog 2 toppers tot aan het nieuws. Joost tot dadelijk Bubbly van Kobe Kaye. Grote hit uit 2008. En er is Daddy Cool met Body M.

0: podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
1: Dit was fantastisch.
0: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
5: Happy bathroom to me.
6: Amai, valt er iets te vieren?
5: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
6: Allee, schaf op, ik kom mee vieren.
5: Oké. Okay.
4: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een Magnum Champagne cadeau. Stijlaarts.
7: Happy bathroom to you.
4: Renoveert uw badkamer.
6: In Lier, in Temse
5: en in Roeselaar.
8: Goedemiddag, het is 3 uur geworden. Nieuws krijg je van Niels Rossa Peralta.
9: Goedemiddag. Een man met een Kalashnikov in het station Brussel-Zuid. De Europese pakjestaks levert miljoenen op en de dodentol in Nepal en Tibet loopt verder op. In het station Brussel-Zuid is een man van in de 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Die zat verstopt in een tas met kinderkleren. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Collega Rosalie Pieters.
10: De man kwam vanuit een Eurostar. Zelf zegt hij dat hij vanuit Frankrijk kwam. En in zijn bagage vonden ze dan een geladen wapen, een Kalashnikov. De douane heeft daarna de spoorwegpolitie erbij geroepen. Die konden de man arresteren. Het is niet duidelijk wat hij met die Kalashnikov van plan was.
9: Ja, het onderzoek loopt. De Europese pakjestaks heeft ons land al 224 miljoen euro opgeleverd. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt dan 3 euro op bestellingen onder de 150 euro. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen daar. Dat melden de lokale autoriteiten. En de dodental loopt wellicht nog verder op, want er zijn nog altijd bijna 4800 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Eind vorige maand stortte een gletsjer in het Himalaya-gebergte en dat zorgde voor zware overstromingen in de regio. En het weer nog. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, maximaal rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig en vrij warm tot 26 graden.
8: Er staat 1 file op de snelwegen. Ben je meer dan 10 minuten verliest op de buitenring in Brussel? Een kwartier tussen Wezenbeek, Oppum en Zaventem.

topmuziek en veel muziek in de middag bij Joe, Mr. Mister. Zo dadelijk zit je mee aan de knoppen, want we gaan swipen of liken. 5 kandidaten, jij mag kiezen. Begin september hebben sommige mensen al last van een herfstgevoel. Maar hey, het weekend wordt zomers. Daarom nog eens Summer Sun, Texas.

0: die classics van Texas en Summer Sun tot bijna 3:15.
1: Swipe of like?
0: Ik zoek een kandidaat die kan swipen en liken doorheen 5 platen. Dan mag je er 1 kiezen en het wordt een toffe, want we gaan weer alle kanten uit. Je kan je kandidaat stellen en ik probeer daar een beetje in te variëren. En ik weet eigenlijk nog niet wat ik zelf ga eten vanavond. Dus ik dacht, ik vraag aan mijn vrienden van de show, de mensen die luisteren, als jij al weet wat je wel gaat eten, of anders doe je alsof je het al weet, je stuurt het gerecht door dat jij vanavond op het menu hebt staan. En daar kan ik dan persoonlijk ook wat inspiratie uit halen. Dus ik ben zo benieuwd. Wat schaft de pot vanavond bij je thuis? Ik pik er mijn favoriet uit en misschien ben jij dat wel.

0: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
2: Eurostar. Together we go further.
3: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders.

0: VTM en op VTM Go.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op Heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
10: Ciao, kus.
9: En terug naar binnen te gaan.
10: Hallo, kus.
9: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
11: Dit is Joe. Good times.
12: Great music.

0: De zangeres van Earth and Fire werd onlangs ook een hemelse held, Jenny Kaagman. Dit was een van hun grootste hits, Weekend.
1: Kom. Swipe of like?
0: Wat een idee zeg om jullie te vragen wat er vanavond op het menu staat. Echt waar, ik denk dat ik de komende 10 jaar gewoon eten heb en inspiratie. Er zitten zo'n lekkere dingen bij. Marijke die stuurt, we gaan fap eten. Dat is de Giro-afkorting van frikadellen met appelmoes en puree. Ook Tanja heeft een mooi menu. Panini met Italiaanse ham, Philadelphia kaas, tomaten en rucola. Croque-monsieur's worden er ook gegeten. Een snelle hap op een drukke avond, want het begin van het schooljaar. En we moeten naar een infoavond schrijven. Nick en Jessie. Spaghetti passeert ook, maar ook kabeljauw met prei. Verse frietjes, hamburgers. Of ik krijg hier al het water in de mond. Maar ik zag een gerecht staan. Dat is ook een aantal keren binnengekomen. En ik kreeg het water in de mond. En Evelien de Bruyne, die heeft dat ook opgestuurd. Ik heb er even gebeld. Dag Evelien, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Wat schaft de pot bij jou vanavond? Leg eens uit.
2: Witloof met
0: paaslof
2: in de
0: oven
2: met
0: puree. Oh, witloof met kaas en nest met zo'n krokant korstje en dan heerlijke puree.
2: Ja.
0: Dat lijkt me heerlijk. Als beloning mag je swipen en liken. We beginnen altijd met een duel. Kandidaat 1 of 2. En één van die twee mag je dan meenemen. Maar jij bent de baas in. Dus ik luister helemaal naar jou, Evelien.
3: Okay, right.
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Daar zit Toto met Stop Loving You. Of
1: kandidaat 2.
0: Focus from Maneuvers in the Dark en Electricity. Wie van die twee wil jij dicht bij jou? Toto. Wij zijn goede vrienden. Wij zijn goede vrienden. Oké, je kan Toto ook nog altijd omruilen voor
1: kandidaat 3.
0: Michael Bublé. Het is nog geen kerst. Maar Haven't Met You Yet kan wel gedraaid worden. Je kan hem hebben als je Toto opgeeft. Wat gaan we doen?
2: Nee, ik ga Toto houden.
0: Toto houden? Oké. Okay. Mijn voorlaatste poging.
1: Kandidaat 4.
0: Ben, ja, Michael Jackson. Ik voel de twijfel. Ja, dat geloof ik.
2: Een moeilijke.
0: Een moeilijke.
2: Ja, ik ga
0: voor
2: Michael Jackson.
0: Oh, mijn hart. Mijn hart. Ja. Oké, okay. Michael Jackson. Toto, even weg. Je hebt Michael Jackson en die kan je...

0: Ja, echt?
1: Ik hoor het. Ja, dat
0: laatste. Ja, dat laatste. Les Sunlight des Tropiques, ja. Gilbert Montagnier. Zeg, laatste vraag. Ja. Hoe lang moet de witloof met kaas en hesp in de oven volgens jou?
1: 20 minuutjes.
0: 180 graden. Oké, okay, wat dat krokant kost je. Ach jong, ik heb zo'n water in mijn mond. Dankjewel hoor, voor de inspiratie. En geniet van je plaat, hè. Dag Evelien.
1: Ja, dank u.
0: Bye.
1: Ja,

0: Alphonse Witloof met kaas en hesp in de oven. En ze kreeg Gilbert Montagné in The Swipe of Like. Er werd wel wat gewisseld, maar dat is het plezante eraan. De Sunlight, de Tropic. En hey, er is altijd een tweede kans. Ook vanmiddag. Dit zijn de vier afvallers. Eén van die vier draai ik met heel veel plezier op de radio. Alleen weet ik nog niet wie. Jij wel, want je kan meestemmen in onze app. Wat denk je?
1: Toto. Stem op Toto.
0: Sorry. Stop Loving You. Ook een Stroomroovers in the Dark. Electricity. Michael Bublé met Haven't Met You Yet. Of Michael Jackson met Ben. De winnaar hoor je zo meteen. Twee files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En op de A201, dat is in Brussel, tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie, 11 minuten extra. Sta je nog op een andere plaats aan te schuiven op een van de snelwegen, verlies je minder dan 10 minuten.

0: stukken loopt. Dat wens ik je toe. On top of the world, Imagine Dragons. Ik heb de uitslag binnen van de muziekpoll van de tweede kans. Achteraan Michael Bublé met 4%. Ook een stomme Noeves in the Dark, Electricity op 3, 14%. Michael Jackson met Ben kreeg 31%. Maar duidelijk winnaar met 51%. De vrienden van Toto, zo meteen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
1: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
2: Maar, zijn jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
1: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
2: Dit is Sarah.
3: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
4: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, ja!
6: Maar ja...
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja!
2: Maar ja...
4: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
5: Ja!
6: Maar ja...
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Krevel.
8: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel. Leef beter.
9: Humo!
10: Humo kijkt naar een nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
11: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
10: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
11: Humo!
12: Het zijn Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Vanavond zijn alle boutiques open tot 20 uur. E5, jouw verhaal in stijl.

ik ben blij. Maar de meerderheid hopelijk ook, want dit was de winnaar van de muziekpoll van de tweede kans. Toto kreeg 51% van de stemmen met die grote hit uit 1988. Stop Loving You. En van Toto is er binnenkort exciting news. Maar nu heb ik eigenlijk al te veel verteld. Maar echt, als je blijft luisteren, kom je het vroeg of laat absoluut te weten. Zo gaat dat. Blauw en The Scene en zometeen ook Rick Astley, Never Gonna Give.

0: Hey, je bent niet gerickrolled. Dat was meneer Astley in het echt met zijn grootste hit Never Gonna Give You Up. Het is 4:09. Tom, goedemiddag en welkom.
1: Dag Karel, amai, zeg, zo goed gezind weer.
0: Altijd, hè. Ja, die toplaten. Zeg, ik zag gisteravond in mijn Instagram-feed plots een filmpje van jou verschijnen. Ja. Hij was weer met geld aan het smijten. Dan denk ik van, is hij er nu al vanaf geraakt van al dat geld of nog niet? Anders kom ik straks ook even meedoen.
1: Ik kom hier in de studio zo met zo'n gigantische bak nepgeld binnen.
0: Ja, dat zag ik.
1: En dan mocht ik met 5 briefjes rondgooien, maar dat pakt niet bij mij. Dus die hele bak is eraan gegaan. Ja, kan je zien op onze Instagram, Job in België heten we daar. Zeker even op abonneren ook. Ja, en dat is allemaal omdat het is een beetje uit de hand gelopen. Hè. We dachten, we beginnen met een serieuze pot in de 15 seconden quiz. De kortste en snelste radioquiz van het hele land. Omdat het nieuwe seizoen is. We dachten €1.500 en we doen er tot er gewonnen wordt €500 bij. We hadden budget om dat 2-3 dagen vol te houden.
0: We zijn er al over.
1: We zijn er. Ja, dus ja, okay. €3.000 zit er straks in die pot. Die je in Aldi mag uitgeven. €3.000, dat is echt maanden shoppen, hè, in een Aldi. Maanden voor een gezin van 4. Hè.
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: Dat is ongelooflijk.
0: Ongelooflijk. Maar je moet natuurlijk wel binnen de 15 seconden die 5 vragen goed beantwoorden. Ja. Misschien zit het hem daarin.
1: En het is
0: de
1: echt,
0: stress van de
1: het
0: tijd.
1: Is echt,
0: ook,
1: zoals blokken, het klinkt allemaal heel makkelijk als je thuis aan het luisteren bent tot jezelf aan die telefoon hangt. Het is voor ons ook altijd een heel zenuwachtig momentje. Maar we hebben het gisteren niet kunnen vieren, misschien vandaag wel.
0: En anders morgen, hè?
1: Ja, ik heb ook een bevallige confetti-assistente uitgenodigd. Gisteren was dat Tine Oltmans die de confetti moest poppen.
0: En wie wordt dat vandaag?
1: Vandaag is het Karem Dame zelf, de OG van K3.
0: Een echte dame, ja, Karem Dame.
1: Onderweg naar deze studio. Ja. Pas op, ja, je mag je niet beledigen, want haar onkel is Walter Dame, de strafpleiter. Je wilt daar geen ambras mee met die familie.
0: Het is een proces. Maar je hebt nog wel wat budget liggen, heb ik.
1: Ja, ik koop die wel om.
0: Met die €3.000 gaan we daar niet mee komen, denk ik.
1: Ja. We gaan daar aan de tand voelen over Got Talent, wat ze daar allemaal heeft zien passeren. Dus als jij een verborgen talent hebt, dat je graag eens wilt tonen aan Karem Dame.
0: Oh.
1: Ik heb er eentje en ik ga mij straks niet inhouden.
0: Tom de Kok, zo meteen. Tussen 4 en 7, succes. Good times.

0: met een absoluut recordbedrag in de quizpot. Een K3-OG onderweg naar hier. En nu al 4 uur, Julie Isabeau.
1: Goedemiddag. Minister Mats heeft een plan klaar tegen cyberpesten. De pakjestaks heeft ons land al heel wat geld opgeleverd. En Arthur Vermeeren gaat weer bij Antwerp voetballen. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots en IP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Ze stapte uit het leven volgens haar familie door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding, dan kan je terecht op het gratis nummer 1813. De Europese pakjestaks heeft ons land al 224 miljoen euro opgeleverd. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. De taks werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt dan 3 euro op bestellingen onder de 150 euro. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen daar. Dat melden de lokale autoriteiten. Er zijn ook nog altijd bijna 4800 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Wielrennen dan. Tim Merlier heeft de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. De Ier Sam Bennett werd derde. En Arthur Vermeeren gaat weer voetballen bij Antwerp. Hij legde vanmiddag zijn medische testen af en is daarvoor geslaagd. Het Duitse Leipzig verhuurt Vermeeren aan Antwerp voor 1 seizoen. Vermeeren won 3 jaar geleden de titel en de beker met Antwerp en speelde dus ook Champions League. Het is vandaag ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond meestal bewolkt. Soms is er ook wat lichte regen, maxima tot 23 graden. Morgen hetzelfde weer, in het weekend dan meer zon. Het wordt ook wat warmer tot 26 graden.
0: Dankjewel Julie, het is bijna 3 minuten over 4. De spits is begonnen. Dit zijn de plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file, die valt heus nog mee, die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout een gezonde 18 minuten komen er daarbij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne file 12 minuten. En van Berchem tot de Kennedy-tunnel 11 minuten. Op de A201 is het opnieuw druk, net als gisteren, tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie, nu al 11 minuten aanschuiven. En op de buitenring rond Brussel, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, 11 minuutjes erbij ook. Op andere plekken zou het niet meer dan 10 minuten mogen duren. En het is ook voor jou leuker als je gewoon lief bent voor de andere weggebruikers. Dus wees lief voor elkaar.
2: Dit is Joe.
3: Met Tom de Kok.

0: Op de valreep nog uit de 70s, uit 1979, Wiz Stars met een brand new day. Ja, brand new day, maar wel een kortere dag, want het is hier buiten in Vilvoorde eigenlijk al behoorlijk donker. Is dat bij jou ook zo? Of is het gewoon omdat hier een beetje slecht weer is? Laat het mij weten.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: De tijd staat niet stil. Hallo van de radio. En weer een goed bewijs van fijn gedrag en zeden dat je voor Joe gekozen hebt vandaag. Ik ga ervoor zorgen dat je het niet gaat beklagen. Ik was hier zelf eigenlijk weer bijna te laat in de studio. Omdat ik, dat is ongelooflijk, vlak voor deze show begon, een melding van Smart School kreeg. Ik weet niet of je dat kent. Dat is mijn nieuwe verplichte vrije tijdsbesteding sinds mijn dochter in het eerste middelbaar zit. Dat is een app, een soort platform dat middelbare scholen gebruiken om met ouders en leerlingen te communiceren. Dus je krijgt dan berichten in, je kan daar de punten in zien, dat soort dingen. En ik hou van communicatie, maar op dag 3 van dit schooljaar heb ik precies ook een beetje heimwee naar de tijd dat je kinderen nog gewoon moest afzetten aan de schoolpoort en 's avonds terug gaan halen en voor de rest helemaal niks. Ik voel me eigenlijk een beetje alsof ik zelf huiswerk krijg elke dag. Gewoon een greep uit het aanbod van de voorbije 3 dagen. Vanavond is het infoavond. Over 3 weken is het Italiaans pasta buffet. Ik ga volgende week rijden met de bagage van de kennismakings-tweedaagse. Ik moet ook nog 16 bladzijden zorgbeleid en het hele schoolreglement lezen en goedkeuren. En ik ben ook uitgenodigd om in het oudercomité te gaan. Als ik dat wil. Dag 3, hè. En ik heb maar 1 kind. Wat moet dat zijn als je er 2 of 3 hebt? Of zoals mijn bomma zaliger, 9. Maar die hadden geen smart school. Moderne ouderschap, het is boeiend, maar vermoeiend. Ik ga dat op t-shirts laten drukken. Boeiend, maar vermoeiend. Straks de moderne moeder op bezoek. Die net 48 sportpaleizen heeft platgespeeld en deze levensleuze hanteert.
2: Als je niks laat doen, hè. En mensen zien u op tv. Zeggen ze, amai, die is ook oud geworden. En als je wel iets laat doen, hè, dan zeggen ze, dat is ook serieus ongewerkt. Het is nooit goed. Dus doe vooral wat je zelf wilt.
0: Ja, dat doen we samen met Karen Dames straks. En nog 2 uur voor jij een levensveranderende bedrijf.

0: €100.000 zit er in de pot van de 15-seconden-quiz. Gisteren lukte het Steven net niet. Hij kwam een 100ste van een seconde tekort. Maar vandaag is jouw dag. Vandaag heb jij vast meer geluk. Je kan je iets voor 6 kandidaat stellen. Tot die tijd, sit back, relax, enjoy. Blijf waar je bent.
1: Tom de Kok. Good times, great music.

0: Mooi einde. Voor iedereen die al een klein beetje buiten adem is van 3 dagen schooljaar. Vooral duidelijkheid, ik ben een heel grote supporter van alle onderwijzers en onderwijzeressen. Dus merci dat jullie er zijn en elke dag voor ons gekinderd te zorgen. Maar die Smart School, dat is voor mij dus een heel nieuwe ervaring. Ik heb dat nu pas, omdat mijn dochter naar het middelbaar is gegaan. Blijkbaar wordt dat niet alleen gebruikt in de middelbare school. Ik wist dat niet. Lisbeth laat weten, bij ons is er al Smart School in de kleuterschool. Maar waarom gebruik je dat in de kleuterschool? Die hebben toch nog geen punten? Enfin, zo'n papieren briefje is toch ook goed? En blijkbaar is het ook in de lagere school dat al bestaat. Dat zegt Gerrit. Leslie zegt, ik heb 5 kinderen. Ik word helemaal gek van die communicatie via Smart School. Voor 2 en 3 via Questy in de lagere school. En dan alle juffen en meesters ook nog eens via e-mail van de academie. Ja, dat, voor 5 kinderen is dat wel een heel pak. Mirjam, die zit aan de andere kant, die zegt, ja, als leerkracht vind ik Smart School ook boeiend, maar verboeiend. Ik ging dat op t-shirts laten drukken. Peggy wil ook zo'n t-shirt. Voor de rest wordt er overal flink wat bewolking gesignaleerd in het hele land. Alleen aan het zeetje zou het maar schijnt mooi zijn en geen wind en lekker warm. Dus allen daarheen. Of weet je wat, blijf gewoon hier. En help mij een beetje bij het maken van fijne radio. Want zo alleen is ook maar alleen, hè. Laat eens weten welke plaat jij wil horen. En waarom precies. Zelfs zonder reden ben je heel welkom. Jouw verzoekplaatje nu in de Joe-app. Zometeen kies ik er 1 chansaar uit.
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
8: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Tom de Kok.

en Phil Collins, allebei drummers. En dat hoor je aan deze plaat. Er zit zo'n stevige drumriff onder. Heerlijk. Easy Lover uit 1985 al. Ja, ondertussen hebben we een wachtlijst voor een t-shirt dat eigenlijk niet bestaat. Ik had gezegd, ik wil graag zo'n t-shirt laten maken met boeiend, maar vermoeiend. Blijkt dat veel mensen dat best wel een goed levensmotto vinden. Dus we denken er even over na. Mocht er iets van komen, mijn nieuwe modelijn, stel je voor. Dan hoor je ervan. Dan gaan we ze weggeven. Voor nu, we zochten een plaatje om te draaien. Flink wat mensen die aan het poetsen zijn. En oh ja, ook even rechtzetten. Aan zee blijkt het licht bewolkt te zijn. Is het wel warm, maar toch wind. Ik had het verkeerd begrepen. Excuses aan de vele mensen die dat hebben doorgestuurd in de Joe-app. En dan is er Bert die zegt, hey Tom, doe je zot. Ja, en dan moet ik eigenlijk al niet meer verder lezen. Dan doe ik gewoon wat er mij gevraagd wordt. Speel Insomnia. Altijd goed voor in een auto. Ja, we hebben er lang over gedebatteerd, maar we vinden dat for all time's sake. En vooral als eerbetoon aan Maxi Jazz helemaal moet kunnen. En daarna zelfs tijd voor nog een verzoekplaatje. Dus als je nog ideeën hebt, laat maar komen. We doen zot.

0: enige wereldhit van de Goo Goo Dolls, Iris, aangevraagd door Kirsten, want ik had gezegd dat we nog tijd hadden voor een verzoekplaatje. En Ellen heeft klachten. Die stuurt: wat een marteling, Tom. Insomnia spelen op Joe, terwijl de boekhouder hier is en ik de radio niet harder mocht zetten. Sorry Ellen, ik zal in het vervolg je bezigheden checken, het is beloofd. Straks eens kijken waar de files staan. En nog wat later kijken we waarom ze daar staan. Maar eerst moeten we naar Julie Isabeau. Wat gebeurt er, Julie?
1: Nooit eerder testen er zo weinig mensen positief op alcohol of drugs tijdens de Bob-campagne. Dat laat de federale politie weten. Voorbije maand werden meer dan 560.000 bestuurders gecontroleerd op alcohol en drugs. 1,36% daarvan testte positief op alcohol. 2 jaar geleden was dat nog ruim 2%. De politie trok ook meer dan 4.000 rijbewijzen in. De vakbonden bij autobedrijf Dieteren willen zoveel mogelijk jobs redden. Dat zeggen ze in een reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu bekijken welke alternatieven er zijn om die jobs te redden. In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. En middenvelder Arthur Vermeeren keert weer terug naar Antwerp. Voor 1 seizoen dan al toch. Het Duitse Leipzig verhuurt hem aan Antwerp. Vermeeren legde daar vanmiddag zijn medische testen af en is daarvoor geslaagd. Vermeeren won 3 jaar geleden de titel en de beker met Antwerp en speelde zo Champions League als tweede jongste kapitein ooit.
0: Ja, zo mensen verhuren, dat heeft een naam, hè, Julie. Ze zijn allemaal pimps in het voetbal, toch niet normaal. Dankjewel daarvoor. Straks een nieuwe update. Eens kijken waar de files staan. Flink wat files van 10 minuten of meer. De langste op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar is een defect voertuig gesignaleerd ter hoogte van Borgerhout. En alles samen zorgt dat daar vanaf Antwerpen-West voor 42 minuten file van Antwerpen-West op Borgerhout aanschuiven. Dus best lang. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne een normale 13 minuten. En tussen Berchem en Antwerpen-Centrum nog eens 10 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 17 minuten. Op de binnenring van Sint-Stevens-Woluwe tot Tervuren-Vierarme 13 minuten. En van Expo tot Machelen 11 minuten. En op die A201 tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie ondertussen al 16 minuten. Richting Antwerpen nog eentje op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 11 minuten erbij. Op andere plekken zou het niet meer dan 10 minuten mogen duren.

0: Jelly Roll Am Good. En dan denk je van, wat een naam voor een mens, Jelly Roll. Maar als je hem googelt en een afbeelding van hem opzoekt, dan denk je van, ah ja, dat past daar eigenlijk bij. Op een of andere manier. Net zoals Frank Dubocage duidelijk een Frank is. Voilà, kijk, dat is zo.
1: Frank, dat duidt op het feit dat ik niet bij de jongeren hoor, want dat wordt niet meer gebruikt, Frank.
0: Maar dat komt allemaal terug, hè. De Patricks en de Dirks, binnenkort. Ja? Onze kleinkinderen, Frank, die gaan zo heten.
1: Ja.
0: Maurice en Louis hebben het ook teruggehaald. Zeg, we hebben eens een rondje gedaan met luisteraars. Er worden flink wat wolken gemeld, eigenlijk vooral.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En het is ook zo dat heel plaatselijk weliswaar nog wat motregen kan vallen. Het zijn zeker geen grote hoeveelheden. Verwachting is wel dat de regen, de neerslag, dat die wat gaat opschuiven richting het zuidoosten, dus richting de Ardennen. En dat we eigenlijk stilaan ook wat opklaringen binnenkrijgen. Dat is nu al het geval in het westen van het land. Dus het wordt wel wat beter de komende uren. Redelijk wat wind, dat wel. Dat moeten we erbij nemen. En de temperaturen liggen ergens rond 2, 23 graden. Dus dat is eigenlijk nog wel savat, denk ik. Nu vanavond gaat het dan grotendeels opklaren. Dus krijgen we zelfs brede opklaringen. Later gaat de wolking opnieuw toenemen. Ja, en dan morgen zitten we toch weer verveeld met die vele wolken waaruit zelfs ook wat lichte regen kan vallen. Vooral na de middag gaat er nog een koufront over het aantrekken. Dus dat betekent dat het iets feller kan gaan regenen. Zelfs tijdelijk, heel plaatselijk zal het ook zijn. En aan het eind van de dag komen we daar weer achter en wordt het weer wat droger. Redelijk wat wind ook morgen. En vergelijkbare temperatuur als vandaag. Dus ongeveer een 23 graden wordt het vrijdag.
0: Ja, en dan dat weekend, dat beloofde iets beter te worden, ziet het er nog altijd goed uit, Frank?
1: Ja, het ziet er nog altijd goed uit, gelukkig maar. Dus zaterdag is het zo dat we een beetje een noordenwind krijgen. West-noordwestenwind zal het zijn. Waardoor er af en toe wat stapelwolken nog kunnen ontstaan. Iets meer in het oosten dan in het westen van het land. Maar tussendoor zijn er zeker zonnige perioden en de temperaturen. Na een frisse nacht wordt het zo'n 22 graden. En dan zondag wordt de warmste dag van het weekend. Hè. Dat wordt nog steeds bevestigd. Veel zon. Het is pas aan het eind van de dag dat de wolking wat gaat toenemen vanaf het zuidwesten. En het wordt dan zomers warm, 25, 26 graden is dan zelfs mogelijk.
0: Heerlijk. Hè? Morgen dan hoor ik je terug en dan kijken we hoe we de week volgende week mogen beginnen. Dankjewel, Frank. Ik heb je daarnet al verteld waar je in de file staat, maar waarom je in de file staat, dat is toch soms ook echt heel interessant. We gaan deze week op werfbezoek, op algemeen verzoek trouwens, want er zijn vaak mensen die zeggen, maar waarom hebben ze hier nu weer de weg afgesloten? En hier staat nu al zo lang een brug in de steigers. En wat gebeurt er met mijn op- en afrit? Als jij ook zo'n werf hebt, waar je elke dag voorbij rijdt, of elke dag staat aan te schuiven, en je denkt, ja, ik wil eigenlijk dus een update. Wat zijn ze hier van plan? Hoe lang gaat dat nog duren? Laat het ons nu weten in de Joe-app, dan gaan wij achter de werfleider aan. Dan mag hij of zij ons uitleggen wat daar te gebeuren staat en welke wonderen je daar binnenkort onderweg mag verwachten. Want het is vaak heel knap wat ze daar aan het doen zijn. Zometeen trekken we naar de grootste werf van Vlaanderen. Want gisteren hadden we de tweede grootste en dan dachten we, dan kunnen we de grootste niet links laten liggen. Dat komt eraan na Madonna en Marco Borsato.
2: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
3: VTM Krevel.
4: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
3: Krevel, leef beter. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
7: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be. Show.

0: ja, ja. Wat strijkers en zeggen dat we hem bijna gecanceld hadden. Gelukkig is dat weer teruggedraaid. Marco Borsato, ik leef niet meer voor jou.
1: Dit is Joe.
2: Met Tom de Kok.
0: Speciaal voor Sarah, die had gestuurd. Ja, graag een beetje ritmische platen. En de kok, ik zit op de home trainer. Groetjes van Sarah. Sportieve vrienden vanavond. Lees ik hier ook van Andrea. Die stuurt, oh, wel verleidelijk. Straks die 3000 euro om te shoppen bij Aldi. Maar helaas, om 6 uur sta ik mijn tempel weer te verzorgen. In de fitness. Ja, de quiz om 6:10, Andrea, voor 3000 euro, dan zou ik mijn fitness ook wel een kwartier later willen zetten. Maar ja, wie weet, zit in een groepsles of zo en is dat wat moeilijk met zo'n instructeur die in je oor aan het brullen is. In elk geval, over een uur, dan kan je je kandidaat stellen voor de 15 seconden quiz met een nu al legendarisch hoge pot. En als die niet gewonnen wordt, wordt die misschien zelfs nog hoger, van 3000 euro. Maar eerst, op werfbezoek. Want we staan met z'n allen regelmatig stil onderweg. Soms is dat omdat het druk is, omdat er een ongeluk gebeurd is. Soms ook omdat er goede mannen en vrouwen aan de weg aan het werken zijn om die weg voor ons beter te maken. Maar dan wil je toch graag, als je dan in die file staat, wel weten wat er aan de hand is. Je ziet dat niet altijd goed. Wat zijn ze hier eigenlijk aan het doen voor jou? Gisteren zijn we op werfbezoek geweest in Gent. Daar zijn ze bezig met de tweede grootste wegenwerf van ons land op de R4. En vandaag gaan we op algemeen verzoek, ja, dat is uiteraard het vaakste binnengekomen in de Joe-app, tientallen mensen willen graag weten, hoe zit het met die hele Oosterweelverbinding daar in Antwerpen? De grootste werf van Vlaanderen, de grootste werf van België en Loren van Lantis. Ik heb mij zelfs laten vertellen dat dat de grootste werf van Europa is. Klopt dat?
3: Ja, inderdaad. Hallo, goedenavond. Dat is zeker een van de grootste van Europa en zo niet de grootste.
0: Ja, oké. Okay. Mensen die het afgelopen jaar, of de afgelopen jaren, al de afgelopen 20 jaar eigenlijk, onder een steen hebben geleefd. Wat zijn de Oosterweelwerken precies? Hoe zou jij dat als onderdeel van de bouwheren, hoe zou jij dat samenvatten, Loren?
3: Wel, de samenvatting is eigenlijk simpel. We spreken altijd van de Antwerpse ring, maar eigenlijk is de Antwerpse ring niet rond. En dat is wat we oplossen met de Oosterweelverbinding. We maken die nu eindelijk wel rond. Dat wil zeggen dat er een extra Scheldekruising komt, dus een extra tunnel onder de Schelde. En jullie kennen allemaal de Kennedy-tunnel, maar die staat heel vaak vast. Ja, dus er komt een oplossing met een extra Scheldetunnel, die ligt er al. Maar van die Scheldetunnel tot op de Antwerpse ring geraken, die de meeste mensen kennen, ja, daar moeten nog heel wat delen voor aangelegd worden en daar zijn we nu volop mee bezig.
0: Ja, de eerste werken die zijn al in 2018 begonnen, maar de werf van de eeuw, ja, dat is de grootste werf van Europa, niet op een paar jaar klaar natuurlijk. In welke fase zitten we nu ongeveer?
3: Wel, we zitten nu in de fase dat linkeroever, daar zijn we gestart. Op linkeroever hebben we de aansluiting van de E17 aangesloten en compacter gemaakt. Dus dat is af, daar zijn we nu weg. En nu zijn we volop bezig en volop in de betonfase, zeg maar, op rechteroever. En daar zijn ook nog een heel aantal delen. Daar maken we onder andere een nieuw op- en afrittencomplex. En we maken een extra tunnel in het Albertkanaal. En dan uiteraard leggen we ook nog de Antwerpse ring verdiept aan en komen daar overkappingen boven. En daar zijn we nu volop mee bezig.
0: Ja, daar moet ook dat viaduct in Merksem voor afgebroken worden. Dus dat zijn de dingen waar jullie nu mee bezig zijn dan.
3: Daar zijn we nu mee bezig. En daar inderdaad, als je sprak over file, ja, daar zal dit jaar ook nog wel impact van zijn. Want zo'n viaduct, dat breek je natuurlijk niet zomaar af. En daar zijn we nu volop bezig met het bouwen van een tijdelijke snelweg. Daar ligt al een stukje van die tijdelijke snelweg. Maar daar gaan nog bijkomende delen open, zodanig dat we wel het verkeer kunnen opvangen op het moment dat we het viaduct afbreken.
0: Ja, wanneer wordt het lastigste voor ons als weggebruikers? We moeten allemaal wel eens over die ring rond Antwerpen, zeker daar ter hoogte van het Sportpaleis, de Afwasdoom. Wanneer wordt het daar het moeilijkste?
3: Wel, dat zal nog 2 periodes zijn in september en 1 in november. Weet wel, we plannen dat altijd zoveel mogelijk in het weekend en 's nachts, zodat het woon- en werkverkeer zo min mogelijk wordt geïmpacteerd. En dat is heel concreet in het weekend van 18 september, 25 september en dan 28 en 29 november. We kondigen dat altijd zeer goed aan en het zal ook aangeduid zijn op de snelweg. Maar ja, laat je niet verrassen, zou ik zeggen. En check toch altijd goed voor je op pad gaat.
0: Yes. Je zei net, linkeroever, daar is alles klaar. Ja, ik ben daar al doorgereden, denk ik. Dat ziet er daar allemaal fantastisch uit en spiksplinternieuw beton. Wanneer gaat alles klaar zijn? Wat is de ultieme deadline, Loren van Lantis?
3: 2033, dan zal de hele ring rond zijn.
0: Ja, dat is nog even. Wat zijn andere belangrijke data? Zijn er zo tussenfases, opleveringen dat je zegt van, bijvoorbeeld, wanneer gaan we door die tunnel kunnen rijden?
3: Dat hangt er vanaf met de fiets of met de wagen. Dus met de fiets zal je door die tunnel al kunnen rijden vanaf 2028. En vanaf 2030 kan je er met de wagen door en met de vrachtwagen. En daarna gaat heel gefaseerd de rest ook in gebruik. En dan 2033, ja, dan hopen we dat het verkeer voor heel Vlaanderen, want het is in Antwerpen, maar het heeft impact in heel Vlaanderen, terug heel wat vlotter zal zijn en de ring rond is.
0: Ja, wat ga ik dan doen, zeg, als ik na het nieuws geen files meer moet voorlezen van de ring rond Antwerpen? Dus niet te hard jullie best doen, hè, Lore van Lantis. Ik ben al eens met zo'n boot langs die Oosterweelwerken gaan varen. Dat kan je doen, maar je kan er, het schijnt, ook een interessante fietstocht langs maken, langs al die werven. Klopt dat?
3: Ja, dat is inderdaad nieuw. Dat je met de fiets kan komen. Er is heel veel vraag naar. We kunnen dat uitleggen, maar het is zo'n complexe werf. En vaak is het dat je, als je het ziet, dat je het beter begrijpt. En dat bieden we dus ook aan. Dus je kan langs uitkijktorens langs de werf fietsen. Waar je dan met een audioverhaal op weg wordt geholpen. QR-codes die je tonen hoe het er in de toekomst zal uitzien. Dus een hele belevenis voor wie er meer over wil weten. Zowel wat het nu is, waar we staan met de werf, en wat het wordt in de toekomst.
0: Ja, hoe kunnen we ons daarvoor aanmelden of zo, Lore? Waar vinden we dat?
3: Ja, dat staat op de website van de oosterweelverbinding.be en het traject dat je zelf kan doen heet Omloop Oosterweel. Alle info staat online.
0: Voilà, misschien leuk als je er regelmatig zelf in de file staat om er eens langs te fietsen, dan ga je tenminste vooruit. Lore, dankjewel aan jou en alle collega's van Lantis, want het is niet gemakkelijk daar, hè, heel die Oosterweelknoop. We zijn hem aan het ontwarren en nog met z'n allen dus tot 2033 doorbijten, maar dan, dan gaat dat zo gesmeerd gaan daar te Antwerpen. Groeten aan alle bouwvakkers en bouwvaksters. Voilà, iedereen die er langs rijdt, een klein beetje begrip nu van wat daar gebeurt, kan nooit kwaad. Hou het in de gaten. September en november wordt nog druk op de Antwerpse ring.
1: Good times. Great music. Don de Kok.

0: Teddy Swims and Tones and I. Uj, sej. Net iets opgemerkt hier.
1: Ai.
0: Onze fishnerd komt vertellen over visorgieën. En Karen Dame is op hetzelfde moment op bezoek. What could possibly go wrong? Julie Isabeau, 5 uur.
2: Goedemiddag. Er worden al maar meer mensen betrapt op dronken rijden. Al maar minder mensen liever betrapt op dronken rijden. De vakbonden bij Dieteren willen zoveel mogelijk jobs redden. En Tim Merlier wint de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië. Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de Bob-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders op alcohol en drugs. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief op alcohol. Dat is ruim onder het vorige record van vorig jaar, toen was dat nog 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op rij, zegt Anne Berger van de federale politie.
3: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker. Dat ze echt iemand aanduiden op voorhand. Dat er iemand is die helemaal niet drinkt. Maar er blijft toch nog altijd 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren. En waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
2: Er testen ook 1000 mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook ruim 4600 rijbewijzen ingetrokken. Minister van Digitalisering Vanessa Matt wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Matt wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots en IP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Ze stapte uit het leven volgens haar familie door cyberpest. Zit je zelf met vragen over zelfdoding, dan kan je terecht op het gratis nummer 1813. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten in een reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu alternatieven bekijken, zegt Jean-Paul Schellekaerts van de Socialistische Vakbond.
4: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà, en dat is het doel om met die voorstellen te komen en zien welk antwoord we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
2: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. Wielrennen dan. Tim Merlier heeft de tweede ronde in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was de snelste in de sprint, sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en de Ier Sam Bennett, die werd derde. En de middenvelder Arthur Vermeeren gaat weer bij Antwerp voetballen. Voor 1 seizoen dan al toch. Het Duitse Leipzig verhuurt hem aan Antwerp. Vermeeren legde vanmiddag daar zijn medische test af en is daarvoor geslaagd. Vermeeren won 3 jaar geleden de titel en de beker met Antwerp en speelde zo Champions League als tweede jongste kapitein ooit. Het is vandaag trouwens ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit de andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, maxima rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer, het weekend dan wordt vrij zonnig en ook warm tot 26 graden.
0: En nog wel cool, ik heb hier een berichtje gekregen van Giovanni in de Joe-app. Die is al door die nieuwe Schelde-tunnel van de Oosterweelverbinding gereden. Niet illegaal, hij moest daar iets gaan leveren met de vrachtwagen. Hij heeft er zelfs een foto van doorgestuurd. Dat ziet er een afgelikt, geweldig schoon ding uit. En de tunnel mag er ook zijn. Ik had het over zijn vrachtwagen. 3,5 minuten over 5. Het is niet kalm onderweg, hoor. 9 plekken waar je meer dan 10 minuten kwijt raakt. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem staat de langste file. 22 minuten ben je daar kwijt. Op de binnenring tussen Stroombeek-Bever en Machelen 10 minuten. Op de ring rond Antwerpen richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13 minuten. En richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 13 minuten. Maar vanaf 2033 is dat allemaal opgelost door Oosterweel, weten we nu. Op op de A201. Die file die er eigenlijk al heel de week staat tussen de NAVO-tunnel en Diem Industrie. 17 minuten. En richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord nog 14 minuten. En op de E17 vanaf Kruibeke tot Antwerpen West 11 minuten. Op de ring rond Gent nog eentje richting Zelzaten tussen Brugsevaart en Wittelgem. 11 minuutjes aanschuiven op andere plekken, niet langer dan 10 minuten. Dit is

0: om je tweede deel van je dag goed te beginnen. Love Today van Mika. En het belooft alleen maar beter te worden, want over 10 minuten krijgen we hier bezoek van de K3-OG die met de volgende levensleuze door het leven gaat.
1: Als je niks laat doen, hè, en mensen zien u op tv, zeggen ze, amai, het is ook oud geworden. En als je wel iets laat doen, hè, dan zeggen ze, dat is ook serieus ongewerkt. Het is nooit goed, dus doe vooral wat je zelf wil.
0: Ja, want zolang zij doet wat ze zelf wil, is het altijd goed voor mij eigenlijk, eerlijk gezegd. Karen Dame, onderweg naar deze studio, we gaan het onder andere over Got Talent hebben. Als jij een talent hebt dat je graag eens wil tonen, aan Karen Dame, en ik heb het niet over dat talent, jonge mannen. Maar doe gerust in de Joe-app, dan maken we daar straks werk van. Wie weet wordt hij vandaag wel wereldberoemd. Of rijk, want gisteren lukte het Steven net niet. Wie zingt Oja Lele?
2: K3.
0: Wie niet waagt niet?
2: Win.
0: Oh nee! Nee! Nee, nee, nee.
2: Nee.
3: Nee.
0: Steven, sorry, nee. We kunnen die niet doen. Het was dus nee. Ja, ik weet niet of dat duidelijk was. Maar de buzzer was wel heel duidelijk. Steven gaf net te laat zijn vijfde antwoord in die 15 seconden quiz. Hartverscheurend, maar we moeten streng zijn. Vandaag spelen we dus voor 3000 euro. Gisteren was het 2500. 3000 euro die jij mag uitgeven in Aldi. Daar kan je, als je een beetje zuinig bent, een half jaar boodschap van doen. Voor het hele gezin. Echt waar. Dus, blijf bij ons. Installeer de Joe-app, mocht je die nog niet hebben. En over zo'n minuutje of 40, dan zeg ik hoe je je kan aanmelden voor die quiz. Tot die tijd kan je niks anders doen dan blijven luisteren.
4: Tom de Kok.

0: DLC Waterfalls bij Joe. Het is 17 minuten over 5. En oh, binnenkort is het weer zover.
1: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven.
0: En in die laatste categorie, daar zit Karen Dame. Zeker, maar echt zeker niet. Ze is nog van haar Red Bull aan het drinken, dames en heren. Ze komt er dadelijk aan. Zijn we klaar?
2: Helemaal, jongen.
0: Karen Dame, welkom.
2: Hallo, dankjewel.
0: Hoe gaat het met je? Wat zie je er weer fantastisch uit?
2: Oh, dank. Ik heb mij in de auto maar wat geschminkt, want ik dacht... Je gaat me niet herkennen aan.
0: Maar jij zegt nooit schminken. Jij zegt altijd, ik ga er...
2: Een gezichtje op schilderen.
0: Ik kan er een gezichtje op schilderen. Zo goed.
2: Het was nodig.
0: Lieve Karen, ik ben zo blij dat je hier bent. Vanaf morgen te zien in de jury van Got Talent op VTM. 8:30 is dat morgen na familie. Voor mensen die dat nog nooit gezien hebben, hoe werkt dat eigenlijk, die Got Talent? Wat is de bedoeling?
2: De bedoeling is dat je op een podium komt laten zien wat je kunt. Een speciaal talent dat niemand anders heeft. En daardoor op die manier probeert de jury te overtuigen om door te gaan naar de volgende ronde. Wat het ook is. Mag dansen zijn, zingen, acrobatie, noem maar op. Alles.
0: Ja, en je hebt daar geweldig veel ervaring in, want jij bent ook daar een van de OG's. Jij deed dat al voor de eerste keer in 2016? 12, nee, denk ik zelfs. 12, 13,
2: is het echt?
0: 15.
2: Ah, jawel, juist.
0: Ja, we worden oud, hè, Karen.
2: Ja, dat is waar.
0: Toen nog met Ray en Rob.
2: Ja.
0: Zat jij erin? Ja, inderdaad. Heerlijk, hè? Dus het is... wat is 2015? Was de laatste keer 11 jaar geleden dat je in die jury zat.
2: Ja.
0: Kan dat?
2: Dat kan, ja.
0: Oké. Okay. Nu met... wie zit er nog in?
2: James Cook. En dan hebben we Soendos, Mark-Marie Abrechts en Dan Carity.
0: Ah ja, want het is... Mark-Marie, dat is een Hollander. En Soendos ook. Het is een co-productie met Nederland.
2: Ja.
0: Er passeren ook Nederlandse talenten.
2: Ja.
0: Hoe was dat? Wil dat zeggen dat het moeilijker was om te kiezen? Of ja, die Hollanders zijn ook wel steken zot allemaal. Dus was het spectaculairder daardoor? Of?
2: Wel, ik had gedacht... Nederland is groter, dus daar zal wel meer talent zijn of zo, maar daar is het nooit van het scherm geweest en bij ons wel.
0: Oh.
2: Waardoor dat het lijkt alsof dat alle Vlamingen, alle talent opgespaard geweest is of zo, want het was echt waar, ze zijn elkaar waard, de Belgen en de Nederlanders. Ja.
0: Mag je al zo dingen vertellen? Ja, er zijn al trailers met iets met tennisballen heb ik al gezien. En iets met, mag je al dingen vertellen die er hebben ingezeten, die we te zien gaan krijgen?
2: Dat weet ik niet.
0: Ah, doe er eentje, kom maar. Doe er eentje. Je bent Karen Dame. Wie
2: ik
0: gaat
2: zal ineens zeggen wie dat er wint ook.
0: Nee, maar wat heeft jou echt... je kan misschien zonder alle details prijs te geven. Wat heeft jou echt platgeslagen? Was dat iets muzikaals of een stunt? Of een...
2: De twee. Wat je nu opnoemt. Iets muzikaals. Iemand die zelf... zijn nummers schrijft en produced en heel straf. En dan ook iemand die eigenlijk een soort van gebrek

0: heeft en dat als talent heeft vervormd. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar het is onwaarschijnlijk spectaculair.
1: En dus niet die gasten die zichzelf in brand staken, want dat heb ik op televisie al gezien.
0: Ook dat komt erbij.
1: Dat gebeurt dus
0: allemaal
1: even.
0: Toch van alles en nog wat. Ja,
1: gaan we jou, want je staat er wel voor bekend dat de emotie het soms wat overneemt. Hebben ze veel moeten bijschminken tussen de opnames door en veel zakdoekjes brengen?
0: Mij niet meer dan een ander. Iedereen heeft... Ik heb ene keer gehuild, maar dat was echt puur van extase, omdat ik zo bang was dat de andere juryleden mij niet zouden volgen en die persoon niet zouden doorlaten. Dus ik heb echt op tafel geklopt en alles uit de kast gehaald om ze te overtuigen van, laat die mens door, want anders ben ik hier weg. Dus toen ben ik even beginnen wenen van... Ja,
1: ach, dat. Goed. Ja. Oké, ik ben heel benieuwd om dat te zien. En je zat er met een van je besties, James Cook, in natuurlijk. Was tof met die andere juryleden? Kende je Soendos bijvoorbeeld al hiervoor, of niet?
0: Nee, Soendos en Dan had ik eigenlijk nog nooit ontmoet. Mark Marie ken ik ook al wel een tijdje. Soendos, nee, ik kende haar niet. Maar het is een fantastische vrouw.
1: Ja.
0: Als ze mij vragen, hoe zou je haar beschrijven, dan zou ik zeggen... haar hart is even groot als haar mond.
1: Dat lijkt een beetje op hoe ik jou zou omschrijven tegen mensen eigenlijk.
0: Ah ja?
1: Ja, toch absoluut. Ja? Nee?
0: Ah...
1: Wacht,
0: ja, ik vind het wel een compliment.
1: Wacht, we laten het even percoleren.
0: Ja. Wauw. Vakjargon.
1: Dat van de percolator van de koffie.
0: Van de koffie,
1: koffiemachine. Ja.
0: Dat heet toch percul... Whatever.
1: Percolator.
0: Ik heb geen maas gestudeerd.
1: Ik zeg percolator. Voilà, ik beslis het. Maar ik zoek het op. Karen, dame, deze vraag heb je ongetwijfeld al 1000 keer gekregen. Maar heb jij zelf buiten een groot hart, een grote mond en een groot zangtalent... en gezichtjes schilderen op jezelf. Heb jij nog een verborgen talent dat wij niet kennen?
0: Ik denk dat iedereen alles van mij weet, maar ik kan keigoed DT-fouten spotten.
1: Dat is echt waar.
0: Ik hoor die zelfs.
1: Het is altijd echt klamme handjes en stress als je naar Karen Daan moet whatsappen, want ze haalt ze eruit.
0: Ja.
1: Heb jij een verborgen talent dat je graag eens aan Karen Daan wil uitleggen of tonen of zo? Ze zit hier nu, het is de jury van Got Talent. Wie weet, kan je nog winnen? Ik weet dat ik er een heb en ik ga het zo meteen voordoen.
2: Hola. Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Want appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons straatfeest was stevig.
4: Zeg dat wel. Zeg, wat was uw naam nu weer juist?
5: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
4: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
5: Dit is Sarah.
2: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
6: Bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
7: Ciao, kus.
6: En terug naar binnen te gaan.
7: Hallo, kus.
6: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: Fleetwood Mac, 27 minuten over 5. Go your own way. Ja, dat doet ze wel hoor. Na, was het 48 sportpaleizen en Ahoy's en zo?
1: Ja.
0: Ja, even aan het bekomen en dan hup, direct op televisie Got Talent. En jij zit in de jury, Karen Dame, yep, samen met heel wat andere fijne mensen. En jij beoordeelt daar de multitalenten van Vlamingen en Nederlanders.
2: Klopt helemaal.
0: Ja, ondertussen is de pretzels aan het eten, dames en heren. Dus als je iets raar hoort, dat is Karen die haar vingers aflikt.
2: Ja. Ja. Zuid-Afrikaanse.
0: We gaan zelfs een natdoekje halen. Ah, Zuid-Afrikaanse?
2: Ja, dat kun je hier niet krijgen.
0: Zelf meegebracht?
2: Ja, hoor.
0: Wanneer ben jij geweest?
2: Ah, nee. Zonder mij? Ik heb Kathleen ze laten
0: meten. Ik was er niet bij?
2: Nee.
0: Ah, nee. Ja, enfin, privézaken bespreken we zo meteen. De vraag was, heb jij een verborgen talent dat je graag eens aan Karen wil voorleggen? Er zijn echt maar heel weinig dingen binnengekomen die we kunnen uitzenden. Er waren veel inzendingen, maar niet allemaal voor publicatie.
2: Mag ik die subiet aan zien?
0: Bert schrijft, ik kan keigoed dt-fouten maken en in dat bericht staan 4 dt-fouten.
2: Oh, mag ik ze spotten?
0: Dat is goed, je hoeft niet veel moeite te doen. En dan, Christophe heeft gestuurd, ik kon vroeger keigoed die kerel nadoen van dat reclameke van de Renault Clio van Gedapa. Ah, Gedapa. Ken je dat nog van vroeger?
2: Nee.
0: Allee. Ben ik de enige hier? Niemand hier? Ja, alle medewerkers zijn te jong.
2: Nee, ik ben niet te jong, hè.
0: Ah, maar wacht, hij heeft het doorgestuurd. Wacht, het klinkt zo.
3: Gedapa.
0: Ja, nog eentje?
3: Gedapa.
0: Het is niet meteen golden buzzer materiaal, hè.
2: Ja, wel buzzer, maar niet de golden. Oh, sorry. Nee, dat is een mopje.
0: Claude kan heel goed zeveren in de Joe-app. Dat is echt waar. En daar verdient hij ook een golden buzzer voor. dan zijn er... Ja, Kelly zegt... verborgen talenten. Ik heb er genoeg, maar ik wil ze graag verborgen houden. Mag ik het eens in een privébericht naar Karen sturen? Wat er ook binnenkomt, Karen, wij hebben daar niks mee te maken.
2: Oké.
0: Mag ik mijn eigen verborgen talent even doen?
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Wacht, ik moet even iets uittrekken dan. Sponsje.
2: Kleren?
0: Dan op dit zetten en dan zo even... Wacht, secondje. Oké. Zeg eens een kinderliedje.
2: Klein kleutertje.
0: Oké.

0: Nou, die laatste noot was wat faal.
1: Ja, jongens, echt waar. Allee, kan je het beter? Nee, zou dat echt, zou dat in Got Talent iets opleveren?
0: Ja, dat zou wel leuk zijn, maar wat ga je dan volgende keer doen? Hoe kun je dat dan nog overtreffen? Die?
1: Dat is waar. Ja, dus het was alleen met mijn handen en met mijn mond als klankkast. Ja. Die vele wonderen die ik met mijn lichaam
0: kan. Wauw,
1: straks hebben we het over hoe het met jou gaat, genoeg over de televisie. Eerst even naar Julie Zabo. Julie, wat gebeurt er? Het is exact 5:30.
2: Nooit eerder testen er zo weinig mensen positief op alcohol of drugs tijdens de Bob-campagne. Dat laat de federale politie weten. De voorbije maanden werden meer dan 560.000 bestuurders gecontroleerd op alcohol en drugs. 1,36% daarvan testte positief op alcohol. 2 jaar geleden was dat nog ruim 2%. De politie trok in totaal ook meer dan 4.000 rijbewijzen in. De politie controleert steeds meer op alcohol en drugs en het aantal betrapte dronken bestuurders daalt al 5 jaar op rij. De vakbonden bij autobedrijf Dieteren willen zoveel mogelijk jobs redden. Dat zeggen ze in een reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu bekijken welke alternatieven er zijn. In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moeten ze zich aanpassen. En het was de warmste zomer ooit in Frankrijk sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Franse Weerdienst. Het land kreeg de voorbije 3 maanden te maken met maar liefst 53 hittegolfdagen. En daarmee werd het vorige record van in 1983 verbroken. Ook in ons land kenden we de warmste zomer ooit met 3 hittegolven. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden.
1: Flink druk onderweg. Op de Antwerpse ring richting Nederland staat een file van 32 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 15 minuten trager. Richting Gent op diezelfde Antwerpse ring tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 13 minuten erbij. Ja, zo zeggen wij dat hier, Karen. Op de A201 tussen de Tunnel en Diegem Industrie staat net als de rest van de week 18 minuten file. Ik hoop dat dat niet al heel de week dezelfde mensen zijn. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek Open en Diegem 17 minuten file en tussen Grimbergen en Jetten 10 minuten. Op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek, Bever en Machelen 11 minuten aanschuiven. Richting Antwerpen op de A12 van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord 14 minuten. En tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid 11 minuten. Op de E17 van Kruibeke tot Antwerpen-West 12 minuten. En op de ring rond Gent nog eentje richting Zelzaten tussen Bruksevaart en Evergem ook 10 minuten aanschuiven. Op andere plekken zou het nooit meer dan 10 minuten mogen duren. Wees lief voor elkaar en doe een keer van ritsen.

0: of Pointer Sisters. 23 minuten voor 6 bij Joe en Karen Dame op bezoek. Die is direct aan tafel te eten en aan het drinken. Dus
1: mogen we mij hier heel thuis.
0: Mogen we het een dessert brengen?
1: Nee, wacht nog even. Ik kan de rest wel laten zakken. Laten percolaten.
0: Ik heb hier nog druifjes voor u. Lieve Karen, zometeen wil ik graag weten hoe het met jou persoonlijk gaat. Of wat je op de radio wil vertellen, de rest doen we daarna wel. We hebben hier natuurlijk ook tradities in dit programma. En een van die tradities is dat we vogelen of vissen.
1: Sorry, dat is echt...
0: Wat was dat?
1: Maar dat is een pretzel die verkeerd stikt. En ik dacht, dit is het moment om te hoesten.
0: Met een pretzel steken. Dus ik ging vragen, heb je zin om met ons te vogelen of te vissen? En wat zou jij kiezen als je mocht kiezen?
1: Ja, maar dat vind ik heel moeilijk.
0: Wil je vogelen of wil je vissen?
1: Ja, vogelen natuurlijk.
0: Nee, we gaan vissen. Sorry.
2: Vogelen of vissen?
0: Met ons. Karen steekt weer onder tafel. Gaat het? Moeten we even... Kan jij Heimlich, Thomas?
1: Mij.
0: Is het in orde? Moet er
1: nee,
0: aan
1: het is nog lang niet weg. Maar goed, ik doe mijn best om mij in te houden.
0: Ik kap er een beetje Red Bull achter.
1: Amai, ik ben er aan ons weer.
0: Thomas, onze fishnerd. Recht uit de Zoo van Antwerpen. Kom je wel eens in de Zoo van Antwerpen, Karen?
1: Oeh, dat is lang geleden.
0: Daar heb je zo'n gigantisch aquarium. En daar kan je soms een duiker in zien die voor het koraalrif en voor de vissen aan het zorgen is. En dat is deze man die hier staat.
1: Ah.
0: Dat is hij.
1: Ik dacht dat ik je van ergens kende.
0: Ja, nu heeft hij kleren aan. Dat is een heel ander.
1: Heel raar, ja.
3: Dat is ook heel raar dat je dat zegt. Ja.
0: Ben je wezen duiken deze zomer?
3: Meermaals.
0: Vissen gezien.
3: Ik heb het Belgisch kampioenschap meegedaan, waar ik 2 weken onder water heb geleefd van ongeveer 6 tot 8 uur per dag onder water. Dus ik heb bijna kiepen gekregen.
0: Dat meen jij niet. En je dan helemaal verschrompeld als je terug boven komt.
3: Ja, heerlijk hè.
0: Jij komt ons vandaag weer wat wijzer maken over het wonderen onderwaterrijk waar jij elke dag deel van uitmaakt. En vandaag, hou je vast Karen...
3: Ja, ons vertellen? Ik ga nu al sorry zeggen tegen de mama's en papa's, maar vissen organiseren de beste orgieën.
1: Hoppa!
0: Nu jij, dame. Ja, verklaar jezelf nader, Thomas. Vissen organiseren liever de beste orgieën.
3: Ja, dus die komen echt met duizenden, zelfs miljoenen dieren samen. Die zwemmen richting één bepaalde richting. En als een tijd rijp is, dan gebeuren er echt gigantische spawnings. Dus echt hele grote, toffe dingen.
0: Wacht.
1: Gaat dat ook over sterrenbeelden, mensen die vis zijn? Want in dat geval... Weet ik waar ik om te zoeken.
0: Voel je aangesproken? Nee.
1: Nee hoor.
0: Ja, of je zoekt een vis die graag een... Maar wacht, we zaten bij spawning. Ik was even afgeleid. Spawn jij ook wel eens... spouwen heb je net bijna gedaan, maar spawnen? Wat is dat precies, Thomas?
3: Dat is eigenlijk heel simpel. Het moment waarop vissen de eitjes en de sperma eigenlijk afgeven. En bij heel veel vissen gebeurt dat individueel. Maar het kan ook in groep. En dat maakt het echt wel heel spectaculair. Bijvoorbeeld bij volle maan is eigenlijk een hotspot in de zee. Dus vissen zijn heel romantisch. Bij volle maan gaat het er iets heter aan toe.
1: Schattig.
0: Ja, en dan spawnen die, dus dan vloeit het er eigenlijk maar uit, zeg maar.
3: Ja, dan laten ze gewoon alles los.
0: Ja, moet je oppassen dat hij niet in de buurt zwemt. Voor je het weet ben je zwanger van een vis.
3: Ja, je weet waar de zee zout is, hè. Dus dan,
0: maar hoe werkt dat dan precies?
3: Wel, een bekend voorbeeld zijn de groepers, de tandbaarzen. Dat zijn gigantische vissen van 1 tot 1,5 meter lang. En die komen echt met duizenden samen. En die mannetjes, dat is een beetje zoals bij ons. Die gaan een territorium verdedigen, die gaan wat balsen. Die gaan een beetje fel doen.
0: Balsen.
3: Die vrouwen, balsen klinkt mooi, hè? Klinkt romantisch, maar eigenlijk is het gewoon een beetje rond dat vrouwke liggen schuren en liggen duwen. En als
0: een avond uit in de Bonaparte in Antwerpen.
1: Een beetje zoiets, ja.
3: Ja, maar het klopt, hè, want als vrouwke toegang geeft, dan schiet eigenlijk dat manneke zijn zaad gewoon in de lucht en het vrouwtje gaat er ook in zwemmen.
0: Wow. Die vissen.
1: Dus die hebben niet echt seksueel contact, vissen?
3: Nee, sommige wel, dus haaien penetreren wel. Maar de meeste vissen die zijn eigenlijk gewoon vrij spawners, om het zo te zeggen. De hippies van de zee. Die zijn met duizenden samen en die hebben er wel een hele gezellige avond.
1: Ja.
3: En dat is wel toffer, die dieren. Want bijvoorbeeld bij haaien die wel penetreren, gaat het er heel ruw aan toe. Dus de mannen die bijten zich vast in de vrouwen, die bijten zich echt in die vinnen vast.
0: Allee.
3: Er zijn zelfs haaien...
1: Ook ochermen.
3: Ja, er zijn zelfs haaien met een klasper waar weerhaken op staan. Dus als die terugtrekken, dat bij de dame alles een beetje scheurt. Oh.
0: Heb je nu net klasper gezegd?
3: Ja, klasper.
0: Ja, ik wil het niet weten. maar wacht, Thomas. Dus je had het over die tandbaarzen die dat doen. Zijn dat de enige soorten of zijn er nog die zo'n zo'n grote school.
3: Er zijn er heel veel. Dus eigenlijk bijna alles wat op het rif leeft, komt in groep samen. Letterlijk en figuurlijk. En bijvoorbeeld de vlagbaarsjes, dat zijn echt zo, echte pitoekes, want die zijn normaal monogaam. Allee, je hebt één manneke met een harem. En die vrouwtjes zijn allemaal monogaam aan het mannetje. Maar als de zon ondergaat, durven die wel eens naar het andere mannetje te schieten. En dan terug naar de eigen harem te gaan van, Ela, ik heb niks gedaan.
0: Oh, sloeries. Maar heel indrukwekkend. Dus, dat is, ja, dus het principe is, je komt samen, je doet je ding en je zwemt verder. En dan hoop je dat met wat je hebt achtergelaten, dat daar dan kleine visjes van komen.
3: Ja, dat is eigenlijk...
1: Maar vind dan de papa maar eens terug.
0: Dat is ook, qua alimentatie moet dat niet makkelijk zijn.
3: Nee, ik vrees ervoor. Nee, dus eigenlijk, het heeft wel heel veel voordelen ook. Dus dan, die massale spawning zorgt ervoor dat er miljoenen eigenlijk zaadcellen en eicellen in het water zijn. En dat is ook wel het moment dat er heel veel predatoren komen. Dus bijvoorbeeld als sardines samenkomen, dan zit alles wat vis eet op dat moment daar. Walvissen, haaien, orka's, zeeleeuwen, die komen echt die paring verstoren. Dus als je dan heel veel massaal eieren in het water steekt, ja, dan worden ze nooit die allemaal opgegeten.
0: Oké, okay. En hoe zorgen ze er dan voor dat, dat niet heel uw nageslacht gewoon in één keer verdwijnt? Ja, door echt massaal...
3: Ja, bijvoorbeeld de Mola Mola, die kan echt een paar miljoen eieren per keer afzetten.
0: Een miljoen eikens, dame.
1: Wauw.
0: Daarvan. Ja, je hebt veel bijgeleerd. Is er iets dat je hiervan meeneemt in je verdere leven, Karen?
1: Dat je maar vreemd gaan en als je zo lang dat gewoon maar uit.
0: Ik heb dat daar niet echt in gehoord, maar als jij dat
1: ik
0: hoort...
1: vind, dat maak ik ervan voort.
0: Thomas, tot binnenkort in de Zoo van Antwerpen of gewoon hier voor onze microfoon voor meer weetjes over vissen. Het is nog exact 17 minuten voor je kan inschrijven voor de 15 seconden quiz. En dan kan je 3000 euro winnen om op te doen in de Aldi. We hebben dat uitgerekend, daar kan je 4 volledige Aldi's mee overnemen met 3000 euro.
1: Ik wou het niet zeggen, maar ja.
0: Je kan je dus straks aanmelden, nu kan je nog helemaal niks doen. Blijf waar je bent.
2: Ai ai, vanavond bij VTM is het eerste gebroken hart een feit in Kot Madame Sarafian. En VTM 2 waarschuwt Keanu Reeves. Laat die twee niet binnen na de knock-knock. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
5: Dit was fantastisch.
4: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Begon met een swipe. Dan werden we Insta official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Go Yellow!
10: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
11: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
12: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
13: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
10: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
15: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
16: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
17: Schaald, wat denk jij van een jacuzzi?
18: Goh, ik ben meer voor bubbels.
17: Is dat hetzelfde?
18: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
17: Oei da.
18: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
17: Oh, la.
16: Happy bathroom to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
17: In Lier, in Temse
18: en in Roeselaar.
19: Hema!
20: Hema!
5: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
9: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
5: De absolute must-sees en de must-zeker Nazis van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
9: Humo!
19: Knaldi!
20: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pris Sungold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
21: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
22: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
23: Code Yellow!
24: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
9: Wat? 3?
24: Yep. Info op telenet.be.
25: Dit is Nieuw bij Joe.

0: Nieuw bij Joe Boston, Stella Lefty, helemaal uit de country-hype die ons allemaal overspoelt. Karen Damen heeft hier ook mee gelinedanced met haar cowboybot gedaan.
1: Ja.
0: Is dat, ben je mee met de country?
1: Ik heb dat altijd heel goed.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja, dat is echt wel mijn ding.
0: Ah ja, jij was al mee voor het een hype was.
1: Ja.
0: Zo ken ik je weer.
1: Ja.
0: Karen Damen vanaf morgenavond, elke vrijdag, te zien bij VTM en op VTM Go. In Got Talent, in de jury. Ik dacht dat jij gewoon nu, een paar jaar gewoon, echt even niks ging doen.
1: Ja, maar dat ga ik ook doen.
0: Heel wat je OG in het Sportpaleis.
1: Ja, want die opnames van Got Talent waren tijdens.
0: Dat is
1: die,
0: niet waar.
1: Ja, ja, ja. Ah. Ja, allee, of zo tussen de twee reeksen zo.
0: Hoe heb je dat gedaan? Ja, dat is super heftig.
1: Ja. Ja, maar ça va, maar dat is wel grappig, want mensen denken nu, je zit daar te ontwerken, het is druk, hè, omdat ze mij constant op tv zien, denk ik, nee, ik ben niks aan het doen.
0: Nee, ah,
1: dat is allemaal al opgenomen, natuurlijk.
0: Heer, ik wens je dat zo hard toe, je hebt dat keihard verdiend. Ja, waar voel je je dagen dan mee tegenwoordig?
1: Wil je dat alfabetisch of chronologisch?
0: zijn het namen? Of wie voel je je dagen tegenwoordig? Nee, wat, ja, wat doe je dan zoal tegenwoordig?
1: De verhuisvoorbereiding.
0: Oh, maar wacht, ja, dat verhuizen, daar hoef je niks over te vertellen. Daar weten wij namelijk echt al alles over. Ja, je vertelt ons dat namelijk echt, ja, elke dag.
1: Hey, Karen hier. Ik heb net de sleutel van mijn nieuw huis. Oh, het is hier zo schoon, maar wel een beetje leeg. Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Maurice voor een nieuwe lamp. Zeg, Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen, een heerlijk nieuw bed.
0: Ja, ja, dat is dus allemaal in orde al.
1: Grappig.
0: Ja, dat moet prachtig zijn, dat nieuwe huis. Nee, hoe ver staat de verhuis? Want daar hebben we het nu eigenlijk privé ook nog niet over kunnen hebben.
1: Maar nee,
0: wat kan je erover, wat wil je erover kwijt?
1: Dat het allemaal goed komt.
0: Ja.
1: Maar dat er nog wel een beetje werk is. Maar maakt niet uit, ik heb tijd, hè, nu. Dus voilà, kijk.
0: Ja, voilà. En verder, ja, de verhuisvoorbereiding is al veel werk. Maar,
1: en verder, hè, amai, heb ik beseft dat het huishouden op je eentje doen en zorgen dat uw zoon van 16 elke dag gewassen en gestreken uniformkleren heeft en vers eten op tafel heeft en drie keer in de week kan gaan voetballen, dat best wel een fulltime job is.
0: Yes, ja, volgens de boekjes ben jij volop op zoek naar een nieuwe man.
1: Oh ja?
0: De Dag Allemaal supporterde heel hard voor jou deze week. Ik weet niet of je de cover gezien hebt.
1: Ja! Ja. Iets dat ik totaal niet heb gezegd. Ik vond dat zo grappig. Ik denk, wat gaan we nakrijgen?
0: Ja,
1: dat
0: kunnen ze wel.
1: Goed.
0: Ja, ja. Maar is er daar nog nieuws dat je met ons kan delen? Of,
1: Zelfs al had ik nieuws, dan zou ik het nog niet delen. Maar Nia, alstublieft, blijf dan maar weg. Ik ben heel goed.
0: Zeg, en dan en zo je volgende plaat, wanneer komt die eraan?
1: Ah! Ah, wel, ik heb er van de week over ontdekt. Je wist, eigenlijk zou ik dat toch graag doen nog eens.
0: Ja, maar je ziet nu tegenover mij, dames en heren, een vrouw die werkelijk echt maar letterlijk alles kan doen in het leven wat ze maar wil. Mm. Dan moet je dat toch gewoon doen. Wat is dat nu?
1: Ja, dat is wel echt heel, heel leuk. Als mijn manager een paar maanden geleden naar mij vroeg, wat wilde jij nog doen? Dan dacht ik, wat een ongelooflijke luxe vraag is dat eigenlijk.
0: Ja, er komt nog iets, hè. Er gaat nog van alles komen, hè.
1: Ah ja?
0: We zijn nog niet klaar, hè. Nee, ja, ik bedoel, het is een vraag.
1: Ah, ik dacht dat dat een mededeling was waar ik nog niks van wist. Ja, je bent nog niet van mij vanaf. Ah,
0: wist het. Aangezien jij toch niks te doen hebt, we hadden eigenlijk gezegd dat je om 6 uur naar huis mocht, maar mag 6:10 ook nog?
1: Hong je dan op tijd in de Chinees geraken? Ja, het is goed.
0: Ik zoek nog een confetti-meisje.
1: En wat moet ik doen?
0: Goed, confetti. Dat is alles. Wacht, hier is dit wordt je attribuut dan, zo meteen.
1: Ah ja, maak
0: dus
1: ik
0: als
1: dan
0: er gewonnen wordt, draaien. Dan is het, floept daar van alles uit. Alleen als er gewonnen wordt, want die Tine Oltmans gisteren heeft dat gedaan toen er niet gewonnen werd.
1: Maar oei.
0: Je mag echt goed opletten. We spelen voor €3.000 in de 15 seconden quiz. 5 vragen. 15 seconden, we zijn onverbiddelijk. Het laatste antwoord moet voor de buzzer binnen zijn. Als je wil meespelen, mag je nu in eender welke schrijfwijze, we gaan Karen niet laten meelezen op dt-fouten, in eender welke schrijfwijze 15 seconden als bericht doorsturen in de Joe-app. De computer haalt er zometeen 1 lucky bastard uit die misschien wel maanden en maanden en maanden op onze kosten mag gaan shoppen in de Aldi. Ben ik daar zelf al een beetje zenuwachtig voor? Je mocht gerust zijn.

0: mijn schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
0: amai,
2: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Met de snelste radioquiz ter wereld. 15 seconden in de Joe-app als je wil meedoen. Het confettimeisje heet Karen Dame. Je wil winnen. Eerst naar Julie Isabeau, 6 uur.
5: Goedenavond. Al maar minder mensen worden betrapt op dronken rijden. De dodentol na de overstromingen in Tibet en Nepal loopt op. En in het voetbal is er voor een recordbedrag aan spelers verkocht. Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de Bob-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief. Vorig jaar was dat nog 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op rij, zegt Anne Berger van de federale politie.
6: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker. Dat ze echt iemand aanduiden op voorhand, dat er iemand is die helemaal niets drinkt. Maar er blijft toch nog altijd 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren. En waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
5: Er testen ook 1000 mensen positief op drugs. In totaal trok de politie ook ruim 4600 rijbewijzen in. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten in een reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu alternatieven bekijken, zegt Jean-Paul Schellekaert van de Socialistische Vakbond.
7: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà, en dat is het doel om met die voorstellen te komen en zien welke antwoorden we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
5: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. In Nepal en Tibet zijn nu al 1280 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog meer dan 5600 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er is ook enorm veel schade. Het was de warmste zomer ooit in Frankrijk sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Franse Weerdienst. Het land kreeg de voorbije 3 maanden te maken met maar liefst 53 hittegolfdagen. En daarmee werd het vorige record van in 1983 verbroken. Ook in ons land kenden we de warmste zomer ooit met 3 hittegolven. Wielrennen dan. De Sloveen Jacob Omersel heeft de 12e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters op een aankomst bergop. De Spanjaard Urco Berardi werd tweede en de Colombiaan Santiago Buitrago eindigde derde. De Spanjaard Enric Mas verstevigt zijn rode leiderstrui. De beste Belg was Mauri van Zevenhand, die werd vijfde. En tijdens de afgelopen transferperiode in het voetbal is er voor een recordbedrag aan spelers verkocht. In totaal noteerde de Wereldvoetbalbond FIFA meer dan 12.500 transfers, goed voor een bedrag van ruim 8,5 miljard euro. Vooral clubs uit de Engelse Premier League waren erg actief met maar liefst 2,6 miljard euro. In vergelijking, in ons land kochten clubs voor zo'n 220 miljoen euro aan spelers in. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt. Er valt soms wat lichte regen, minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen bij maxima rond 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon. Het wordt ook weer wat warmer tot 26 graden.
4: Oh, barbecuen, hè? Dame, een barbecue.
8: Zondag
4: wordt het prachtig weer.
8: Barbecue?
4: Barbecuen?
8: Deal.
4: Ja, we moeten je oude huis nog ontdopen eigenlijk. Hè.
8: Voilà. Of we kunnen het nieuwe al omdopen.
4: Ontwijden. Er zijn nog 10 plekken op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring tussen Anderlecht Noord en Jette, daar is nu een ongeval gebeurd, sta je 34 minuten in de file. Tussen Huizingen en Anderlecht 14 minuten. Op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 17 minuten. Op de A201 van de NAVO-tunnel tot Diegem Industrie 23 minuten. Op de Antwerpsring naar Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 23 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 11 minuten. Richting Gent op diezelfde ring tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 10 minuten. En tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost ook 10 minuten. Richting Brussel op de E314 tussen Park Midden-Limburg en Houthalen-Helchteren. Er is een ongeval gebeurd, 17 minuten moet je daar aanschuiven. En op de ring rond Gent richting Zelzaten van Brugsevaart tot Evergem ook 10 minuten aanschuiven. Op andere plekken zou het niet langer dan 10 minuten mogen duren, dus een klein beetje geduld. Zwaai naar de mensen rondom jou. Joe heel uit opzetten en ritsen, hè, vrienden.
9: Dit is Joe.
10: Met Tom de Kok.

0: Prince 1999. We gaan hier ook feesten. Allee, het is te hopen, 12 minuten over 6. Aan al die duizenden mensen die 15 seconden hebben gestuurd in de Joe-app. We hebben gelukkig computers laten bijsteken, want anders was dat niet gelukt vandaag. De Joe-app heeft het uitgehouden. Er gaat nu 1 lijn open. En aan die lijn hangt...
1: De 15 seconden quiz.
0: Sabrina uit De Pannen. Sabrina, goedenavond.
2: Goedenavond, Tom.
0: Ja, en Karen, dame, is hier ook nog altijd.
3: Hey.
2: Ja, goedenavond, Karen. Goedenavond.
0: Sabrina, we zijn terechtgekomen in De Pannen. Wat was je aan het doen terwijl je naar Joe aan het luisteren was?
2: Ik was bezig aan het avondeten.
0: Oh ja, wat eten we vanavond?
2: Witloof en oven.
0: Ja, dat...
2: Met puree.
0: Heb je de oven eventjes afgezet?
2: Ja, tuurlijk.
0: Dit gaat heel kort duren zo meteen, maar we willen wel opperste concentratie. Met wie woon jij daar in De Pannen? Voor wie heb je allemaal eten moeten maken vanavond?
2: Voor mijn man en mijn dochter die nog thuis woont.
0: Ja, een inwonende dochter. En je hebt er ook eentje die het huis al uit is.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja.
2: Zeg maar,
0: en die komt dan ook regelmatig wel eens thuis eten, dus ik meen begrepen te hebben...
2: Ja, die komt regelmatig en die geloofde niet dat ik ging worden opgebouwd.
0: Zo gaat dat dan, ja. 3000 euro uit te geven in de Aldi. Hoe lang zou je daarvan toekomen, denk je, Sabrina? Hoeveel maanden kan je daarmee voort?
2: Ja, dat is een hele moeilijke vraag, hè. Ja. Ik ga toch de hele dag de boodschap.
0: Ja, maar dat is weken en weken en weken en weken, hè,
2: ja,
0: Sabrina.
2: Ja, maar dat zou wel gekomen geschenk zijn, hè. Ik denk voor veel mensen, hè.
0: Zou fantastisch zijn. Sabrina, we gaan er korte metten mee maken.
2: Oké.
0: Jij speelt voor 3000 euro. Ik ga de vragen lezen. We hebben ook een confetti-meisje, die heet Karen Dame.
3: Hey.
0: Je hebt confetti gekregen van mij.
3: Ja.
0: Weet je al hoe het werkt? Niet doen, hè?
3: Nog nee, ja. Je draait dat open, hè?
0: Ja. Ja, dus je draait dat open en dan is het... Maar als Sabrina wint, hè? Dus als ik zeg ja, gewoon.
3: Ja.
0: Goed, de instructies zijn duidelijk. Je mag niks voorzeggen, want ik weet dat je Karen, je moet die een beetje kennen, Sabrina. Die wilt elk spel winnen.
3: Maar ik wil ook dat Sabrina wilt.
0: Ja, maar niet mee quizzen, want het is echt niks.
3: Nee, ik doe het niet.
0: Nee, dus wij moeten...
3: Krikrak, okay. Ja.
0: Sabrina. 15 seconden. Je hebt gisteren gehoord, wij zijn onverbiddelijk. Voor de buzzer moet jouw laatste antwoord binnen zijn. Dat moet.
2: Ik zal mijn best doen.
0: Ik ga ook mijn best doen om luid en duidelijk en snel te spreken. Hier komt je eerste vraag. Hoeveel kleuren heeft de Belgische vlag?
2: 3.
0: Onze onderwijsminister heet Zuhal.
2: Onderwijsminister, Zuhal. Ja.
0: Zuhal. En wat nog? Zuhal.
2: Labal.
0: Zuhal. Ze staat in alle kranten vandaag. Oh, Zuhal Demir. Oei. Ja. Daar ga jij niet op stemmen, hè, Sabrina?
2: Nee. Jammer.
0: Allee.
3: Maar dat is ook stress. Dat is stress, zoiets.
2: Nee, ik wist het niet.
0: Ja, ik had de vragen... Nee. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de vragen getest daarnet op Karen. En ik denk dat jij hem net gehaald zou hebben. Ja. Ja, Sabrina, helaas. Jammer, zeg.
2: Ja, inderdaad. Ja. Kan wel meespelen. Ik zal bij je meespelen.
0: Dit is ook zo'n quiz waarvan iedereen thuis denkt van... Oh, gemakkelijk, tot je zelf aan die telefoon hangt.
2: Ja, inderdaad.
0: Dit is mogelijk ook goed nieuws voor iemand die morgen meespeelt. Want, Karen Dame, nu mag jij eens één keer raden... hoeveel euro wij morgen gaan weggeven...

0: het is weer zover, dames en heren. We zitten weer met een gast die maar niet wil vertrekken. Karen Dame, mocht iemand ze nodig hebben, komt zalen. Ga er nu naar huis. Je ging op restaurant met die zoon.
1: Nee, gewoon halen.
0: Ah ja, ga halen. Het is goed, ze is weg. Ja, het is gelukt.
2: Duet donderdag.
0: 19 minuten over 6, het is donderdag. En ja, je weet, ik ben een sucker voor duetten. Dus als jij een idee hebt voor een machtig lied dat door twee stemmen die perfect blenden wordt gebracht uit de hele muziekgeschiedenis, je mag echt ver denken, shot het even in de Joe-app, dan kies ik er zo meteen eentje uit.
3: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van de verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
4: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
5: Renault. Ben jij een ochtendmens?
6: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
6: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer.
5: Kies je voor. Even een fun fact.
6: Of met de collega's voor.
5: De meest foute 80's hit.
6: Gelijk heb je. Want voor elke mood
7: is iets anders goed.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1.

0: Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Duran Duran, de reflex. We hebben daarnet de reflexen van Sabrina uit de pannen getest. Die kon niet op de achternaam van Zuhal Demir komen en heeft dus geen 3000 euro weggekaapt in de 15 seconden quiz. Morgen spelen we voor 3500...
1: De wet donderdag.
0: ...euro op te maken in Den Aldi. Dat is een ongelooflijk bedrag. Ik hoop dat het gewonnen wordt, want we zitten bijna aan het einde van ons budget. Maar dat lossen wij morgen samen wel op, beste vrienden. Vijf minuutjes voor half zeven. Wat zeg ik? Vier voor half zeven. Straks dan willen we eigenlijk alle grootouders graag even horen. Als ook gezinnen die gebruik maken van de diensten van de grootouders. Daar hoor ik dan weer bij. Maar eerst gaan we een duet draaien, want het is vandaag donderdag. En ik ben een sucker voor duetten. Dat is echt, als ik ooit een verzamelalbum zou moeten uitbrengen met mijn favoriete muziek, 90% daarvan gaat bestaan uit liedjes met twee stemmen die mooi met elkaar blenden. Wat hebben we hier binnengekregen? We gaan voor Sandra. Sandra van der Schoot. Die wilde graag eens twee mannen samen horen zingen. Daar zeg ik nooit nee tegen, Sandra. Queen en George Michael.

0: machtig, prachtig, fantastisch. Je duet donderdag gekozen door Sandra. Die stuurt, oh superleuk. En ook nog hashtag GM Forever, dat is George Michael. Hier samen met Queen Somebody to Love. Zometeen een oproep voor alle grootouders out there. Maar eerst eens kijken hoe het staat met de rest van de wereld. Het is 6:35. Julie Isabeau.
1: Goedenavond. Kinderartsen roepen ouders van kinderen die na maart geboren zijn op om ook een RSV-prik te gaan halen. Baby's die in het RSV-seizoen worden geboren, dus tussen oktober en maart, krijgen meteen een inenting bij de geboorte. Maar ook andere baby's kunnen maar beter beschermd zijn, klinkt het. Sinds het vaccin verkrijgbaar is, belanden er zo'n 40% minder kinderen in het ziekenhuis. Het vaccin kost zo'n €12. Je kan het op voorschrift halen bij de apotheek en door de huisarts laten toedienen. In Pelt in Limburg heeft de politie een groot drugslab ontdekt bij een huiszoeking. In het lab werd procaïne verwerkt. Dat is normaal gezien een pijnstillend en verdovend geneesmiddel. Maar de criminelen bewerkten het om het dan met cocaïne te mengen. Er werden ook 3 Nederlanders opgepakt. Het onderzoek ligt nu bij de Nederlandse autoriteiten. En tijdens de afgelopen transferperiode in het voetbal is er voor een recordbedrag aan spelers verkocht. In totaal noteerde de Wereldvoetbalbond FIFA meer dan 12.500 transfers. Goed voor een bedrag van ruim 8,5 miljard euro. Vooral clubs uit de Engelse Premier League waren erg actief met maar liefst 2,6 miljard euro. Ter vergelijking, in ons land kochten clubs voor zo'n 220 miljoen euro aan spelers. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt. Er valt soms wat lichte regen, minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen en tot 23 graden.
0: Maar zeg, procaïne, cocaïne, ik leer hier nogal bij. Aan hoog tempo, wat krijgen we nog? Wokaïne, zou dat ook bestaan? Word je heel ruimdenkend van, denk ik, bedoemd. Even kijken waar de files staan. Ah, nog 4 van meer dan 10 minuten. Dat is al iets rustiger dan daarstraks. De langste staat nu, gek genoeg, op de A201 tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie. 24 minuten, dat is al heel de week lekker druk daar. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek Open en Diegem staat ook 20 minuten file. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout 20 minuten. En richting Brussel op de E314 van Genk Centrum tot Houthalen-Helchteren 19 minuten file. Op andere plekken zou het niet meer dan 10 minuten mogen duren. Wees daar lief voor elkaar en doe eens van ritsen.

0: de filmtickets van Astrid Philips. Maar eerst naar een onderzoek dat ik vandaag in De Morgen de krant las. Ja, af en toe dan bevliegt het mij plots en dan doe ik lekker intellectueel. Het ging over de grootouderlijke burn-out. Dus een burn-out bij grootouders. Dat blijkt geen modeverschijnsel te zijn, maar iets van alle tijden. Alleen heeft het nu een naam gekregen. In de zomervakantie hebben natuurlijk heel veel kinderen tijd doorgebracht in wat ze hotel oma en opa noemen. Bij ons was dat eigenlijk ook wel regelmatig zo. Maar het verschil is dat hotel eigenlijk het hele schooljaar door, ook buiten het hoogseizoen, open blijft. 4 op 10 Vlaamse gezinnen, dat blijkt uit onderzoek, daar helpen de grootouders wekelijks. En in 1 op de 3 gezinnen maandelijks, dus in heel veel gezinnen heel regelmatig bij de opvang of het vervoer van de kleinkinderen. Er is een onderzoek van My Family, dat zijn er die de kinderbijslag uitbetalen, die zeggen dat 25%, 1 op 4 van alle opa's en oma's, 60+, het grootouderschap toch soms wat belastend vinden. En 4% vindt het zelfs enorm belastend. Ja, je zit er natuurlijk ook wel soms met extreme situaties. Misschien ben jij wel een grootouder die aan grootouderpleegzorg doet bijvoorbeeld, dat bestaat. En permanent voor de kleinkinderen zorgt. Ik ben zelf grotendeels door mijn grootouders opgevoed. En die vonden dat ongetwijfeld, mij kennende, heel erg belastend.
1: 11 minuten eerlijk.
0: Dat was ook wel een mooie jeugd. Hoe zit het bij jou? Ik zou hier nu niet kunnen zijn als mijn vader nu niet thuis op zijn kleindochter aan het passen was. Zo simpel is het in ons gezin. Want mijn man is ook uit huis om te werken. Hoe zit het in jouw gezin? In jouw familie? Ben je een grootouder? Hoe vaak moet jij dan op die kleinkinderen passen? Doe je dat uit vrije wil of omdat het niet anders kan? Hoe is de regeling bij jullie? Is dat een beetje draaglijk? Hoe hard lonkt de grootouder burn-out? Of als je ouder bent van kinderen, hoe hard kijk jij naar jouw eigen ouders, naar de grootouders? Hebben jullie een regeling getroffen of kan je er helemaal niet op rekenen en moet je het op een andere manier oplossen? Kortom, hoe zit die grootouderregeling in jullie familie? Ik ben heel erg benieuwd. Misschien kunnen andere gezinnen er ook inspiratie uit opdoen. Laat maar komen in de Joe-app.
2: Wij serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
3: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja. Wie zit daarop te wachten?
2: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 €. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 €. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
8: Zottekes? Wacko.
7: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
9: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
10: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
9: Amai.
11: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
9: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
13: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
14: Good times, great music.
15: Tom de Kok.

0: Allee, had nu niemand het door? Niemand? Niemand wat ik gedaan heb? Nee? Het was eerst Rolling on the River van Tina en Ike. En dan Rolling in the Deep van Adele. Hela, hela. Er wordt hier nagedacht, dames en heren. Het is 7:11. En we zijn ook 11 minuten eerlijk tegen elkaar. Mijn vraag was... Hoe hoog is de grootouderstress in jouw familie als je grootouder bent of als je als ouder gebruik maakt van de diensten van jouw ouders om de kinderen te passen? Volgens een onderzoek van My Family ervaart 25% van alle opa's en oma's stress bij al dat grootouderen, bij dat oppassen. 4% zou het zelfs enorm stresserend vinden.
1: 11 minuten eerlijk.
0: Ja, ik maak zelf heel veel gebruik van de diensten van mijn ouders en schoonouders, waarvoor dank oma en opa en omi en opie. We hebben wel maar ja, 1 dochter en een pleegzoon die er maar af en toe is. Dus bij ons valt het reuze mee. Maar wat doe je natuurlijk als je met 7 of 8 kleinkinderen zit? We duiken er even in wat jullie hier geantwoord hebben. Het gaat alle kanten uit. Je hebt bijvoorbeeld Friedel, dat is 1 uiterste, die zegt... Wij als grootouders zorgen massas veel voor ons kleine spruitje. Met zoveel liefde doen we dat. Dus Friedel heeft niet liever eigenlijk. Bij Bram ja, is de waarheid iets triester. Die zegt... Mijn beide ouders waren al overleden voor mijn zoon geboren werd... En ik kon helaas dus niet op hun hulp rekenen. Ik hoop dat het op een andere manier dan toch goed gekomen is, Bram. Bij Heidi gaat het ook best ver. Mijn dochter is bijna 5 maanden geleden bevallen van een zoontje. En sinds haar zwangerschapsverlof voorbij is... elke morgen om 6:30 komt ons kleinzoontje naar hier. Want de dochter moet starten met werken om 7:00. Een aantal dagen gaat hij een halve dag naar de crèche. Maar we vinden het niet erg om voor hem te zorgen. We doen dat heel graag. Het is ons eerste kleinkind. We zijn altijd blij dat hij er is. Ja, maar wat als het er 4 worden, Heidi, die daar om 6:30 staan. Ilse, mijn kleinkind is 13 jaar, woont al van zijn 5 jaar bij mij. En ik doe dat met heel veel plezier, kan hem niet meer missen. Ja, dat zijn situaties natuurlijk, Ilse, die het leven op je doorstep brengt. En je hebt dat mooi omarmd, dankjewel. Martien zegt, mijn man is 2 dagen in de week oppas voor onze 2 kleinkinderen. Maandag Jules, vrijdag Arthur. En als het in het weekend is, dan is de nonna van de partij. Groetjes van nonna Martien en nonno Luc. Ja, lijkt me heel klassieke Vlaamse situatie. Geraldine zegt, ik heb het geluk gehad met mijn grootmoeder. Die heeft naar alle kinderen van de familie gekeken. Mijn ma naar mijn muppets en nu nog altijd. Mijn ma 73, mijn pa 93 en nog altijd soms oppassen. Ze verdienen een stambeeld. Dat is prachtig. Kathleen zegt, wij zijn grootouders zoals heel veel collega's van mij, want wij werken nog allemaal. Ja, natuurlijk, grootouders zijn niet allemaal gepensioneerde grijzaards. In het weekend ondersteunen we, tijdens de week gaat het bijna niet. Soms is een vrijdag, maar het is wel heel leuk om onder collega's erover te praten en foto's aan elkaar te laten zien. Ja, dat is zoals Ronnie Mossuus die hier elke week binnenkomt met nieuwe foto's van Elmo. Karin is ook een werkende grootouder in het onderwijs. Die zegt, ik ben altijd klaar om de kleinzoon te entertainen in de vakanties. Ik heb zelf nooit kunnen rekenen op grootouders voor mijn 4 kinderen. Mijn ouders en schoonouders woonden daarvoor te ver, maar ook hier, de kids thuis van school, de mama ook thuis in de vakantie. Benny... woensdag namiddag is moek en vakendag in de vakantie. Willen ze wel een paar overnachtingen meepikken. We hebben het geluk dat het hele lieve, beleefde en gezonde kinderen zijn. Ja, want soms kunnen ze natuurlijk teen en tander binnensteken. Want je hebt natuurlijk als grootouder niks te zeggen aan die opvoeding. Maar omgekeerd als ouder ook niks aan de grootouders. Ons vader denkt nog altijd dat pistolees met Nutella goed avondeten zijn. Hoe zit het bij Kenneth?
2: Ik weet echt niet wat ik zou doen zonder de grootouders. Vooral dan de mama van... De mama, dus de oma van de kinderen. Ja, qua hobby's, qua uren werk dat ik zelf kan doen, qua eigen ontspanningskus. Zij is er 9 op de 10 keer, ze staat er altijd, omdat ze het kan. Mijn mama is invalide, dus die heeft dat wat moeilijker. Die gaat ook al haar best doen, maar die... Ik kan dat gewoon.
0: Ja, fantastisch. Hè? Iedereen draagt bij naar zijn eigen vermogen. Conclusie, in Vlaanderen kunnen we wel zeggen... we zouden echt helemaal nergens zijn zonder al die grootouderpower. Dus omi, opie, bomma, bompa, meme, pepe, moeke, vake, nonna, nono,

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
2: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
1: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
2: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
1: Aha, oké.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kipreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info in voorwaarden op aldi.be.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Alles wat je weet over A-mode. Start.
8: Ah, oh, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
7: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
8: Amode, familie van mooie merken.
9: Straks La Dolce Vita induiken met Ryan Paris. Na het nieuws van 7 krijg je met Julie Isabeau. Goedenavond.
10: Goedenavond. Een bommelding op een school in Elsene. Het RSV-seizoen staat voor de deur en Elise Mertens gaat naar de derde ronde op de US Open. In de Brusselse gemeente Elsene is vanmiddag een school ontruimd na een bommelding. Dat bevestigt de lokale politie. De leerlingen werden opgevangen in een centrum in de buurt. Meer informatie zoals de aard van de bommelding of van wie die afkomstig was, geeft de politie voorlopig niet. Het onderzoek loopt. Kinderartsen roepen ouders van kinderen die na maart geboren zijn op om ook een RSV-prik te gaan halen. Baby's die in het RSV-seizoen worden geboren, dus tussen oktober en maart, krijgen meteen een inenting bij de geboorte. Maar ook andere baby's kunnen maar beter beschermd zijn, zegt infectioloog Daan van Brusselen.
11: Dan heb je tot 80% minder kans om met RSV in het ziekenhuis terecht te komen in het eerste seizoen. En we weten nu ook dat je ook in het tweede seizoen nog tot 60% beschermd bent. En als je dan weet dat RSV de belangrijkste reden is dat kinderen in het ziekenhuis worden opgenomen op een kinderafdeling, is dat toch wel heel relevant, denk ik.
10: In Toronto in Canada zitten tienduizenden mensen zonder stroom na hevige onweersbuien. Die trekken al sinds gisteren over de stad. Gisteren viel er in amper enkele uren tijd de gemiddelde hoeveelheid neerslag van een volledige maand september. De belangrijkste verkeerswegen zijn er overstroomd en heel wat elektriciteitskabels en bomen zijn ook omgevallen. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de derde ronde. Ze klopte een Oezbeekse in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-6. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 behaalde ze de kwartfinales. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen. Minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen. Maxima rond 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon. Het wordt ook weer wat warmer dan tot 26 graden.
9: Heerlijk. Eén file dan nog op onze snelweg, waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de Brusselse buitenring, 11 minuten extra daar. En dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
12: Dit is Joe
13: met Astrid Philips.
9: Het grijze weer, die eerste schoolweek, dat is misschien de reden dat ik toch veel mensen moe zie rondlopen. Dus alle hens aan dek met deze vrolijker, Ryan Paris.

ik heb het de voorbije dagen toch wel al opgemerkt hier en daar bij collega's, bij vrienden, familie, dat er zo wat vermoeidheid in sluipt deze week. Misschien, ja, sowieso door de scholen. Die eerste week school, dat is pittig. En dan denk ik met dat weer, dat doet er misschien toch ook niet heel erg veel deugd aan. En Geraldine van de Ginsten, die stuurt meteen ook een fotootje door. Zo moe dat er al een maskertje aan te pas komt, effectief. Ze heeft een foto doorgestuurd met zo'n masker. Ik denk dat dat deugd kan doen. Zo even wat me-time en wie weet kom je er zo wel helemaal door. Maar dus ook met de muziek, dat ga ik toch proberen om er jou met de muziek helemaal door te trekken. Met Ryan Paris, net nog die vlotjes de sfeer binnenbracht. Ook vooral met zijn Dolce Vita en sfeer. Ja, dus de komende uren wil ik dat ook vooral blijven vasthouden. Nog één keer deze week ook dat ik je meepak tussen 7 en 10 in de avond. En dat maakt dat ik hier misschien nog wel meer energie dan anders te bieden heb. Ja, de energie zit goed bij mij. De vermoeidheid gaat misschien vanaf morgen komen of zo in het weekend. Ja, dat zou wel zo'n klassiekertje zijn. Maar dus veel energie bij mij en dat resulteert opnieuw in 4 filmtickets die ik je graag geef. 1 muziek van Billy Ocean straks, omdat hij zo'n heerlijke dansbeentjes heeft. En hier en nu ook al Christina Aguilera met What a Girl.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Go Yellow!
0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
6: Mannekes, het is september, hè?
7: Ja, dat hadden we ook door.
6: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
7: Dat ook, ja.
6: Wat ook, ja.
8: Dat hadden we ook door.
6: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
7: Oh. Dat hadden wij niet door.
6: Dan heet het nu door.
9: Ja, naar Gamma.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Medi-market.
13: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
0: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi.

0: Alles begint met jouw gezondheid.
1: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
2: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
3: Denk ik jarig?
2: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
3: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
2: Dat is zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
3: Oh.
1: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy birthday to you. Renoveert uw badkamer.
4: In Lier, in Temse
2: en in Roeselare.
5: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op Heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
10: Dit is Joe.
11: Good times.
12: Great music.

0: Abba, take a chance on me. Ah, wel ja, gokje wagen zou ik denken. Het is zelfs gratis helemaal, want onze app, onze Joe-app, daar stuur je gratis berichtjes mee. En beter zelfs, het kan ook nog eens opleveren, hè.
1: Movie Match.
0: Ja, 4 filmtickets kan het meer bepaald opleveren. Maar dat is dat we vooral op zoek zijn naar de match tussen film en muziek. Muziek in films, dat is, laten we toegeven, echt iets essentieels. En dat heb ik zeker ook wel met de muziek die ik jou zo meteen laat horen. Als je het hoort en terwijl een paar goede beelden erbij krijgt, alles komt toch wel wat intenser binnen allemaal. Maar vooral belangrijk dus deze keer ook wel weer, is dat je mij de juiste titel van de film doorstuurt via de Joe-app. Want alleen zo maak je dus kans op 4 filmtickets. En de titel van de film, dat is waar we op zoek naar moeten gaan. De titel van de film. En die film, daarin hoor je Gary Jules voorbij komen met Mad World.
1: Movie Match.

0: trieste muziek eigenlijk, van Gary Jules, Mad World. Maar je gaat niet triest blijven als je Connie bijvoorbeeld hoort. Goedenavond, Connie.
1: Goedenavond.
0: Zie, voilà, wat een zonnestraaltje ben jij, Connie. Is dat altijd zo?
1: Meestal wel, maar nu is het natuurlijk nog ietsje heftiger.
0: Nog een beetje heftig. Maar ik dacht het wel, dat je zo'n vrolijke vrouw bent. Dat is fantastisch natuurlijk. Connie, jij hebt Gary Jules net horen voorbij komen met Mad World. Ik heb dat niet zomaar gedraaid, maar wel omdat dat op de soundtrack staat van een bepaalde film. Maar heb jij ook een idee van op welke film?
1: Ja, dat is de film Donnie Darko.
0: Donnie Darko, dat is helemaal juist. Dat betekent dat jij 4 filmtickets krijgt van mij. Die Donnie Darko, ik heb die eigenlijk nooit gezien, moet ik bekennen. Heb jij die wel gezien?
1: Nee, ik moet het ook bekennen. Ah. Ik heb het gegoogeld.
0: Ah, ja, maar googelen is ook.
1: Nee. Ja, dat mag je.
0: Zeker en vast als het jou ook nog eens 4 filmtickets gaat opleveren. Maar kijk, af en toe mis je eens een film, maar in de toekomst is dat bij jou al een beetje minder klein, die kans, want je gaat dus op onze kosten naar de cinema. Heb je een idee waar naartoe?
1: Joehoe! Kinepolis en Oostende, maar ik moet nog een keer zien welke filmpjes dat er spelen.
0: Het gaat er sowieso gezellig worden met jou erbij. Connie, fijne avond nog.
1: Ja hoor.
0: Dankjewel.
1: Veel succes.
0: Dat veel succes, dat komt hier helemaal in orde, want je hoort ze hier al. Hè. Run DMC, Aerosmith brengen de sfeer erin. Gitaar en wat breakdancen, waarom ook niet?

0: 20 voor 8. Goedenavond op deze donderdag. Toch wel, want ik zit al een beetje de hele dag met een vrijdaggevoel. En het kan natuurlijk gevaarlijk zijn dat ik de kinderen morgen vroeg bijvoorbeeld niet vergeet te preppen voor school. Om maar iets te zeggen. Maar donderdag of niet, toch even die discodeuren al openzwaaien. Zometeen met Spargo, You and Me.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Van Haren, Van Haren.
6: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
5: Van Haren, Van Haren.
6: Omdat we van schoenen houden.
7: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
8: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
7: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
9: Eurostar. Together we go further.
10: Rijd van deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit.

Ziggy Marley. Dat zijn 7 van de in totaal 13 kinderen van Bob Marley. Die effectief ook in de muziekwereld zijn gedoken. Sterke genen toch wel van de Bob. En die Ziggy Marley, de oudste meteen van de bende, die krijg je zo meteen met een heel plezant oor. Look Who's Dancing. Na Pink en Nate Roos dan hier. Just Give Me a Reason.

als je dit hoort, je zou zo weer goesting krijgen in die festivalzomer. En het weer dit weekend zit helemaal goed, dus het zou wel kunnen. Ik weet eigenlijk niet of er nog festivals zijn of zo. Maar ik hoorde Anke vanochtend wel zeggen dat het autoloze zondag is in Hasselt. Dan kom je toch wel een klein beetje in de buurt van zo'n mini festivaletje, dat wel. Locus Dancing net nog van Ziggy Marley. En hier om 7 voor 8 bij Joe Golden Earring. When the Lady Smiles.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Met tof popnieuws straks. En ja, je gaat er ook echt iets aan hebben. Het is vanavond nieuws van 8, onder andere met Julie Isabeau. Goedenavond.
2: Goedenavond. Premier De Wever wil de handel met India fors opdrijven. In Nederland zijn er dit jaar 9 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. En Elise Mertens plaatst zich vlotjes voor de 3e ronde van de US Open. Premier Bart De Wever wil de handel met India in de komende 5 jaar verdubbelen. Van 10 naar meer dan 20 miljard euro per jaar. De Wever heeft dat met de Indiaanse premier Modi besproken tijdens een bezoek aan het land. India is een grootmacht die aan het groeien is en ons land is voor hen daarbij erg interessant, onder meer als toegangspoort tot Europa.
3: We hebben onze havens, we hebben onze luchthavens, we hebben onze connectiviteit. En twee, een aantal sectoren waar India zijn afhankelijkheden wil afbouwen van andere blokken, zijn sectoren waar wij toevallig in uitblinken. Dat gaat dan over hernieuwbare energie bijvoorbeeld, offshore wind, groene waterstof, elektrolyse. Defensie is ook iets waar India traditioneel altijd naar Rusland heeft gekeken en vandaag andere markten, andere waardeketens wil.
2: En ook de diamantenverkoop blijft belangrijk. Er zijn tot nu toe 9 mensen in Nederland besmet met het West-Nijl-virus, vooral in de provincie Utrecht. Dat is nu officieel bevestigd door de Nederlandse autoriteiten. 1 patiënt is uiteindelijk ook overleden. In ons land zijn er nog geen besmettingen vastgesteld bij mensen, wel bij vogels en bij paarden. In Vlaanderen zouden een 10-tal paarden besmet zijn. Het West-Nijl-virus wordt overgedragen via besmette muggen. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de 3e ronde. Ze klopte in de 2e ronde een Oezbeekse in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-6. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 behaalde ze de kwartfinales. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt. Er valt soms wat lichte regen. Minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken. In de namiddag ook regen bij maxima rond 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon. Het wordt ook weer wat warmer tot 26 graden.
4: Dit is Joe
5: met Astrid Philips.
1: Hallo, hallo. Als je toevallig nog een beetje zoekt om nog eens goed te starten vanavond, nog eens goed op te laden, wel wat dacht je van Loco in Acapulco?

Alco Loco ook vooral op de drums, want het was Phil Collins die daarop mocht slaan, die dat nummer trouwens ook nog eens geschreven had. Hè. Zo wordt het bijna 7:55. Goeie avond nog steeds. En leuk uiteraard dat je hier bij Joe bent aanbeland. Dat is slim ook tegelijk, want dan weet je dat de muziek gewoon goed zit. Hè. Met bijvoorbeeld dit uur nog Crowded House, dat is een goeie meteen om mee te zingen. Of France Gall, ja, zo'n Frans momentje met zo'n goede dosis pit erbij, vond ik precies ook wel kloppen op deze donderdagavond, waar ik het popnieuws ook sowieso nog eens moet overlopen. Het is de moeite, zeker voor de fans van James Blunt, die hun agenda maar beter al kunnen klaarhouden. Ik heb het er zo meteen nog eens helemaal volledig en duidelijk over na deze arena rockplaats. Je begrijpt wel wat ik bedoel, hè. Dit is Boston.

0: september vandaag. Ik had zo niet meteen door als ik opstond vanochtend. Maar het is blijkbaar een zeer goede dag voor artiesten, voor muzikanten, om met groot nieuws naar buiten te komen.
1: Joe Pop Nieuws.
0: Want dat is iets wat deze madame bijvoorbeeld vandaag al deed. Miley Cyrus, alhoewel ik moet Miley gewoon zeggen. Gewoon Miley, want dat heeft ze eerder deze week nog laten weten. En dat ze aan rebranding deed en vanaf nu dus gewoon Miley. En ze heeft vandaag ook laten weten dat er leuk nieuws is, want Bass Persuade, dat is haar 10e album dat ze uitbrengt op 18 september binnenkort dus. En nog meer goed nieuws, want ze lapt er ook nog eens 2 concerten bij op 16 en 18 oktober. En daar komen dan hopelijk nog wat extra data bij, want die concerten zijn in Amerika te doen. De Hollywood Bowl, dat is niet zo heel handig voor ons. Nog fijn nieuws over deze band dan weer. Dat ze alive and kicking zijn, ook hoor. Simple Minds, want vandaag hebben ze laten weten dat volgend jaar, 29 januari, er ook al een nieuw album uitkomt met Sacrosanct. En album, daar waar we naar uitkijken dus, voor volgend jaar. En er komt ook nog een hele tournee aan te passen, een Europese tournee, die vanaf 5 april van start gaat in Portugal. En als ik de hele lijst dan nog eens verder check, we gaan vooral naar onze buurlanden moeten gaan, want België, nee, daar komen ze niet naartoe. En dan nog heel fijn nieuws, concertnieuws over deze man.
2: You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true.
0: Zeer fijn concertnieuws over James Blunt, want die komt gewoon wel naar ons land. Noteer daarvoor in jouw agenda 19 februari 2027. James Blunt, die dag in Vorst Nationaal. En daarvoor kan je vanaf volgende week tickets kopen. En krijgen eigenlijk ook, want we hebben hier bij Joe iets kunnen regelen voor jou. Volgende week, dinsdag en woensdag, zeker en vast naar onze spitsen luisteren. Want dan maak je namelijk kans op een duo-ticket voor het concert van James Blunt in Vorst Nationaal. Dus op 19 februari 2027.
1: Joe Popnieuws. Good times, great music.

0: Ze noemen zichzelf dan wel incognito, maar die wereldhit van, en ik ben er zeker van, je herkent hem van mijlenver. Komt eraan, zometeen, don't you worry about a thing.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Dit is Joe.

Let them win. Ik zal dat vooral niet te luid roepen, want mijn lief zit op dit moment op Anderlecht te kijken naar de match tegen KVK Kortrijk, is dat al zeker. Hè? En hij stuurt me net een foto dat hij er heel veel zin in heeft. En come on, dat er ook bij. Ik wens voor mezelf ook een kleine overwinning bij Anderlecht. Want anders gaat het misschien niet zo'n toffe avond meer zijn. Ik weet het toch niet. Straks hier bij Joe trouwens de jaren 70 nog eens induiken voor de One Hit Wonder Battle. Het is met disco te doen dan. En dat tegenover softere folkmuziek. Als ik het zo tenminste mag omschrijven. Maar ik zou vooral blijven hangen. Want het is twee keer toffe muziek eigenlijk. Maar hoe tof dan weer? Dat bepaal jij dan weer. Hè. Jij mag straks stemmen via de poll die ik hoor ook ga klaarzetten. En die je dan weer kan terugvinden via onze Joe-app. Dat is heel makkelijk trouwens. Als je dat nog niet hebt geïnstalleerd, doe dat eens even. Je gaat merken dat dat af en toe echt wel leuke dingen kan opleveren. Bijna 8:30. Steve Miller Band nu. Abracadabra.

Steve Miller Band, Abracadabra van Abracadabra, richting fijne muziek van Bruce Springsteen en ook Robin Thicke en Pharrell Williams. Geniet jij zo meteen misschien wel van in de auto, want één file op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. 11 minuten om precies te zijn, op de E34 richting Brugge. En dat tussen Beveren en Vrasenen. De weg is daar ook afgesloten wegens opruimwerkzaamheden.

plaats die ongetwijfeld ook wel al eens in de Movie Match is gepasseerd of nog eens moet passeren. Streets of Philadelphia, heerlijke film ook, hè. Bruce Springsteen was dit net nog. En 20 voor 9, dat betekent dat we hier dan mee aan de slag gaan. One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle. Met andere woorden, wil jij gewoon even meedenken over die One Hit Wonder Battle? Twee artiesten die vooral zijn blijven steken op één monsterhit, die mogen ons ook vandaag weer tegen elkaar opnemen in mijn arena. Met aan de ene kant dan deze Janis Ian. Die zo lieflijk zingt dat je er toch eigenlijk alleen maar sympathie voor kan hebben. Hè? Maar vandaag mag alles, hoef je geen genade te hebben. Je mag haar er perfect uitkegelen, maar je moet dus absoluut ook niet. Hè? Als je dan bijvoorbeeld misschien liever deze hier wil horen. Dat is een beetje jammer, hè. Nu weet je niet wat mijn tweede battletje was. Ik ga het hier sneller proberen bijhalen. We zullen eens zien of we er nog bij geraken. Het zal voor zo meteen zijn. Geniet ondertussen maar even van YouTube's.

0: has just begun, zong Bona daarnet nog. Wat is te zeggen?
1: One Hit Wonder Battle.
0: Ja, met een klein beetje vertraging komen we er wel. Maar het is misschien wel net ietsje spannender aan het worden. Want ik had je al laten weten in de arena vandaag. Wat betreft One Hit Wonder Battles staat deze Janice Ian. Met haar bijzonder lieflijke stem. Dus Janice Ian en Fly Too High mag het vandaag opnemen tegen... vind ik ook wel eigenlijk echt heel tof. Maxine Nightingale, die misschien wat extra veel pit in jouw avond komt steken. Misschien heb je er wel noten aan. Hè? Maxine Nightingale dus, right back where we started from. Je mag je rappen nu naar onze Joe-app. En je mag vooral stemmen geven op de One Hit Wonders. Benieuwd waar we zo meteen zullen uitkomen. Maar dat is voor nog na Bob zijn klaar. Dan laat ik het resultaat graag horen.

Generation. Veel liefde vooral, veel hartjes vooral daar voor jou, want het is zot. Jullie zijn helemaal loco aan het gaan geweest met het stemmen, maar ik ga toch wel even de poll helemaal moeten stoppen, maar het was de moeite. Ik denk dat het grootste aantal stemmen dat is binnengekomen deze week. Ik heb de balkjes zo de hele tijd zien verschuiven, maar vooral de fans van Maxine Nightingale zeer aanwezig, overtuigend gewonnen met 61%. Dat betekent dat we deze mogen draaien ook right back where we

0: 77, zegt u dat nog iets? Straks een muzikale trip down memory lane na het nieuws van 9 met Julie. Isabel, goedenavond.
1: Goedenavond. Premier De Wever wil de lastenverlaging op arbeid behouden. Er zijn opnieuw wapens gevonden in Overasselt en in Berlijn ligt het vliegverkeer stil. Premier Bart De Wever wil de lastenverlaging op arbeid absoluut behouden. Dat zei hij in een gesprek met VTM Nieuws. Binnen de zware besparingsoefening wil hij die belofte aan het volk naar eigen zeggen nakomen.
2: Ik denk dat het behouden van lastenverlaging op arbeid, dat economisch verstandig is. Want dat moedigt economische groei aan en groei is een van de dingen die je budgetair ook vooruit helpen. Als je belastingen gaat heffen die je groei helemaal fnuiken, die onverstandig zijn economisch, dan demp je die ene punt terwijl je de volgende aan het graven bent.
1: Tegen 2029 moet de regering 10 miljard euro vinden om de begroting op orde te krijgen. In Overasselt in Nederland zijn nu opnieuw wapens gevonden na de schietpartij daar. De politie gaat die nu ook onderzoeken. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door de gemeente. Een man van 51 werd doodgeschoten. Twee politieagenten raakten zwaar gewond. De politie pakte al 34 verdachten op. Daar zouden ook Belgen bij zitten. Ze verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Het zou allemaal draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. En op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn is al het vliegverkeer stilgelegd. Dat laat de politie daar weten. Oorzaak is een gevaarlijke stof in de bagage van een reiziger. Collega Ken van Beversluis is ter plaatse.
3: Blijkbaar, volgens de politie, zou een vrouw melding gemaakt hebben van het feit dat ze een gevaarlijke stof bij zich had. En heeft de politie daarop besloten om de volledige luchthaven te ontruimen. Iedereen die nog niet door de security was, die moest de luchthaven verlaten. Het is maar de vraag wanneer hier opnieuw vluchten kunnen vertrekken.
1: Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon, het wordt ook weer wat warmer dan tot 26 graden.
4: Dit is Joe met Astrid Philips.
0: Tot 10 uur vanavond bij jou en zo dan hopelijk helemaal geprept om die donderdagnacht in te duiken.

Mr. Vain van die goede 90s dance met Culture Beat. Dus en zo wordt het 7 over 9. Goeie avond. En zo zijn we dus weer vertrokken voor een uurtje hier bij Joe. Denk ik ook net dat ik mijn ouders misschien toch nog snel een berichtje moet sturen als ze nog niet aan het slapen zijn. Want het hitarchief van vandaag, dat hangt in 1977. En dat is het jaar dat mijn ouders trouwden. Muziek dus, dat op dat trouwfeest voor zotte dansjes, wie weet wel, heeft gezorgd. Dat zou zomaar eventjes kunnen dat dat er zit aan te komen met ons hitarchief. Nu, de jaren 70 zijn voor straks. Nu vooral de jaren 80 erbij halen. En dat zou perfect ook kunnen zijn met trouwfeestmuziek. Toch als je aan Berlin denkt met...

The Killers, 8:15. Goedenavond. Ik weet niet wat jij al gedaan hebt allemaal vandaag, maar ik heb al veel gewerkt eigenlijk. Ik ben tussendoor, moet ik ook wel bekennen, ook ergens zo'n paar uur kwijtgeraakt toen ik op YouTube plots terecht kwam voor het werk. Maar dan scrolde ik verder en dan zeg ik opeens LFDH. Dat is iets dat al kleine 10 jaar ongeveer bestaat, maar ik heb dat dus vandaag ontdekt. LFDH, dat staat voor Live from Daryl's House. En met Daryl wordt dan Daryl Hall bedoeld. Jawel, die van Hall & Oates. Die heeft zijn huisje ingericht tot studio. En daar houdt hij dan sessies met allemaal grote artiesten zoals Dave Stewart, Vanessa Amorosi, Andy Grammer en ook Ello Black en nog een heel groot ander lijstje. En dat klinkt elke keer opnieuw fantastisch wat hij daar doet. Dus moet je zeker ook maar eens checken als je houdt van live muziek. Ik ga jou, omdat ik zelf een beetje te enthousiast ben, ook even meepakken in een stukje van Daryl Hall, dus samen met Ello Black. Dat klinkt dan zo.

ziet het, je hoort het, maar die mannen amuseren zich zo waanzinnig hard. En dan is de rauwe stem van John Oates van een fantastisch klinken, eerlijk gezegd. Ik heb hem hier ook nog eens bij, John Oates, niet samen met L.O. Black, maar wel met zijn buddy natuurlijk, hè. Zijn jarenlange buddy, John Oates. Daryl Hall, John Oates en Kiss on My List.

0: mijn ouders zijn intussen op de hoogte. Zometeen muziek dat misschien wel op hun trouwfeest van 1977 passeerde.
1: Het Hitarchief.
0: Ja, dat jaar 1977, dat is dat jaar dat zowel Nederland als Luxemburg als Frankrijk als bij ons, dat er daar voor het eerst ook werk gemaakt werd van de zomertijd. Sinds 1977 doen we dat dus. Hè. En nog meer Belgisch nieuws in 1977, dankzij Raymond Keulemans, de biljarter die wereldkampioen werd in 1977. Wereldkampioen drie banden. Muzikaal dan was het ook echt een topjaar met in de ultratop van 49 jaar terug. Dit hier onder andere.
1: Nummer 3. Running away together, running
0: away forever and you know. Het was de hit die Brotherhood of Man uitbracht na hun overwinning op het Eurovisie Songfestival. Toen nog met Save Your Kisses for Me. Een plekje hoger dan in de ultratop van 1977.
1: Nummer 2.
0: De jaren 70 moest je het vergeten zijn. Dat stond natuurlijk ook wel voor het disco-tijdperk. Dus daar kwam zeker ook en vast Baccarat in terecht. Yes, sir, I can boogie. Een karretje dus, waar ook het Spaanse duo opsprong op dat disco-karretje. Maar de disco-hit der disco-hits, die eigenlijk het nog altijd zeer goed doet op feestjes. En daar ben ik alleen maar blij om. Dat is deze toch wel, hè.
1: Het Hitarchief. Nummer 1.

daar zegt ze dan zoiets. What are you waiting for? Vandaag was er dat nieuws van Simple Minds dat ze 29 januari 2027 eraan komen met een nieuw album, Sacrosanct. Ze komen dan wel niet naar België met hun Europese tournee, maar zullen wij hier gewoon nu al een Simple Minds feestje houden? Met een van die vele hits die ze uitbrachten. Simple Minds nu en Sanctify Yourself.

0: januari volgend jaar dus een heel nieuwe album van Simple Minds. Maar hier kreeg je ze net nog met Sanctify Yourself. Het is 9:50. En het is dringend tijd dus dat ik jou hiervoor nog uitnodig.
1: De leste zijn de beste.
0: Ja, straks om iets voor 10 wil ik namelijk even tijd maken, even plaats maken voor jouw muziek. Welke plaat, welk nummer zou jij graag willen horen vlak voor 10 uur, zodat je de avond, de donderdagavond 3 september, toch heel erg leuk en mooi en helemaal op jouw manier ook vooral induikt. Stuur maar door wat je straks nog vlak voor 10 uur wil horen. En dat doorsturen doe je nog altijd via de Joe-app. En dan zullen we het zien wat er allemaal binnenkomt. Ons systeem hier plukt er dan eentje uit. Wie weet is het wel.

Het is 9:45 en ik merk dat de muziekliefhebber van Joe echt wel wakker is. Want ik heb heel wat leuke suggesties binnengekregen voor die laatste plaat van straks vlak voor 10:00. Charlotte bijvoorbeeld, die stuurde dit hier door via de app. Hey, uit bij Pink Floyd met Another Brick in the Wall. Maar ook dit mag passeren wat betreft Claude dan weer. Maestro Eric Clapton toch echt wel, hè? Met Leila Anita. Die kiest dan weer voor dit strafwerk hier van Billy Paul. Only the Strong Survive zou zomaar eens kunnen passeren vlak voor 10:00. Of tenzij het Lisbeth haar keuze misschien wordt. Ze heeft het wel gemunt op Snow Patrol met Chasing Cars. Het zou kunnen dat hier al iets tussen zit voor die laatste plaats van straks, dus vlak voor 10:00. Maar laat het jou vooral niet tegenhouden om ook jouw suggestie nog door te appen. Er is nog plaats in onze Joe-app, meer bepaald. En nog plaats ook voor jouw suggestie. De lessen zijn de beste. Hoe klinkt dat precies? Laat maar weten via de Joe-app. Intussen muziek van Soul Sister. Well, well, well.

dat is een band die ook altijd wordt doorgestuurd. Hè. Voor de lessen zijn de beste. En dat is helemaal terecht, helemaal logisch. Want het gaat hier over Fleetwood Mac met Everywhere. Zo wordt het 6:50. Goeie avond. Het allerlaatste plaatje, dat komt eraan. Dat komt in orde ook. Het gaat plezant worden. Na deze madness nog met Our House.

0: is trouwens voor iedereen, want er volgen nog vele avondjes tussen 7 en 10 bij Joe. Dus je kan nog vaak een allerlaatste plaatje doorsturen. Maar deze keer is het goede nieuws misschien nog net ietsje beter, zal ik het zo zeggen, voor Karel
1: de
0: Waal.
1: De beste zijn de beste.
0: Want dit was zijn suggestie hier, Bad Boys van Wham.

0: geniet nog van je avond met Joe Easy dan misschien wel. Dat Easy gaat met Baker Street na het nieuws van 10 met Julie Isabel.
1: Goedenavond. Premier De Wever wil de lastenverlaging behouden. Personeel van Brussels Airlines mag wel weigeren om naar Tel Aviv te vliegen. En er zijn opnieuw wapens gevonden in Overasselt. Premier Bart De Wever wil de lastenverlaging op arbeid absoluut behouden. Dat zei hij in een gesprek met VTM Nieuws. De lastenverlaging moet ervoor zorgen dat werknemers uiteindelijk meer netto overhouden van hun loon, zodat de koopkracht toeneemt. En dat is dan goed voor de economie.
2: Ik denk dat het behouden van een lastenverlaging op arbeid, dat economisch verstandig is. Want dat moedigt economische groei aan. En groei is een van de dingen die je budgetair op vooruit helpen. Als je belastingen gaat heffen die je groei helemaal fnuiken, die onverstandig zijn economisch, dan demp je de ene punt terwijl je de volgende aan het graven bent.
1: Tegen 2029 moet de regering 10 miljard euro vinden om de begroting op orde te krijgen. Het personeel van Brussels Airlines kan nog steeds weigeren om naar de Israëlische stad Tel Aviv te vliegen. Dat heeft de maatschappij benadrukt tijdens overleg met de vakbonden. Die claimen dat het personeel verplicht is om naar daar te vliegen. Maar volgens Nico Cardone van Brussels Airlines is dat niet het geval.
3: Het is dus zo dat Tel Aviv opnieuw in het rooster van elke steward, stewardess of piloot kan verschijnen. Maar in de luchtvaart zijn er altijd procedures, dat heet unfit to fly, waarbij je kan aangeven dat je je niet goed voelt om een bepaalde vlucht uit te voeren. En die procedures die bestaan al jaren en kunnen ook hier vandaag gebruikt worden.
1: De christelijke vakbonden hadden eerder een stakingsaanzegging ingediend. In Overasselt in Nederland zijn nu opnieuw wapens gevonden na de schietpartij daar. De politie gaat die nu onderzoeken. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door de gemeente. Een man van 51 werd doodgeschoten en twee politieagenten raakten zwaar gewond. De politie pakte al 34 verdachten op. Daar zouden ook Belgen bij zitten. Ze verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Het zou allemaal draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt. Er valt soms wat lichte regen bij minima rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag regen bij maxima rond 23 graden. Tijdens het weekend weer meer zon. Het wordt ook wat warmer dan tot 26 graden. Joe Easy.

0: van 11 uur.
1: Goedenavond. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil het aantal gemengde patrouilles met politie en militairen in ons land versterken. Dat heeft hij gezegd nadat er vanmiddag in het station van Brussel-Zuid een man van in de 20 werd opgepakt met een geladen Kalashnikov. De man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk, een patroon dat de laatste tijd wel vaker terugkomt. Dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgenes.
2: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen, ofwel om drugs te verkopen.
1: Het gaat dan vooral om mensen uit de Noord-Franse stad Rijssel. De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat heeft Volkswagen zelf bekendgemaakt. Eerder raakte er al bekend dat er al 50.000 jobs geschrapt zouden worden. In totaal moet zo 15% van alle werknemers vertrekken. De besparingen zijn het gevolg van onder meer de toenemende concurrentie en technologische veranderingen binnen de auto-industrie. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Anderlecht klimt zo naar plaats 10 in de stand. Kortrijk blijft laatste met 0 punten. Ook AA Gent won met 1-0 van OH Leuven dan. Gent pakt 12 op 12 en staat bovenaan samen met Charleroi. OH Leuven heeft 0 op 12 en staat onderaan bij Kortrijk. Vannacht is het bewolkt bij minima rond 19 graden. Morgen begint droog. Daarna krijgen we buien bij maxima tot 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer warmer tot 26 graden.

0: nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Minister van Buitenlandse Zaken Quintin wil het aantal gemengde patrouilles met politie en militairen in ons land versterken. Dat heeft hij gezegd nadat er vanmiddag in het station van Brussel-Zuid een man van in de 20 werd opgepakt met een geladen Kalashnikov. De man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk. Het is een patroon dat de laatste tijd wel vaker terugkomt, dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgenes.
2: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen, ofwel om drugs te verkopen.
1: Het gaat dan vooral om mensen uit de Noord-Franse stad Rijssel. De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat heeft Volkswagen zelf bekendgemaakt. Eerder raakte er al bekend dat er al 50.000 jobs geschrapt zouden worden. In totaal moet zo 15% van alle werknemers vertrekken. De besparingen zijn het gevolg van onder meer de toenemende concurrentie en ook de technologische veranderingen binnen de auto-industrie. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Anderlecht klimt zo naar plaats 10 in de stand. Kortrijk blijft de laatste met 0 punten. En ook AA Gent won met 1-0 van OH Leuven dan. Gent pakt zo 12 op 12 en staat bovenaan samen met Charleroi. OH Leuven heeft 0 op 12 en staat onderaan bij Kortrijk. Vannacht is het bewolkt bij minima rond 19 graden. Morgen begint droog. Daarna krijgen we buien bij maxima tot 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer warmer tot 26 graden.